0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Het is zo eng dat sommige mensen er misbruik van maken. In de oorlog waren dat mensen die waren NSB'ers. Die waren dus aan de foute kant. Maar konden zich beroepen op vrijheid. Zo van, wij mogen toch zeggen wat we willen. En dat is het griezelige van vrijheid. Van, het kent zijn grenzen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Met wat voor gevoel ging je eigenlijk naar Bosnië?
3: Met het gevoel van, we gaan dat even maken daar, we gaan het even doen. We gaan zorgen dat die mensen veilig zijn. En ook het gevoel, ik mag mijn werk eens in het echt gaan uitvoeren.
2: Ja.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur, op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Een hartstikke lieve jongen eigenlijk, maar ik zie er niet zo uit.
1: Grappig eigenlijk dat hij deze indruk van mij heeft. Ja.
2: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
3: Komt het een beetje overeen?
1: Niet, eigenlijk.
4: Je weet van, oh ja, nu wordt er eigenlijk een etiketje geplakt, zal ik maar zeggen. Zou diegene het goed hebben of niet?
2: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: luistert naar Radio West.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadono Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen
1: knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
2: Haltemaerbroek en Kampen Zuid in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
3: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
4: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
5: Altijd dichterbij.

0: Het is zo eng dat sommige mensen er misbruik van maken. In de oorlog waren dat mensen die waren NSB'ers. Die waren dus aan de foute kant. Maar konden zich beroepen op vrijheid. Zo van, wij mogen toch zeggen wat we willen. En dat is het griezelige van vrijheid. Van, kent zijn grenzen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Met wat voor gevoel ging je eigenlijk naar Bosnië?
3: Met het gevoel van, we gaan dat even maken daar, we gaan het even doen. We gaan zorgen dat die mensen veilig zijn. En ook het gevoel, ik mag mijn werk eens in het echt gaan uitvoeren.
2: Ja.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur, op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer. Vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Het is zo eng dat sommige mensen er misbruik van maken. In de oorlog waren dat mensen die waren NSB'ers. Die waren dus aan de foute kant. Maar konden zich beroepen op vrijheid. Zo van, wij mogen toch zeggen wat we willen. En dat is het griezelige van vrijheid. Van, het kent zijn grenzen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Met wat voor gevoel ging je eigenlijk naar Bosnië?
3: Met het gevoel van, we gaan dat even maken daar, we gaan het even doen. We gaan zorgen dat die mensen veilig zijn. En ook het gevoel, ik mag mijn werk eens in het echt gaan uitvoeren.
2: Ja.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur, op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Het weekend begint op vrijdagochtend met West wordt wakker.
1: De Vrolijke Vrijdagshow!
0: Jorinda geeft het startschot tijdens de Vrolijke Vrijdagshow.
2: En dat doet ze niet alleen, dat doet ze met jou.
0: Je mag je namelijk overal mee bemoeien.
3: Oh ja, joh!
0: Een gezellige start van je weekend met West wordt wakker. Vrijdagochtend van 6 tot 10, alleen op Radio West.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
1: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
4: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
5: Een bijzondere uitzending vandaag van West tot Wakker. De laatste van meer. En je hoort wat het mooiste woord is. Maar is het nieuws met Reinhard Roemer?
6: 19-jarige man uit Delft is dit weekend omgekomen door een ernstig verkeersongeval op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Bij de aanrijding tussen drie auto's kwamen ook een 17-jarige man uit Oosterwijk en een 17-jarige man uit Groesbeek om het leven. Een berging onder een appartementencomplex aan de Topnaafstraat in de Leidsewijk Stevenshof is op last van de burgemeester gesloten en verzegeld. Afgelopen week zijn er drugs, wapens en explosieven gevonden. Een 36-jarige man is aangehouden. En drie mara's, grote Zuid-Amerikaanse knaagdieren, zijn gisteravond ontsnapt uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn. Twee dieren zijn na korte tijd teruggevonden. Naar één mara wordt nog gezocht. En wie het dier ziet, wordt gevraagd hem niet zelf te vangen. Meer regionieuws om 6:30 uur te overige nieuws.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9:00 wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
11: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
1: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl
12: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
13: Tot 10 uur. West wordt wakker.

Het is zo zielig voor Rot. Echt rot was het. Hij heeft de hele week moeten wachten, maar eindelijk mag hij weer naar binnen. Want deze hit van Rod Stewart komt namelijk uit de jaren 70. En vorige week, ja, bleef de poort gewoon dicht.

0: ben gelijk helemaal van me apropos, dus ik gebruik het korte liedje van West wordt wakker. Ja, dat kan eigenlijk niet.
1: Het is een rare maandag gewoon ook.
0: Ja, maar dat kan natuurlijk niet, want het zou dan de laatste keer zijn dat jouw naam erin te horen is.
1: Ja, laten we nog even de goede...
0: Ja, dat moet toch wel even.

0: Gezellig.
1: Yeah.
0: Reinoud.
2: Zet de radio aan. Met Meer en Jorinda.
0: Ja hoor.
2: Van 6 tot 10. Begint een nieuwe dag.
0: Goedemorgen, Meer.
1: Goedemorgen.

0: Ja, de laatste weer.
1: Het laatste keer dat ik dit dansje doe. Ja. Oh, wat heb ik hiervan genoten de afgelopen 3 maanden, zeg.
0: Van het programma of van het liedje?
1: Allebei. Allebei, Jorinda.
0: Ja, de Amazing 80's, die zitten erop. En we draaien uiteraard natuurlijk nog wel heel veel liedjes uit de jaren 80. Maar ook van eerder en van later. En ja, we hebben een bijzondere uitzending. Want niet alleen maken we dus bekend wat het mooiste woord van de regio is vandaag. Dat is al spannend.
1: Dat is heel spannend.
0: We weten het zelf ook niet.
1: Nee, ik heb echt geen idee. Dus,
0: maar het is ook jouw laatste uitzending. Is het goede nieuws natuurlijk dat morgen Tjeerd weer terug is?
1: Zeker, dat is goed nieuws. En ik verdwijn niet van de radio. Morgen weekend blijft. Dus ik blijf nog genoeg dingen doen bij West.
0: Ben je dan aankomende zaterdag daar weer te horen?
1: Ik ben er aankomende zaterdag ben ik er gewoon weer te horen. Dus ik nodig iedereen uit om aan te schuiven.
0: Ja, en het stukje mannelijkheid in ons programma is alweer wat omhoog gegaan. Want Bob is er in plaats van Gwen.
2: Dankjewel dat je mannelijkheid aan mij koppelt. Ja. Heel fijn. Dat gebeurt niet vaak, eerlijk gezegd. Nou ja, nee.
0: Het gaat iets omhoog.
2: Een tikkie, ja. Goedemorgen.
0: Dat is ook lang geleden dat je hier hebt gezeten.
2: Ook een zomer geleden eigenlijk. Ja, ja, heel jammer meer. Maar ik heb jou niet zo heel vaak meegemaakt eigenlijk.
1: Ja, een beetje als nieuwslezer natuurlijk. In de periode met Pieter. Dat heb je ook nog gedaan. Het gaat zo snel die zomer. Maar dan was je heel serieus. En niet de oolijke Bob die we zo graag hebben.
0: Ook niet achter de schermen. Is die dan al serieus?
1: Jawel, nee, dan is die heel geestig.
0: Ja, dank je. Maar daar heeft niemand van mee kunnen genieten verder. Nee, dat is lullig eigenlijk, hè?
2: Nou, mag ik het niet voor onszelf houden? Moet ik het altijd maar verdelen, mensen?
0: Die oolijkheid.
2: Wat is de zomer snel gegaan? Het is weer voorbij, die mooie zomer. Ja. Het is 31 augustus.
0: Ja. En ook inderdaad, de officiële vakantie zit er gewoon op.
1: Klopt.
0: Iedereen moet weer aan het werk, naar school.
1: Ja, en vroeger was dat ook altijd. Hè? Mijn vader vertelde altijd, koningin Wilhelmina, die is op 31 augustus geboren. En dat was dan altijd de laatste vakantiedag, haar verjaardag. En de volgende dag moest je dan naar school.
0: Oh, en dan maakt het niet uit of dat op een maandag of een vrijdag of
1: een
0: zondag
1: was? Nee, wat ik begreep
0: was
1: van hem, het was altijd de laatste vakantiedag, 31 augustus.
0: Oh, wat grappig, vind ik. Ja. Bijzonder inderdaad.
2: Ik heb nog nooit over nagedacht. En was koninginnedag, want Wilhelmina was een koningin, dan ook zoals nu, zeg maar, met heel veel feest op straat en heel veel drankvergiet?
1: Nou, dat niet. Ze waren nog wel wat afstandelijker, maar ze probeerden wel wat meer al naar de burgers toe te komen. Want dat was op een gegeven moment ook dat er allerlei onrust was en zo. En dat dan echt de koningin moeder Emma met Wilhelmina, nog de kleine Wilhelmina dan, met het prinsesje dus dat naar het Malieveld ging om te laten zien alles gaat goed. En na de oorlog zal er ook wel veel meer gefeest zijn, maar het was natuurlijk dan nog armoede na de oorlog.
2: Ja, oké, dus niet zo dat 1 september iedereen heel brak was, bijvoorbeeld aan het begin van een nieuw schooljaar.
1: Een leger met een alcoholkegel, nee.
0: Ja. Dat was wel gezellig, de eerste dag geweest.
1: Ja, zeker.
0: Je hebt ook allemaal dingen meegenomen uit jouw schooltijd.
1: Ja, klopt. Ik kwam ze tegen, mijn oude agenda's, en dat was toch wel iets. Dan ging je echt nog vlak voordat de school begon, ging je agenda zoeken bij de schoolcampus van de VND, want dat gaf toch wel een beetje een beeld van je. En daarna ging je versieren met stickers en plaatjes en grammige opmerkingen. En ik heb al mijn oude schoolagendas nog. Ik kwam er ook een speakbriefje net tegen, wat echt heel klein geschreven, dat in 754 Bonavatius vermoord moet er denk ik staan. Ik heb een heel slecht handschrift. Grappige plaatjes, een sticker van Olivia Newton-John. Plaatjes van Snoopy. Plaatjes van ABBA. Kijk, hele mooie.
0: Oh, inderdaad.
1: Die kon je toen krijgen in winkels of zo, van die verzameldingen. En dat plakte je dan allemaal in je agenda. En je gaf je agenda door in de klas aan elkaar. Nou, dat was echt een ding. Dat dan
2: stonden
1: hoorde
2: er überhaupt afspraken in die agenda?
1: Ja,
2: of was het eigenlijk een stickerboek?
1: Dat nog wel. Ik kwam net tegen bijvoorbeeld dat ik naar de schoolarts moest. Dat was dan ook een dingetje. Er stond een conditietraining. Oh, ik deed conditietraining in die tijd.
0: Nou, waar is het gebleven?
1: dat soort dingen. Nou ja, er gaat weer een heel geheugenlaadje open met die agenda.
0: Ja, ik had veel toch gewoon muziekagenda's, denk ik. Ook met veel artiesten, maar dan uit de Zero's natuurlijk. Dus dat is toch.
1: Maar je had
0: nog
1: wel echt een papieren agenda.
0: Ik had nog wel een papieren agenda. Jij had toch ook wel, Bob?
2: Ik had ook een papieren agenda.
0: En wat stond er dan op?
2: Poppetjes, vaak South Park bijvoorbeeld had ik een agenda van. Of Garfield, Donald Duck heb ik ook wel gehad.
0: Ja,
2: ik ging voor de cartoons.
0: Ja, Oleke zelf. Ja.

0: We geven ons over aan wet.
1: Dat is de definitie van een drieling die nog niet zindelijk is.
2: Dat is een natte bedoeling. Ja.
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Staat dat in de krant, Rijn?
1: De krant is droog. Luister maar.
0: Ja. Netjes, ja. Ja. Nou, dat is ook al nieuws, dat het droog was vanmorgen. Straks natuurlijk ook het weer. Ik weet eigenlijk niet met wie. Ik denk Margot Ribbering. Volgens mij is Huub nog steeds op vakantie. Maar we kijken eerst de kranten in. Ik heb de Telegraaf voor me. Hoogspanning om begroting coalitie. Dat kopt de Telegraaf vanmorgen. De top van de regeringspartijen is gisteren weer bij elkaar gekomen om overeenstemming te bereiken. Ging volgens betrokkenen onder meer om de voorgenomen miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid. Daaronder vallen uitkeringen van ouderen, zieke werknemers en werklozen. Ook de belasting op vermogen via box 3 was onderwerp van gesprek. Net als het koopkrachtpakket en de extra verhoging van het eigen risico. De coalitie wil een zo breed mogelijk draagvlak voor die begroting, zeggen de partijen steeds, met steun van links tot rechts. Maar de vraag is natuurlijk of dat lukt. Vandaag moet er klap gegeven worden op de plannen. En om middernacht moet de begroting dan naar Raad van State, die het allemaal gaat doorberekenen of het ook allemaal wel kan natuurlijk. Dus het is een spannende dag vandaag voor de coalitie.
1: Nu vrijwel heel Nederland vanaf vandaag weer aan de slag is, komen mensen vooral op dinsdag en donderdag weer massaal naar het werk. Daarom gaat de Belastingdienst op kameliejacht. Dat lezen we in het AD vandaag. Moet je niet denken aan dat tweebultige dier. Het is een metafoor. De Belastingdienst probeert het personeel meer over de week te verspreiden. En die bulten zijn dan die dinsdag en die donderdag. In het weekschema van de kantoorbezetting lijken dinsdag en donderdag namelijk op de bulten van een kameel. Het zijn de pieken in het rooster. Mensen moeten ook op andere dagen naar kantoor komen in plaats van dan thuis te werken. In de rest van het land is het niet anders. Ook bij bijvoorbeeld Shell, Rabobank zijn dinsdag en donderdag de drukste dagen. En experts spreken dan ook van een Dido-economie. Ja, vrijdag is ziezo, het werk is weer gedaan.
0: Ja.
1: En dinsdag en donderdag zijn Dido-economie, denk ik.
0: Ja.
1: En dat leidt tot overvolle wegen en treinen. Dat is natuurlijk ook het probleem. Door corona zijn we nog meer gaan thuiswerken. En veel bedrijven willen daar nu dus verandering in. Belastingdienst voorop. Experts zijn het er allemaal over eens. Het blijft belangrijk om elkaar te ontmoeten, fysiek, op de werkvloer. Hoi, goedemorgen.
0: Hey, hallo.
1: Jullie zijn er ook. Leuk. Hey.
0: Mag ik ook gewoon op Dido komen en dan de rest thuiswerken?
1: Dat zou ik wel lekker vinden.
0: Eigenlijk.
1: Zullen we zo Dido draaien? Dan, ja. Echte verbinding staat hier ook nog in het AD. Ontstaat pas door toevallige ontmoetingen in de gang of bij het koffieapparaat. Waar je ook alle roddels altijd hoort. Dat zegt een expert in het AD vanmorgen.
2: Ja, roddels. Gewoon informatie die leuk is om te weten.
0: Zo is het.
2: En dat inderdaad. Toevallig dan twee mensen zoenen is leuk om te weten.
0: En dat het dan over een ander gaat, hoe kerst.
2: Precies. Vaak staan daklozen om geld te bedelen, maar in de Italiaanse stad Belluno was dat anders. Daar deelde een dakloze man aan voorbijgangers bankbiljetten van €50 uit. Hij haalde ze uit de koffer die vol zat met contant geld. Die man is oorspronkelijk afkomstig uit Irak en staat bekend onder de naam Haider. En sommige mensen namen het geld van Haider aan en staken het in hun zak. En anderen waarschuwden de politie. En toen Haider het geld begon uit te delen, dacht men oorspronkelijk in eerste instantie dat een grap was. Of dat het geld vals was. Maar uit controle bleek de bankbiljetten waren echt de €50 biljetjes. En de politie die wist uiteindelijk ruim €4000 veilig te stellen. Het bedrag is overgedragen aan de gemeente. En het is een groot mysterie waar de koffer met al dat geld vandaan komt.
0: Wat zou jij doen? Zou je het aannemen of zou je inderdaad de politie even in zijn van hey, die man is wat gekke dingen aan het doen?
2: Ik zou het inderdaad wel heel verbaasd zijn als iemand die er toch als een zwerver dakloze
0: Ja, natuurlijk.
2: Uitziet.
0: Ik zou het ook gewoon aannemen, natuurlijk. Gewoon uitgeven, die al.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
2: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
3: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
4: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poolwest.nl.
4: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
5: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
6: Het is 6:30. Goedemorgen. Je luistert naar West wordt wakker. Het nieuws met Reinhard Roemer.
7: Goedemorgen, Jurinda. En goedemorgen, Meer.
8: Goedemorgen.
7: Zolang als het nog kan. Vanaf, ja toch, ja.
8: Lief.
7: Ja, er zit een brok in mijn keel. Vanaf volgend weekend gaan er 2 keer per uur bussen rijden tussen de TU Delft en het centrum van Delft. Vervoerder EBS hoopt zo te helpen om het centrum van de stad beter bereikbaar te maken. De nieuwe ritten maken onderdeel uit van een proef om het parkeerterrein van de universiteit te gebruiken voor bezoekers van de binnenstad. Dus een soort pendelbus. Volgens de gemeente is het op zaterdagmiddagen altijd het drukst in het centrum als er markt is daar. Een kelder onder een appartementencomplex aan de Top Naafstraat in de Leidse wijk Stevenshof is op last van burgemeester Peter Heikoop gesloten en verzegeld. Afgelopen week zijn er drugs, wapens en explosieven gevonden. Bij het onderzoek is ook de EOD, de explosieve opruimingsdienst Defensie, ingeschakeld. 36-jarige man is aangehouden. De berging in de Leidse wijk Stevenshof is voor een maand aangemerkt als verboden gebied. KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land vanwege zware onweersbuien. Eerst gold de weerwaarschuwing alleen voor de kustprovincies en de Waddeneilanden, maar nu dus voor het hele land. Vanavond wordt het geleidelijk droger, zegt het Weerinstituut. Maar we horen daar natuurlijk graag meer over straks van onze weervrouw Margot Ribbering. Een 19-jarige man uit Delft is dit weekend om het leven gekomen door een ernstig verkeersongeval op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Bij de aanrijding tussen 3 auto's kwamen ook 2 jongeren van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek om het leven. 5 andere inzittenden zijn gewond. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam tegen de vangrail tot stilstand. Een andere auto raakte zwaar beschadigd aan de voorkant. De Markerwaarddijk was zaterdag op zondagnacht urenlang afgesloten na het ongeluk. En 3 mara's, grote Zuid-Amerikaanse knaagdieren, zijn gisteravond ontsnapt uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn. 2 van de dieren zijn kort daarna teruggevonden, maar naar 1 mara wordt nog gezocht. Wie het dier ziet, wordt gevraagd hem niet zelf te vangen, maar 112 te bellen. Volgens een woordvoerder van Avifauna zouden de 3 knaagdieren binnenkort naar een andere dierentuin gaan en zaten ze tijdelijk apart van de rest. En uit dat onderkomen wisten de mara's te ontsnappen.
6: Margot Ribbering, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Jorinda.
6: Je werd al genoemd.
8: Ja, ik werd al genoemd.
6: Ja, en code geel, je hoorde het Reinhout zeggen. Zware onweersbuien, kunnen we die hier ook verwachten?
8: Ja, die kunnen we ook bij ons verwachten. Het is wel zo dat de meeste buien nu nog op de Noordzee trekken richting Noord-Holland. Maar met name in de hoek Noordwijk en Hillegom, daar zullen ze in de loop van de ochtend echt met stevige buien te maken gaan krijgen. En het zijn niet alleen onweersbuien, maar er kan ook heel veel regen vallen. Met name in die noordwesthoek van onze regio. Ook elders krijgen we over niet al te lange tijd vanaf de Noordzee, want ze liggen op de Noordzee klaar. klaar. Het is nu nog droog. Buien met lokaal veel regen. Kan waterlast over ontstaan. En er kan ook behoorlijk wat wind bij zitten. Eerst uit een zuidwestelijke richting. En die wind die kan vlagerig zijn van karakter. Even de wind kan uithalen tot zo'n 60, 70 kilometer per uur. En er is ook nog kleine hagel nodig. Dus van alles erop en eraan. Wanneer speelt dat zich af? Nou, de komende uren trekken die buien de Noordzee onze regio binnen. En vanmiddag hebben we het eigenlijk het ergste gehad. Dan komt de zon weer tevoorschijn en wordt het 20 graden.
6: Ja, dat hebben we eigenlijk afgelopen weekend ook gezien. Hè? Dan heel even plens het. En dan daarna was het weer alsof het een soort zomer was.
8: Zo is het. Hè? Ja. Het is nog zomer vandaag. Het is de laatste dag van de meteorologische zomer. Dus vanochtend is het herfst met wind en veel regen. En vanmiddag toch nog een klein beetje zomer.
6: Hoe de rest van de week is, dat horen we zo. Dankjewel.
8: Graag gedaan.
6: En hebben we ook niet zo vaak meer. Verkeer op dit tijdstip. Erwin Hart, goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen. Wend er maar aan. Want inderdaad, de verkeersherfst komt eraan.
6: Mooi.
9: Ik wou nog even zeggen, Reinhard zei iets over Oosterwijk, hè?
7: Ja, maar dat klopt niet natuurlijk.
9: Nee, maar ik snap ook wel waarom je het doet. Want ik heb vrienden in Oosterwijk. Maar als ik dan zeg hier in Den Haag, ik ga naar Oosterwijk. Zo. Helemaal naar het buitenland.
7: Oostenrijk, ja.
9: Ja, dat denkt iedereen hier. Dus ik snap dat heel goed gedaan.
7: Maar hij kwam uit?
9: Oosterwijk.
7: Ja. Nou ja, waarvan acte?
6: Mooi. Ja. Maar je schrijft wel met OI.
7: Ja. Ik sprak het ook verkeerd uit. Dat
9: ja, maar het is ook raar. Waarom schrijven ze het met de OI eigenlijk? Hè?
6: Ja.
7: Ik ga op vakantie naar Portugal.
9: Doe je ook jaren. De eerste files van de ochtendspits zijn een feit. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetewoudendorp 10 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En 207 Bergambacht Alphen aan Rijn weer file bij de brug. 4 kilometer en 10 minuten vertraging.
6: Dankjewel, Erwin.
9: Doei.
6: Hoi.
7: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Dat is wat de sorteerhoed doet.
1: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Deze week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
2: Pap, ik vraag alleen of je een eindje van me vandaan wil staan, alsjeblieft.
1: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9, 3/4 van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Deze week natuurlijk op Radio West.
3: Als het in je hoofd haalt.
2: Incendio!

0: Duncan Lawrence blijft zeer waarschijnlijk de laatste winnaar voorlopig voor Nederland voor het Eurovisie Songfestival. Want dat werd ook nog even bekend vrijdag na de show volgens mij dat weer niet mee gaan doen.
1: Helemaal niet.
0: Nou, de kans is wel heel erg klein volgens mij dat we gaan meedoen. Want de Avrotros die wil in ieder geval niet meedoen. Die heeft het weer teruggegeven aan de NPO.
1: Ja, en dat had
0: vorig
1: ik meegekregen.
0: Jaar, was natuurlijk de NOS die het ging uitzenden. Ja. Maar ik heb het idee dat er niemand echt op zit te wachten. Dus we gaan het zien inderdaad.
1: Of niemand die zijn nek uitsteekt.
0: Tot nu toe nog niet in ieder geval. Ja. We gaan hierbij praten over het nieuws van buiten onze regio. Maar we beginnen toch stiekem in Den Haag. Na bijna 15 uur overleggen gisteren zijn D66, VVD en CDA het er nog niet over eens over de begroting voor volgend jaar. Ze kunnen nu even slapen, maar om 9 uur gaan ze weer verder met het overleg. Het werd dus een latertje gisteravond in Den Haag, merkte politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
2: Gelukkig mogen wij ook gebruik maken van het koffieapparaat hier. Want je kan wel zeggen dat het hier erg moeizaam gaat. Achter de schermen noemen mensen het een knipperwedstrijd. Als in wie gaat voor het eerst knipperen met de ogen. Is dat de VVD, die het liefst een meerderheid voor de begroting vindt over rechts? Of knipperen het CDA en D66, die juist naar pro over links kijken voor een meerderheid?
0: Ja, het is natuurlijk een minderheidskabinet, dus er zijn in ieder geval andere partijen nodig. Minimaal één, maar misschien wel meer. Ja, en wat is er nou zo belangrijk waar ze 15 uur over hebben moeten overleggen? Nou, vooral op de bezuinigingen op de sociale zekerheid. 6 miljard euro gaat het dan om.
1: KNVB-voorzitter Frank Pauw heeft in een brief aangegeven dat de KNVB het voortouw wil nemen in de hervorming van FIFA. De KNVB wil een internationale top in Nederland om een toekomst zonder Gianni Infantino te bespreken. En daar is Pauw heel stellig in.
3: Die grens die is overschreden. Het vertrouwen is weg en dat kan ook niet meer hersteld worden. Natuurlijk, de Peace Prize was natuurlijk al ongemakkelijk. En meer dan dat. Vervolgens hebben we die rode kaart van die Amerikaanse spits hebben gezien. Maar het feit dat je een plan presenteert buiten alles en iedereen om, dan ben je volgens mij toch bezig om je complete vervreemden van de werkelijkheid en ook van de voetbalwereld.
1: Maar met het vertrek van Infantino, waar de KNVB dus op hoopt, is het probleem nog niet opgelost.
3: Er is een structuur en een cultuur en een governance model, zoals dat dan heet, bij de FIFA, dat bij een volgende kandidaat de kans weer aanwezig is.
4: Ja, dus die hele structuur moet veranderen.
3: Ja, u noemt inderdaad gewoon allerlei zaken dat alleen met een nieuwe, die moeten sowieso komen. Want er is geen toekomst voor Infantino. Nee. Laten we dat gewoon vaststellen.
0: Ja, dan gaan we even naar een andere sport, namelijk het hockey. Geen goud voor de Nederlandse ploegen op het WK hockey in eigen land. De vrouwen verloren van Argentinië in de finale en kregen dus een zilveren medaille. En de mannen grepen mis bij het brons. Oud-hockey-international Sander De Wijn benadrukt dat we in Nederland misschien wel te veel gewend zijn geraakt aan het winnen van goud. En dat zag hij vooral bij de finale die de vrouwen speelden.
5: De momenten dat het even moeilijk was, dat er toch voor mijn gevoel een gebrek was aan een stukje proactiviteit. Misschien initiatief, verantwoordelijkheid pakken en nemen. Om echt die medaille te gaan halen in plaats van dat dat hij wel even naar je toe komt.
0: Ja, er wordt eigenlijk een beetje te laks over gedaan dan. Maar ook door het publiek, denk ik.
1: Ja, we kunnen het wel even.
0: Ja, ik dacht ook, dat gaan we even fixen. Het was ook 3 keer achter elkaar dat we wereldkampioen bij de vrouwen in ieder geval werden. En ik geloof 8 keer achter elkaar dat we de finale haalden. Maar helaas deze keer geen goud dus voor zowel de mannen als voor de vrouwen.

0: Het liefdeskind van de Supremes, Love Child.
1: De Buitenpost.
0: Ja, de Buitenpost is vandaag Bob Brinkman. Die is ook weer terug van weg geweest. Goedemorgen, Bob.
2: Goedemorgen.
0: En je hebt een belangrijke taak gelijk.
2: Koffie zetten.
0: Word je aan het werk gezet, eindelijk?
2: Daar ga ik maar niet op in, Jorinde. Nee, Jannie is voor mij koffie aan het zetten. Jannie, hier in het kleine keukentje in haar huisje in Morgenstond. Kom maar eens gezellig bij.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja. Je ziet er op je paas best uit.
3: Oh, dankjewel. Ja. Dat speciaal voor jou gedaan.
2: Echt waar? Ja, ja. Vrolijk gekleurde broek, roze truitje. Ja. En een lekker kopje koffie voor de verslaggever die heel even langskomt. Ik kom natuurlijk niet met lege handen, Jannie.
3: Nee, dus ja.
2: Die doe ik heel eventjes onder mijn arm. Dat is de prijs die jij hebt gewonnen. Hou ik nog heel even stil. Maar we lopen nu door de woning. Mooie opgeruimde woning van Jannie. Het is hier wel donker, Jannie.
3: Ja, maar de zon komt dadelijk. Dus dat.
2: Dus we besparen op de energierekening.
3: Ja, we besparen op de energierekening. Ja, daarom. Als ik nu het licht aan doe, dan zitten we te koop. Dus dat,
2: vind ik een mooie uitdrukking.
3: Ja, nee, dat klopt. Ja. Dus dat doe ik maar niet. Ja.
2: Hey, mag ik heel even naar je komen zitten op de bank? Een chouet, de bank hier. Echt in een in zo'n naoorlogs flatgebouw in Den Haag. Ja. Lange lanen vol met dezelfde grijze flats.
3: Ja, nee, klopt. Dat is inderdaad heel lang. Want hij is heel lang naar Maartensdijklaan. Dus dat,
2: En je vertelde net wat heel erg bijzonders over de muren van dit pand.
3: Dat, voor zover ik weet, zijn deze huizen opgebouwd met het puin van het bombardement in Bezuidenhout. In de Tweede Wereldoorlog dus inderdaad. Of het waar is, dat weet ik niet. Maar dat is me altijd verteld. Dus en die muren zijn ook inderdaad heel slecht. Dus dat, hoewel ze staan er nu al, ik weet niet hoeveel jaar dat,
2: Maar een spijkertje erin slaan.
3: Oh, moeilijk. Heel moeilijk. Dat moet je echt zoeken naar een goede plek. Dus inderdaad, dat,
2: Ja, maar dan zouden ze dus uit het puin, zouden ze dat puin hebben opgeruimd en hebben gedacht van dat gooien we niet weg?
3: Nee, dat denk ik. Maar en hoe ze het hebben gedaan, dat moet je niet aan mij vragen. Maar ik ken het verhaal in ieder geval dat,
2: We zitten hier op de onderste verdieping van de woonflat.
3: Ja, van de woonflat. Kelders hieronder nog. Dus
2: je hebt mooi uitzicht op de straat. Ja. Je kan eigenlijk alles in de gaten houden.
3: Ja, ik word echt een gluurtje zo van. Ja.
2: De gluurbuur.
3: De gluurbuur, dus inderdaad dat.
2: Nou, de gluren kun je voortaan met Radio West natuurlijk op de radio doen. Maar ook in je hand.
3: Ja, daarom zo.
2: Want kijk eens wat ik hier voor je heb in een wit doosje.
3: Oh, daarom zo. Dat,
2: maak maar even open.
3: Ja.
2: Nou, andere kant. Andere, ja, die ja, kant, ja. Die, ja. Ja.
3: Even flink zijn.
2: De Radio West.
3: Oh, die is leuk. Dat is zeker. Oh, daar kan een heleboel in.
2: Ja, dat is zeker. Ja, dat is een flinke mok. Wit, met in blauwe letters West erop.
3: Ja, dus daar kan ik voorlopig wel weer mee vooruit.
2: Dat denk
3: dus
2: ik wel.
3: Dat zit er wel in. Dus
2: die kan in de porseleinkast erbij.
3: Die kan in de porseleinkast. Nou ja, porseleinkast, ja. Dat bezit ik niet. Dus dat. Maar deze is leuk. Dus ik was ook helemaal verbaasd dat ik er doorheen kwam. Dus inderdaad, dat,
2: Nou, dankjewel voor de gastvrijheid. Ik ben ook heel blij dat jij er doorheen kwam, want de koffie smaakt goed. Ja. En de sfeer is gezellig hier aan de Maartensdijklaan bij Jannie op de bank.
0: Ja, ga even mee gluren nu, Bob.
2: We gaan samen naar buiten gluren. Jannie, kom. Gaan we even kijken, wie staat daar nou? Weet je? Nou, wat gaat hij nou doen? Oh, wat heeft de buurvrouw aan?
3: Ja, ja, ik

0: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
1: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
2: Omroepwestadverteren.nl.
3: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
4: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
5: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
6: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
5: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
6: Al 100 jaar.
5: Van der Geest.
6: Dat is verhuizen en meer.
7: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
8: De scholen zijn weer begonnen, je moet weer aan het werk en ook op de universiteiten is dat zo. Het nieuws met Reinhard Roemer.
9: Ja, want de universiteiten in onze regio beginnen vandaag officieel aan dat nieuwe studiejaar. De Universiteit Leiden doet dat voor het eerst in Den Haag. De stad waar de universiteit al bijna 30 jaar een tweede vestiging heeft. Een berging onder een appartementencomplex aan de Topnaafstraat in de Leidse wijk Stevenshof is op last van burgemeester Peter Heikoop gesloten en verzegeld. Afgelopen week zijn er wapens, drugs en explosieven gevonden. Man van 36 is aangehouden. Het opletten geblazen voor mensen die staan ingeschreven voor een sociale huurwoning in 13 gemeenten in onze regio. Vanaf morgen, 1 september, gelden nieuwe regels voor het verlengen van een inschrijving. Wie niet op tijd betaalt, is zijn inschrijving en opgebouwde wachttijd in het nieuwe model kwijt. Meer regionieuws straks om 19:30, nu het andere nieuws.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
11: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Toen het ongeluk net gebeurde zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
10: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
12: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld BTW of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
10: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer, in het westen buien, later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En bij de ANWB zit Erwin de Hart.
13: De A4 Den Haag Amsterdam tussen Knoopend Prins Klausplein en Zoetewoudendorp 9 kilometer file. Een vertraging van 10 minuten. En 10 minuten extra op de N207 Bergambacht Alphen aan de Rijn. Bij de N457 4 kilometer.
14: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop, maar ben je toch ook een beetje bang. Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
17: West wordt wakker op Radio West en Den Haag.

0: Goedemorgen, misschien zit je wel weer voor het eerst in dat ochtendritueel dat je naar school moet of naar je werk, dat je aan het haasten bent en toch even de radio aan hebt gezet, omdat je ons misschien ook wel hebt gemist. Ik ben wel benieuwd, heb je misschien een maand lang gewoon lekker geen radio geluisterd? Was je op vakantie en ben je nu weer voor het eerst terug? Wat heb je gedaan? We schrijven je graag weer in het gastenboek van Westwood Wakker natuurlijk erbij. Dus laat even van je horen hoe je in het leven staat vandaag. Is dit toch
1: is
0: weer een spannende dag?
1: Of heb je er zin in? Dat vooral inderdaad.
0: Ja, je kan altijd met alles bemoeien via 070-307-8080. Daar kan je naar appen en je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. Je bent in ieder geval getuige van een bijzondere Westwood Wakker. Niet alleen hoor je over een uurtje ongeveer wat het mooiste woord van de regio is.
1: Ik vind het zo spannend.
0: Ja, de hele zomer hebben we een verkiezing gehouden. Je kon woorden insturen. Afgelopen week kon je stemmen, maar de stembussen zijn gesloten. Vannacht om 12 uur is dat gebeurd.
1: Onverbiddelijk. Niet meer stemmen.
0: En over een uurtje weten we dan wie de winnaar is. Dus dat is ontzettend spannend. Het is ook jouw laatste Westwood Wakker.
1: Het is mijn laatste Westwood Wakker. Ik heb hier echt 3 maanden echt genoten. Ik ben tussendoor natuurlijk ook nog op vakantie geweest. Maar het was fantastisch. En met jou samenwerken, met Pieter en daarna weer met jou. Ik heb hier echt een dolle boel gehad. Ik heb lekker gedanst elke ochtend. Ik denk, jij zit straks gewoon weer met een hele rustige shirt.
0: Ja, nou, die gaat niet op de tafel staan inderdaad, op de mengtafel dansen. Want dat, het is jammer wat dat betreft dat
1: hij
0: geen kijkradio is. Hij heeft geen soepele heupen. Ja. Je hebt ons de afgelopen week natuurlijk, en daarvoor ook al, getrakteerd op allemaal lekkere dingen. Uren in de keuken gestaan, dus ik dacht, laat ik dat ook doen. Laat ik iets lekkers maken en jou dan nu verrassen. Oh. Dus gisteren heb ik de hele middag in de keuken gestaan. Ik dacht, ik ga bananenbrood maken.
1: Oh.
0: Want ik heb ook een beetje bananen dat ik dacht, nou, ik weet niet of ze nog heel lekker zijn. Maar ook weer niet helemaal slecht genoeg om weg te gooien. Dus in bananenbrood kunnen dat soort bananen. Het is niet gelukt.
1: Oh. Wat ging er fout?
0: Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik heb een recept van Miljuska Wietzenhausen ik gevolgd. Helemaal opgezocht. Ik ben niet echt een keukenprinses, moet ik zeggen. Dus ik heb dat geprobeerd stapje voor stapje na te maken. Bleek wel halverwege dat ik een ei te weinig had.
1: Oké. Okay.
0: Ja. En ik had ook geen amandelmeel. Dus ik heb er maar wat ander meel in gedaan. Ja. Dus in de hoop dat dat dan oké zou zijn. Het heeft echt niet normaal lang in de oven gestaan. Maar het werd niet gaar.
1: Wat raar. Het is dus ook geen baksteen geworden. Het is gewoon
0: blubber. Nee, helemaal niet. Ja, de buitenkant werd steeds donkerder natuurlijk. Hoe langer dat ik het erin. Weer 10 minuten erbij, weer 10 minuten erbij. Maar het bleef gewoon zo'n kleffe, hompige zooi van binnen.
1: Wat jammer.
0: Ja, dus het is niet gelukt. Maar ik heb het wel geprobeerd.
1: Maar liefde moeite. Ja. Echt heel veel
0: liefde.
1: Waardeer
0: je het wel?
1: Ja, ik waardeer het heel erg.
0: De volgende keer toch wat extra eitjes kopen. Dan gaan we naar het nieuws van vandaag. Ja, de vakantie zit erop. We zeiden het al even. En ook de universiteiten in de regio trappen vandaag hun studiejaar af. De Universiteit van Leiden doet dat voor het eerst in Den Haag. De stad waar de universiteit ook al bijna 30 jaar zetelt. Gebeurt op bijzondere wijze. Luc Sels is voorzitter van het universiteitsbestuur. En daar bellen we even mee. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, waarom Den Haag als nieuwe locatie om het academische jaar te openen?
2: We hebben dit jaar voor Den Haag gekozen omdat we nu intussen toch al meer dan een kwart eeuw actief zijn met veel studenten. Het gaat toch om een kwart van de studenten van de Universiteit Leiden. En het is ook een stad die niet alleen voor Nederland, maar voor de wereld erg belangrijk is. Stad van vrede en recht. En daar heeft Universiteit Leiden wel wat toe bij te dragen. En ja, dat willen we vandaag toch iets heel mooi tonen aan de bevolking van Den Haag, de bevolking van deze regio en aan de wereld.
0: Ja, was iedereen gelijk enthousiast? Ik kan me ook voorstellen dat mensen het ook wel een beetje zonde vinden om de Leidse Universiteit hier in Den Haag dat moment te gunnen.
2: Ja, er is in Leiden natuurlijk wel wat bezorgdheid dat die universiteit geleidelijk aan wegtrekt naar Den Haag. Maar niets is minder waar. Leiden, de stad, de gemeente Leiden en de Universiteit Leiden, die zijn natuurlijk één en ondeelbaar. En ik vind de bezorgdheid op zich wel mooi, want dat toont dat de bevolking hier in Leiden die universiteit echt wel heel bijzonder graag ziet. Maar die bezorgdheid die mag ook gepaard gaan met een zekere fierheid. Want deze Universiteit van Leiden is dan toch ook maar de universiteit van het politieke centrum van Nederland en van de stad van vrede en recht. En dat heeft ook iets bijzonder, bijzonder mooi.
0: Ja. Hoe ga je dat vanmiddag in het zonnetje zetten en benadrukken?
2: Wel, wat ik heel fijn vind is dat we de beide burgemeesters, zowel Peter Heikop van Leiden als Jan van Zamen van Den Haag, samen op het podium zullen hebben. Dus ik zal wel wat zeggen natuurlijk over hoe die steden elk hun rol spelen in de ontwikkeling van de universiteit en hoe de universiteit die steden ook vooruit helpt. Maar ik ben ook heel erg benieuwd om de beide burgemeesters dat te horen kaderen en dat zij samen op het podium komen, samen in gesprek gaan, symboliseert eigenlijk heel mooi wat wij vandaag willen uitdragen. Dat is het beeld van één universiteit, één academische gemeenschap, maar in twee steden.
1: En die academische gemeenschap die toont zich op zo'n dag ook bijzonder feestelijk. Hoe gaat dat eruit zien?
2: Ja, we gaan voor het eerst sinds lang bij de opening academisch jaar opnieuw met het cortège werken. Er komt dus een zeg maar stoet van de togati, de professoren. Maar het is een inclusieve cortège, dus we gaan iedereen die te gast is, ook de burgemeesters trouwens, meenemen in die stoet door Den Haag. Dus dat wordt wel bijzonder.
0: Ja, dat ik ken die term eigenlijk helemaal niet, een cortège. Dat is dus een soort
2: dat
0: optocht.
2: Dat is eigenlijk een optocht, zoals we die in Leiden bijvoorbeeld ook kennen op het moment dat we de verjaardag van de universiteit vieren, de zogenaamde Dies Natalis. En dan ja, zijn alle hoogleraren in vol ornaat met een mooie zwarte toga. En zo trekken we vandaag door Den Haag naar Amare, waar de opening dan doorgaat.
0: Ja, het academisch jaar heeft ook een thema, dat is AI. Eigenlijk is het hele thema van de wereld inmiddels AI, heb ik het idee. Het gaat er niet anders meer over. Hoe belangrijk is AI voor de Universiteit Leiden? En ja, misschien ook wel een gevaar, kan ik me voorstellen.
2: Ja, het is een verhaal van kansen en van risico's. En je moet die natuurlijk goed tegen elkaar afwegen. Het heeft een enorme impact op ons onderwijs. Ik denk ook in toenemende mate op het onderzoek van de universiteit. Maar de universiteit heeft natuurlijk ook wel een rol in de samenleving en moet net vanuit haar wetenschap, vanuit dat onderzoek, ook wel die samenleving kunnen wijzen op de risico's, op de kansen, op de opportuniteiten die er ook liggen. En dat proberen we vandaag te combineren. We zullen een heel mooi panelgesprek hebben tijdens de academische opening, waarbij al die verschillende facetten van artificiële intelligentie aan bod zullen komen. Het is een verhaal, dat zien we elke dag opnieuw, van ja, kunstmatige intelligentie die echt muren sloopt, waar we lang van gedacht hadden dat ze onwrikbaar zouden zijn. En dat moeten we toch vandaag eens grondig met elkaar doorspreken.
0: Ja, gebeurt het wel eens dat er een essay helemaal via AI is geschreven en dat jullie daar achter proberen te komen natuurlijk?
2: Sorry?
0: Gebeurt dat wel eens dat er een essay bijvoorbeeld helemaal via ChatGPT is geschreven, via AI?
2: Dat zal ongetwijfeld gebeuren en het zet ons natuurlijk wel in die zin wat aan het denken over hoe we evalueren, hoe we studenten, hoe we ook ons onderwijs organiseren. En daar zijn we natuurlijk volop mee bezig. Daar is Universiteit Leiden al enkele jaren heel actief mee bezig. En dat is nu het voorbeeld dat je aanhaalt, een van de uitdagingen waar we voor staan. En het vraagt dat we op een andere manier met studenten omgaan, met leren, met groeien. En dat kunnen we denk ik wel tegelijkertijd ook studenten aanleren hoe ze op een verantwoorde manier van artificiële intelligentie ook wel een instrument kunnen maken dat hen kan verder helpen. Niet alleen in de studieloopbaan, maar ook in het professionele leven later.
0: Ja, we gaan het zien. Mooie dag vandaag. Vooral heel veel plezier natuurlijk op deze feestelijke dag.
2: Ja, het is voor mij de eerste academische opening, want ik ben nog maar 10 maanden aan de slag aan de Universiteit Leiden. Dus ik kijk erop met een zekere nieuwsgierigheid.
0: Ja,
2: en wat ligt de spanning naartoe?
0: Kan ik me voorstellen. Nou, veel plezier, maak er een mooie dag van. Luc Sels van de Universiteit Leiden. Dank je wel.
2: Heel veel dank.

0: lekker liedje waar je op kan dansen van Michael Bublé. Het is wel de laatste dans, dat wel helaas.
1: Maar wil je die dan met mij dansen?
0: Nou, vooruit.
1: Gaan we.
0: Omdat het te laat is, daarna niet meer.

0: Zou je het aandurven voor een dag rechter zijn en een oordeel geven in soms ingewikkelde zaken? De nieuwe podcastserie De Podcastrechter van Omroep West daag je uit om te bedenken welke straf jij zou opleggen. Rechtbankverslaggever Martijn Hooyer die vertelt alle details over 6 lastige rechtszaken. Zo hoor je hoe het er in de rechtszaak aan toe ging, hoe slachtoffers en verdachten zich gedroegen en wijst hij je op aanvullende informatie die er juist wel toe doen. Martijn, goedemorgen. Je bent in de studio.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, we horen je natuurlijk regelmatig op Radio West over allerlei verschillende zaken.
1: Dood en verderf, altijd.
0: Je kijkt er blij bij, maar inderdaad, het gaat er vaak wel over.
1: Ja, het is altijd ellende waar ik mee te maken heb, maar goed.
0: En dan is het altijd kort en krachtig, hè? Binnen 3 minuten moet je je verhaal doen.
1: Ja.
0: Is dat ook de reden dat je die podcast bent gaan maken?
1: Ja, absoluut. Zo'n rechtszaak, dat houdt altijd heel veel in. Je zei net dat ik alle details ga geven. Nou, dat gaat niet lukken, want vaak zijn dossiers zijn echt duizenden pagina's bij zaken. Maar ik ga wel veel meer vertellen dan wat je normaal gesproken in een korte bijdrage hoort op Radio West. Gewoon om veel meer in detail te treden. Maar ook bijvoorbeeld wat het met mijzelf doet in zo'n zaal. Want ik ben ook een mens en je hoort af en toe de meest gruwelijke dingen. Of je krijgt een band met mensen op de een of andere manier die daar zitten. Nabestaanden waar je mee in gesprek raakt. Of advocaten. Ja, en dat alles vond ik wel de moeite waard om wat extra ruimte te geven. Dus vandaar ook die podcast.
0: Ja, er zijn in totaal 6 zaken die je gaat bespreken.
1: Ja.
0: Welke zaak heeft voor jou de meeste indruk gemaakt?
1: Nou, de meeste indruk van alle zaken die ik altijd gedaan heb, en dat klinkt misschien gek, want het is geen moordzaak, maar dat is die zaak van Barbie geweest, die uitbuitingszaak. Dat was een enorme zitting van een dag of 10. Met allerlei verdachten, 5 verdachten. Maar een van die verdachten was ook weer slachtoffer. Nou ja, en wat indruk op mij gemaakt heeft bij die zaak, is dat het, hoe moet je dat zeggen? Het eigenlijk kreeg je een inkijkje in een wereld, zoals die mensen die hier gewoon leven, die je op straat tegenkomt. Het is een soort van mini-maatschappij in de maatschappij van allemaal drugsverslaafden die van elkaar afhankelijk zijn van die drugs. En ja, die met elkaar dat moeten zien te rooien. En daarbij gaan ze dus over grenzen heen. Ver over grenzen heen. En dat heeft daardoor wel indruk op mij gemaakt. Ondanks dat er bijvoorbeeld niet iemand op een vreselijke manier vermoord is of zo.
0: Nee, het lastige van die zaak, je vertelde het al, is dat sommige daders ook gelijk weer slachtoffer zijn.
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: en dat is voor een rechter natuurlijk ook moeilijk om daar dan een beslissing over te nemen.
1: Ja, en wat ik ook in een van die podcasts vertel, is dat bijvoorbeeld Nancy J. Dat is een slachtoffer en dader in die zaak. Je merkte dat de rechter bij haar als een soort van combifunctie krijgt. Want aan de ene kant moet hij haar straf geven, maar tegelijkertijd wilde hij haar ook helpen en een oplossing vinden om haar van de problematiek af te helpen. Dus dat was een hele boeiende dubbelfunctie eigenlijk die zo'n rechter zag hebben. Ontstond een samenspel tussen de rechter, tussen de officier van justitie, maar ook met de verdachte zelf van hoe gaan wij jou aan de ene kant straffen en aan de andere kant gaan we je helpen?
0: Wil ook wel wat van de luisteraar van de podcast. Hoe kunnen we ons ermee bemoeien?
1: Nou, wat er gebeurt in die podcast is dat ik ga met Richard Grootbot, daarmee ga ik in gesprek. En uiteindelijk, met alles wat ik verteld heb en wat Richard gevraagd heeft, vragen wij aan de luisteraar van: wat zou jij doen als je op de stoel van de rechter zat? Zou je iemand schuldig verklaren? En wat voor straf vind jij passend? Nou, en in de aflevering daarna krijg je het antwoord op die vraag van wat de rechter uiteindelijk gedaan heeft. Dus wij hopen dat de luisteraar gewoon zelf gaat nadenken van oké, wat vind ik hiervan? En hoe zou ik als rechter hier tegen aankijken? Kijk, het is natuurlijk beperkte informatie die je krijgt. Want wat ik net al zei, dossiers zijn soms 1000 pagina's. Probeer toch een oordeel te vormen met de informatie die je van mij krijgt.
0: Heb je ook wel eens dat je denkt, ik had hier een heel ander oordeel dan dat de rechter uiteindelijk uitsprak?
1: Dat gebeurt wel eens. Maar het zit niet zo vaak in of iemand schuldig is of niet schuldig is. Maar dan wel in de straf die opgelegd wordt. Soms word je verrast doordat een straf hoger is. Of soms juist omdat de straf veel lager is met een bijbehorende argumentatie. Dan dat is niet zozeer in deze podcast het geval. De zaken waar we het over hebben. Maar ik word wel eens verrast inderdaad. Dan denk ik van oké. Deze had ik toch niet aanzien komen.
0: We gaan je natuurlijk ook nog heel veel horen over actuele zaken. Maar die podcast is vanaf nu te beluisteren via omroepwest.nl/podcast. En ook alle grote podcastplatforms zoals Spotify, Apple en YouTube podcast. De podcastrechter, zo moet ik hem noemen.
1: Ja, leuk, hè?
0: Ja, mooi verzonnen inderdaad. Ja. Martijn, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
7: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
8: Het is 8:02. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer. Goedemorgen.
9: Hi. Goedemorgen, Jorin. Goedemorgen, Meer.
10: Goedemorgen.
9: De universiteiten in onze regio beginnen vandaag officieel aan het nieuwe studiejaar. De Universiteit Leiden doet dat voor het eerst in Den Haag. De stad waar de universiteit al bijna 30 jaar een tweede vestiging heeft. Niet iedereen is blij met het besluit om het academisch jaar van de Universiteit Leiden in Den Haag af te trappen.
11: Ja, er is in Leiden natuurlijk wel wat bezorgdheid dat die universiteit geleidelijk aan wegtrekt naar Den Haag. Maar niets is minder waar. Leiden, de stad, de gemeente Leiden en de universiteit Leiden, die zijn natuurlijk één en ondeelbaar. En ik vind de bezorgdheid op zich wel mooi, want dat toont dat de bevolking hier in Leiden die universiteit echt wel heel bijzonder graag ziet.
9: De voorzitter van het universiteitsbestuur, Luc Sels, is dat. Hij blikt vooruit naar de komende dag. Den Haag vandaag dus.
11: Wel, wat ik heel fijn vind is dat we de beide burgemeesters, zowel Peter Heikop van Leiden als Jan van Zamen van Den Haag, samen op het podium zullen hebben. Dat zij samen op het podium komen, samen in gesprek gaan, symboliseert eigenlijk heel mooi wat wij vandaag willen uitdragen. Dat is het beeld van één universiteit, één academische gemeenschap, maar in twee steden.
9: Vanaf volgend weekend gaan er 2 keer per uur bussen rijden tussen de TU Delft en het centrum van Delft. Vervoerder EBS hoopt zo te helpen om het centrum van de stad beter bereikbaar te maken. De nieuwe ritten maken onderdeel uit van een proef om het parkeerterrein van de universiteit te gebruiken voor bezoekers van de binnenstad. Wordt een soort pendelbus dus. Volgens de gemeente Delft is het zaterdagmiddag het drukst in het centrum. Een kelder onder een appartementencomplex aan de Topnaafstraat in de Leidse wijk Stevenshof is op last van burgemeester Peter Heikoop gesloten en verzegeld. Afgelopen week zijn er drugs, wapens en explosieven gevonden. Bij het onderzoek is ook de EOD, de explosieve opruimingsdienst Defensie, ingeschakeld. Een 36-jarige man is aangehouden. De berging in de Leidse wijk Stevenshof is voor een maand aangemerkt als verboden gebied. En 3 mara's, grote Zuid-Amerikaanse knaagdieren, zijn gisteravond ontsnapt uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn. 2 dieren zijn na korte tijd teruggevonden, maar naar één mara wordt nog gezocht. Wie het dier ziet daarin of rond Alphen aan de Rijn wordt gevraagd hem niet zelf te vangen, maar 112 te bellen. Volgens een woordvoerder van Avifauna zouden de drie knaagdieren binnenkort naar een andere dierentuin gaan en zaten ze tijdelijk apart van de rest en uit dat onderkomen wisten de mara's te ontsnappen.
8: Je zou maar voor het eerst weer moeten gaan fietsen naar je werk of naar je school, hè? Eerst een nieuwe middelbare school, en dat je dan helemaal zeiknat aankomt, Margot. Het zou zo
2: ja,
8: kunnen.
2: Het is vandaag regenpakken weer. Ja, dat hoort er ook bij als je naar school fietst. Hè?
8: Ja.
2: Oh, ik had er zo'n hekel aan die regenpakken. Want dan weet je van binnen gewoon. Dat is zo zweterig hè, als je zo'n pak aan hebt.
8: Ja. En dan moest je hem uitdoen en dan alles werd er toch uiteindelijk nat.
10: En je zag er stom uit.
8: Je zag er stom uit. Ja, ook, niet stom uit. Ja, ook niet onbelangrijk. Ja,
2: ja precies. Ja. Ja, maar wen er toch maar een beetje aan. Want de buien op de Noordzee trekken op dit moment ook al onze regio binnen. Ik heb wel het idee dat de meest actieve buien, de echte hoosbuien en de onweersbuien, die trekken over de Noordzee richting Noord-Holland. Dus wij krijgen een schampschot, denk ik, met vanuit het zuidwesten op dit moment al op heel veel plaatsen regen. Onder andere in Den Haag, in Delft, in Rotterdam en straks wordt ook de rest van onze regio nat. Het is zo dat de hele ochtend doorgaat en er kan echt stevig wat naar beneden komen. Onweer, hagel, windstoten, alles is mogelijk. En dan wordt het vanmiddag in de loop van de middag vanaf een uurtje of 1-2 toch echt wel droger met een beetje zon. Dus het is ook niet zo dat de hele dag dat regenpak aan moet worden gehouden. En de temperatuur die gaat vanmiddag toch nog oplopen naar zo'n 20 graden. Misschien wel 21 graden. Maar dat is wel het hoogst haalbare vandaag.
8: Ja, nou dan hopen dat we inderdaad nog wat moois kunnen zien vanmiddag.
2: Ja.
8: En de komende dagen?
2: Nou, morgen ziet het duidelijk weer heel anders uit. Want morgen is de eerste dag van de meteorologische herfst. Ik denk dat het op de meeste plaatsen droog blijft morgen met redelijk wat zon. Het waait ook niet meer zo hard. Matig aan de kust nog even vrij krachtig. En 20, 21 graden is niet koud hoor. En ik denk dat het woensdag ook een hele aardige dag gaat worden. Met naast zon ook wel een enkel buitje. En 21, 22 graden. En dan krijgen we donderdag en vrijdag weer wat gevoeligheden. Dan zakt het hoge drukgebied naar het zuiden, komen de lage drukgebieden weer in de buurt. En dan betekent dat de regenkans weer omhoog gaat.
8: Margot, dankjewel. Tot over een uurtje weer.
2: Jo.
8: En dan gaan we nog naar de ANWB, Erwin de Hart. Ja, het regent. Heeft dat ook effect op de weg?
12: Nou, gelukkig niet eigenlijk. Het is niet zo heel erg druk. Op de A4 Rotterdam-Den Haag heb je wel de dagelijkse file tussen knoop het Ketelplein en Rijswijk. Plaspoelpolder. 8 kilometer file, 8 minuten vertraging ook. Dus de vertraging is relatief laag. Op de A20 hoek van Holland-Gouda, 5 minuten vertraging bij Rotterdam over Schie. Over Schie, zo, wat heb ik? Geen brilkikker, gelukkig. De N207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn. Bij de Algra-brug staat nu 4 kilometer file en de vertraging is 10 minuten.
8: Dankjewel.
12: Jo.
9: En tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Wat wilde je zeggen meer?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Okay, ik ben er klaar voor.
1: Ik ben er klaar voor.
0: Net te laat, ja. De Police en die doe doe, die da da. En ja, het staat erop, De Police. Je hebt al je schoolagenda's van vroeger meegenomen. Vind ik echt heel erg leuk. Deze komt uit 1982.
1: Ja,
0: dat is even geleden. En Sting staat erop en je hebt er een krulletje op zijn wang getatoeëerd.
1: Ja, dat met was pen. Toch origineel. Heerlijk. Maar die agents die waren ook zo fijn om in de klas te hebben. En van elkaar dan tekeningetjes in te maken. Natuurlijk ook je huiswerk en dat soort saaie dingen in te zetten. Maar ook hele leuke afspraken er lekker in te kliederen. Ik kom echt van alles tegen. Ik geloof zelfs dat ik hier een proefwerk heb met antwoorden.
0: Oh,
1: oh ja, hoofdsteden.
0: Is die nog
1: geldig? Wat is de hoofdstad van Portugal?
0: Is dat Lissabon?
1: Ja, heel goed.
0: Oh, yes.
1: Dit is ook niet mijn handschrift. Dus ik denk dat dit een spiekbriefje van een vriendin weer is die me dan hielp. Ik had allemaal hele lieve vrienden en zo.
0: Ja, wat grappig. Heel veel wat dingen heb je erin ingekleurd. Deze neem ik mee voor Tjeerd. Een hele pagina vol met de Dolly Dots.
1: Oh, dat zal ik fantastisch vinden.
0: Dat denk ik ook
1: inderdaad. Die Rijm-agenda's, dat waren echt zulke heerlijke agenda's inderdaad. Ik ben benieuwd of andere mensen ze ook inderdaad nog hebben. En
0: ja, wat voor agenda had je überhaupt? Ja. Had je überhaupt vroeger een agenda? En ja, wat stond er dan op? Het begon een beetje in de jaren 80, denk ik, dat je echt dit soort popagenda's had.
1: Ik denk het
0: Daarvoor
1: wel,
0: Daarvoor waren ze veel saaier, denk ik.
1: Denk het wel.
0: Laat het even weten, 070-307-8080. Dan gaan we naar theatergroep De Flits. Terwijl meer de agenda even weghoort. De Flits zit in Delft. Die gaat geld inzamelen om een microtheater te kopen. De groep huurt het al sinds de jaren 60, maar de eigenaar wil het verkopen. Nou, De Flits die heeft daar wel interesse in natuurlijk. Maar hebben nog wel 140.000 euro nodig. Nou, Bob Brinkman, die is even naar het theater. Je bent al in veel theaters geweest, denk ik, Bob. Is dit een bijzondere?
2: Dit is zeker een bijzondere. Absoluut. Dat komt vooral, denk ik, door de historie die in dit pand zit, Jorinde. Het zit echt in een heel klein steegje naast de Nieuwe Kerk van Delft. En volgens mij, maar dat weet Dominique beter, Dominique Leemans, is het een oude graanschuur geweest of zo? Of een voorraadhuis, een pakhuis. In de gevel zitten ook nog wel van die hele grote deuren op de eerste verdieping, want daar staan we nu op de eerste verdieping van het pand. Die konden dan zo openslaan vroeger en dan werden er grote zakken meel naar buiten gedragen. Zo zie ik dat dan voor me. Klopt dat een beetje?
3: Nou, niet dat ik weet, maar ik weet wel dat wij, toen wij eigenaar zijn geworden, toen wij huurder werden van dit pand, 60 jaar geleden, toen hebben wij alles in het theater er zelf ingebouwd. Dus de hele lichtinstallatie, tribune, de tussenvloer, de grote toneelvloer, een grote zolder is erin gebouwd met alle decor- en kostuumopslag. Dus dat. En we gebruiken die deuren nog wel eens om grote decorstukken naar binnen getakeld. We hebben wel eens een auto naar binnen getakeld.
2: Goeiedag.
3: Ja, voor
2: op de eerste verdieping.
3: Ja, zeker, zeker.
2: En dat hield het allemaal.
3: Ja. Ja, dat is echt zo. Ja.
2: Ja, micro doet het ook wel de eer aan, microtheater. Want het is klein, 6 rijen banken. Maar hoeveel mensen kunnen hierin?
3: 66, 11 mensen op een bank.
2: Dat is niet veel. Dan denk ik heel even aan andere theaters waar ik ben geweest. Inderdaad, Jorinda, Theater Pepijn tikt denk ik al toch wel snel stiekem de 150, 200 aan. Diligentia en zo ga je steeds maar groter. Gaat dan toch al richting 500. Theater aan het Spui ook 500, 600 misschien ook wel. Ja, 66 is knus.
3: Zeker, maar daarom is het ook een microtheater. En daarom is het ook een heel mooi kleinschalig theater. Om amateurkunst en allerlei andere mensen die willen try-outen, die iets willen proberen, een podium te kunnen geven. Maar wel met alles erop en eraan. We hebben een hele professionele lichtinstallatie die door de computer wordt aangestuurd. We hebben een gordijn wat open en dicht kan. Er kan een microfoons aangesloten worden. Ondanks dat het klein is, kan hier wel alles op het toneel.
2: Ja, we kijken naar boven, naar de nok van het pand. Een puntdak, ook houten binten die alles nog bij elkaar houden. Er bestaat een kans, Dominique, de voorzitter van de toneelgroep De Flits, dat dit allemaal verdwijnt voor de toneelgroep.
3: Dat klopt, dat is waar. Wij huren dit pand al 60 jaar van een woningcorporatie. En 3 jaar geleden hebben die kenbaar gemaakt dat die dit soort gebouwen met een functie voor de buurt willen afstoten vanuit de portefeuille. Nou, daar zijn we lang mee in gesprek geweest om te kijken hoe kunnen we dat nou best doen? Hoe kunnen we het theater behouden? En nu is het goede nieuws dat wij de kans hebben als vereniging om dit pand zelf te kopen met z'n allen. En we mogen het aanschaffen voor de taxatiewaarde. Wat betekent dat wij in totaal 340.000 euro nodig hebben. En daarvan hebben wij intern met z'n allen als vereniging al 264.000 bij elkaar geschraapt. Wat betekent dat wij eigenlijk nog maar een restje hebben waarvoor we nu gaan crowdfunden.
2: Een restje?
3: Ja, een restje. Het is naar verhouding als je kijkt wat we zonder subsidies, zonder gemeentes, zonder grote sponsoring van bedrijven, met z'n allen als clubje van minder dan 30 mensen, mag ik wel zeggen, onze leden, voor elkaar hebben gekregen, ben ik daar toch wel enorm van trots op dat we dat met z'n allen gemobiliseerd hebben.
2: Ja, want waarom moet het theater volgens jou nou blijven bestaan? Want ja, ook maar 66 mensen per keer. Het is niet zo dat je hier volle bak grote namen neer kan zetten. Hè? Dat je ook geld weer kan gaan verdienen als je het helemaal hebt uitgegeven.
3: Nee, maar ik denk dat er veel mensen zijn die onderdeel zijn van het cultuurlandschap, die ook weten dat onderdeel zijn van het cultuurlandschap echt niet altijd heel veel geld verdienen betekent. Voor mij is het zo, natuurlijk vind ik theater heel belangrijk en cultuur is heel belangrijk, maar het gaat mij echt om de mensen die hier allemaal hun verenigingshuis hebben in dit theater. We hebben hier ook een jeugdtheatergroepje waar ik zelf les aan geef. En ik weet dat jeugdtheaterkinderen, dat ben ik zelf ook geweest, die hebben een plek nodig om met z'n allen samen te zijn en met z'n allen door het theater heen te rennen en hun energie kwijt te kunnen. En dat gebeurt hier. Maar we hebben hier ook gewoon leden die op zeer volwassen leeftijd, soms op hun 50ste, soms op hun 60ste, hun eerste stappen in dit theater zetten. En dat kan omdat het zo kleinschalig is. En dat is superleuk. En ik noem het soms ook wel heel onerbiedig een buurthuis, want het is ook zo dat na de voorstelling, dan zitten we met z'n allen gezellig aan onze stamtafel. Als er iets gebeurt hier, dan komt er een kaartje vanuit de vereniging. Iedereen die zorgt ook echt voor elkaar. Alles gebeurt hier op vrijwilligersbasis. Iedereen kijkt nog elkaar om. Als er voorstellingen zijn, dan doet er iemand hapjes, iemand doet kostuums. En die hele beleving met z'n allen, dat samen doen.
2: Cohesie.
3: Ja, dat is heel belangrijk. Zeker in een tijd waarin zeker wat oudere mensen soms geïsoleerder raken of minder een netwerk hebben, is het heel fijn dat dit soort kleine plekken daardoor behouden worden. Dus ik zou zeggen, help mee.
2: Zegt Dominique Leemans, de voorzitter van de toneelvereniging, de jongste voorzitter ooit, 27 jaar. Ben je pas, is er niet van af te horen, want je praat echt als een voorzitter op leeftijd. Je kan je woorden goed vinden. En dat zegt ze hier op de 60 jaar oude houten vloer die dus door de toneelvereniging zelf 60 jaar geleden in dit oude pakhuis in het centrum van Delft is geplaatst.
3: Mag ik de website nog noemen?
2: Wat zeg jij?
3: Mag de website nog noemen?
2: Jij mag de website nog
3: noemen. Kijk eraan. Voor de mensen thuis die denken, nou, wij vinden het ook heel belangrijk dat zo'n pand niet verloren gaat, al is het niet voor een vereniging, is het voor de andere cultuurmakers die zo'n opstaptheater kunnen gebruiken. Kijk dan op www.redhetmicrotheater.nl en daar kan je alles vinden over de crowdfunding, maar we geven ook obligaties uit, zodat we met z'n allen dit pand kunnen behouden.

0: uit The Lion King, Hakuna Matata van Jimmy Cliff. Ja, Meer, het is jouw laatste ochtend. Ja, kom maar even bij je ook. Het is ook een, toch heftig om daarbij na te denken.
1: Ja.
0: En morgen kun je gewoon uitslapen.
1: Dat is ja, sta ik om heftig. 17:45 op. Dus dat is echt, echt? Super uitslapen. Maar ja, toch langer.
0: Het is wel langer inderdaad, ja. En we krijgen natuurlijk heel veel berichtjes. Ook voor jou. Dus laat het even lekker over je heen komen.
1: Ja, lief.
0: Goedemorgen Meer en Jorinda. Meer, bedankt voor je leuke 3 maanden. Leuk om je 's ochtends je stem te horen. Maar ik vind het ook wel fijn dat morgen Cheert weer te horen is. Groetjes van Marianne. Marcel die zegt, Meer, ik heb erg genoten van je gezelligheid de afgelopen zomer. Bedankt. En zaterdagmorgen heb ik je ook aanstaan gecheerd weer te horen is. Groetjes van Marianne. Marcel die zegt, Meer, ik heb erg genoten van je gezelligheid de afgelopen zomer. Bedankt. En zaterdagmorgen heb ik je ook aanstaan als ik op de skiler sta. Want ik doe mee.

0: vraagt zich af, ja, wat ga je nou doen eigenlijk nu Tjeerd terug is?
1: Ja, nou, ik mag morgenochtend gewoon mijn normale werkzaamheden doen. Ik ben normaal verslaggever cultuur en vrije tijd voor alle platforms. We hebben natuurlijk radio bij West, we hebben video, tv en online. Dus ik maak video's voor om uit te zenden en die op de socials gaan. Ik schrijf artikelen. Ik schrijf 2 keer per week bij Bassa met uitgaanstips.
0: Ja, soms ook bij ons natuurlijk, soms als het meer een nieuws item is.
1: Ja. Of mag ik Angelique soms nog even hakjes stappen?
0: Ja.
1: Wat doe ik nog meer? Ik schuif op tv aan met uitgangstips. Die film ik vaak zelf. Dus als onwijs leuk, dan ga ik ook echt op
0: Wat heb jij druk eigenlijk?
1: Ja, ik doe heel veel balletjes in de lucht.
0: Ja. Je hebt me al een heel klein afscheidscadeautje gegeven. Maar het ruikt wel heerlijk.
1: Ja.
0: Ik wil even openmaken. Want ik heb geprobeerd om een afscheidscadeau te maken voor jou. Bananencake. Ik heb gisteren de hele middag in de keuken gestaan. Is niet gelukt. Maar dit ruikt wel lekker, zeg.
1: Lekker, hè?
0: Ja.
1: Het heet Doeka. Het is een kruidenspecerijenmengsel.
0: Ja.
1: Er zit noten in, pistachenoten, amandelnoten. Kaneel zit erin.
0: Oh ja, ik ruik kardemom.
1: Kardemom is ook zo'n hele eigen geur.
0: Ja.
1: En anijszaad. En en venkel.
0: En waar kan ik dit voor gebruiken?
1: Je kan het over de yoghurt schenken. Je kan het over je bananenbrood strooien, sprenkelen.
0: Ja, heb je nou nog een tip hoe ik die bananenbrood, hoe ik dat weer goed kan krijgen? Want hij bleef zompen van binnen.
1: Hij bleef mooi zien. Ik ben niet zo van het bakken. Want bakken moet je heel precies zijn.
0: Oh,
1: en dat gaat in de oven en dan kan je er niks meer aan doen.
0: Nee.
1: Terwijl bij koken kan je nog corrigeren.
0: Oh ja, dat is wel...
1: Dat is echt het verschil.
0: Moet ik toch bij koken houden. Ik had dus echt mijn best gedaan op het bananenbrood. Maar ik kwam al, daar heb je het al, een ei te weinig. Moesten volgens mij 4 eieren in, ik had er maar 3.
1: Oké.
0: Ja.
1: Dat
0: is toch wel een verschil. Ik had
1: maar
0: ook
1: het is
0: een ander
1: geen
0: soort
1: baksteen
0: meel.
1: Geworden, toch?
0: Nee, helemaal niet. Nee, het is sompig.
1: Ja.
0: En knapperig van buiten, want dan werd steeds een beetje donkerder natuurlijk.
1: Maar je gaat hem nog opbakken of zo? Toch?
0: Ik heb
1: proberen.
0: Het nog wel. Ja, dus ik kan hem nog even in de koekenpan doen.
1: Welkomst bananenbrood voor Tjeerd dan.
0: Ja, precies. Ja, ja, want Tjeerd is er dus morgen weer voor het eerst in 3 maanden. Ja, het lijkt mij leuk als we hem een beetje verrassen. Hij luistert ook niet. Hij ligt nu nog lekker in zijn bedje natuurlijk. Uit te slapen. Het leuke is, we hebben natuurlijk sinds een jaartje of zo hebben we WhatsApp. Daar kan je berichtjes naartoe sturen. Maar je kan ook audioberichtjes sturen.
1: Super handig.
0: Dus het lijkt mij super leuk als je even WhatsApp erbij pakt. 070-307-8080. En dat je dan iets inspreekt voor Tjeerd. Een welkomstboodschap. Wat leuk dat je er weer bent. We hebben je gemist. Nou ja, dat soort dingen. Je kan vast wel wat leuks verzinnen. En dan maken we daar een mooie samenvatting van voor morgen. 070-307-8080. Spreek je audioboodschap in voor Tjeerd. En dan geven we morgen een warm welkom terug.

0: koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
8: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
9: Het is bijna zover. We weten zo wie de winnaar is van het mooiste woord van de regio. Maar eerst het nieuws, Reinhard Roemer.
10: De universiteiten in onze regio beginnen vandaag officieel aan het nieuwe studiejaar. De Universiteit Leiden doet dat voor het eerst in Den Haag. De stad waar de universiteit al bijna 30 jaar een tweede vestiging heeft. Met de burgemeesters van zowel Leiden als Den Haag. Wie ingeschreven staat voor een sociale huurwoning in een van 13 gemeenten in onze regio moet oppassen. Vanaf morgen, 1 september, gelden nieuwe regels voor het verlengen van een inschrijving. En wie niet op tijd betaalt, is zijn inschrijving en opgebouwde wachttijd in het nieuwe model kwijt. En het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land vanwege zware regen- en onweersbuien. De waarschuwing gold eerst alleen voor de kustprovincies en de Wadden, maar is dus uitgebreid. Pas tegen de avond wordt het geleidelijk droger. Meer regionieuws straks om 8:30, nu het andere nieuws.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
12: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
11: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
13: Maar ja, als je dat geld daar aan besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Nou, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
11: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bij de ANWB, Erwin Dart.
14: Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knoopend Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer file en 10 minuten extra. En 207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn tussen Afrit Haastrecht en de N457 4 kilometer file. Door een ongeluk is de N434 Wassenaar Zoeterwoude dicht bij Knoopend Hoogvliet 5 kilometer file.
15: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
16: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
17: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
16: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
17: Al 100 jaar.
16: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
18: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
19: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
20: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
21: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
22: Dus het maken van staal wordt schoner.
23: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
24: Maar moet dat dan in Nederland?
25: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
20: En wat levert dat dan op?
23: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
20: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
26: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
18: Kom jij lesgeven? Als Majo ziek is? Meld je aan op poolwest.nl.
27: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: belangrijke editie van West wordt wakker. Niet alleen is het de laatste van meer.
1: Au revoir, nou, bijna.
0: Ja, ai, bijna. Ai, ai, ai, ai. Nog 2 uurtjes. En dan gaan we innig afscheid nemen van elkaar. Maar we gaan zo ook bekendmaken wat het mooiste woord van de regio is. Wij weten het inmiddels. Er is een overduidelijke winnaar.
1: Het is echt gaaf. En ik ga gewoon mijn mond houden. Anders praat ik mijn mond voorbij.
0: Dat moeten we niet doen. Nee. Over ongeveer 10 minuten weten we het. We geven ook nog eens een mooie prijs weg als je nu belt naar 070-390-5454. Wat zit er in de prijzenpot deze week?
1: Nou, in de prijzenpot. Je hebt een mooie zomer gehad en je denkt, ik wil toch weer wat gaan sporten.
0: Ja.
1: En die goede voornemens, die kan je dan meteen tot uitdrukking brengen. Geven we jou een leuk steuntje in de rug. Dan krijg je van ons zomaar een waardebon voor €50. Mag je vrij besteden bij Pluto Sport, een online sportwinkel. Dus daar kan je heerlijk je gang gaan. Die vieze sportsokken, die stinken, die kan je gewoon vervangen voor gloednieuwe mooie sportsokken. Of je kijkt even naar een zweetband of Jeu de Boelballen. Want dat is ook gewoon zo leuk.
0: Dat is toch geen sport?
1: Jeu de Boelen is wel een sport. En dat is toevallig ook de sport waar Tjeerd het beste in is.
0: Ja,
1: dat weet ik.
0: Ik wel, ja. Ja, nou niet een rennen in ieder geval. Ik heb hem wel eens zien rennen. Dat soort comedy is dat. We hebben bellen geselecteerd. Goedemorgen, met wie?
2: Goedemorgen, Kitty de Graaf.
0: Hi Kitty, goedemorgen.
2: Hallo.
0: Ja, heb je zin om te sporten?
2: Nou, mijn dochters die sporten allebei heel fanatiek.
0: Oh, en wat doen ze dan?
2: Hardlopen.
0: Ah, kijk.
2: En die andere is bij een sportvereniging aangesloten. Nee, ik loop achter een rollator. Ik loop echt te hompelen. Dat lukt mij niet meer.
0: Nee, daar heb je geen sportschoenen meer voor nodig dan, Kitty.
2: Nee, echt niet.
0: Nee,
2: echt
0: dat kan ik me voorstellen. Maar dan is het wel een mooi cadeau natuurlijk voor je dochters.
2: Ik vind het geweldig.
0: Ja.
2: Echt. Ze doen ook zoveel voor mij.
0: Nou, dat leuk. Dan kunnen we via Radio West een beetje wat terug doen.
2: Nou, ik vind het fantastisch. Eerlijk waar.
0: Ja, nou, die bon voor €50, die komt naar je toe. En meer gaat het allemaal regelen zo. En veel plezier ermee.
2: Hartelijk bedankt. En een fijne dag, jullie.
0: Ja, een fijne dag, hè.
2: We hebben het leuk gedaan met z'n tweeën.
0: Nou, dankjewel. Dat is lief van je.
2: Ja, het was heel leuk.
0: Oké, fijne dag, hè. Doeg, Kitty.
2: Bedankt.
0: Dan gaan we naar het nieuws van vandaag. Al meer dan 50 keer heeft Extinction Rebellion de A12 bezet om aandacht te vragen voor het klimaat. Ook afgelopen weekend was het weer raak. 53 demonstranten werden opgepakt. 4 van hen zaten wat langer vast, in ieder geval een nachtje, omdat ze zich niet wilden legitimeren of het verkeer hadden tegengehouden. Het is nog onbekend of ze eigenlijk alweer vrij zijn op dit moment. En dat in dezelfde week als dat de overheid en het OM strengere straffen aankondigden voor snelwegdemonstranten. We praten er daarom even over met Koen Bom, fractievoorzitter van Hart voor Den Haag. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, je ziet die strengere maatregelen liever vandaag dan morgen, denk ik. Hoe klaar ben jij met die A12-barricades?
3: Ja, je wordt er bijna moedeloos van. En je hebt het idee dat ze nu na het aankondigen van die harde maatregelen, dat ze bijna aan het testen zijn. Wat gaat er dan gebeuren? Want ze doen het nu elke week. Ja, als we dit niet voorkomen, dan is er geen einde aan. Dus wat ons betreft moet er nu hard worden opgetreden. En dat is gelukkig afgelopen zaterdag ook een stuk beter gegaan. Dus wij zijn hoopvol dat het de goede kant op gaat.
0: Ja, want eerder werden die demonstranten van de snelweg geplukt of gesleept of soms zelfs geschraapt. In een bus gestopt en bij het ADO-stadion dan weer vrijgelaten, zonder dat er ook maar iets werd gecheckt qua idee. En ja, dat is nu wel iets anders, hè?
3: Ja, dat is gelukkig anders. Daar hebben we ook op aangedrongen. Hè, want even het misverstand uit de wereld helpen, dat sommige mensen, vooral op social media, die hebben het idee dat Hart voor Den Haag dat wel even gaat oplossen. Nou, wij gaan er dus niet over. De burgemeester gaat erover in het Openbaar Ministerie. Maar wat je wel al ziet, en daar zijn wij blij mee, is dat we de burgemeester wel hebben aangespoord om sneller en harder op te treden. En nu we ook de steun hebben van de burgemeesters en zelfs de minister en de minister-president, hebben wij stille hoop dat dat nu, nou geen stille hoop, we hebben vurig hoop dat dat goed gaat komen.
0: Ja, wat is er nu extra gebeurd ten opzichte van eerder?
3: Nou, ten eerste is het zo dat de handelingssnelheid sneller is. Dus kijk, het probleem is met een onaangekondigde demonstratie, zoals deze, wederom was. Die kan je nooit helemaal voorkomen. In de zin van, je zou dan een heel peloton bij het begin van de Utrechtsbaan neer moeten zetten om te voorkomen dat ze de weg opgaan. Dat zou ik ook bijna willen aanmoedigen voor de wel aangekondigde demonstratie. Maar de onaangekondigde die kan je natuurlijk nooit helemaal voorkomen. Als er 30 mensen hebben afgesproken om de weg op te lopen, ja, dat kan je met twee agenten niet tegenhouden. Dus dat is een feit. Maar hoe snel handel je dan? En dat is gelukkig afgelopen zaterdag een stuk beter gegaan.
0: Ja, volgens Extinction Rebellion is het niet strafbaar om een snelweg te bezetten. En als ze dan boetes krijgen, kunnen ze dat ook aanvechten bij de rechter? Hebben ze daar eigenlijk een punt?
3: Nou, als dat mocht blijken te zijn, dan moet de wet worden aangepast. Want als wetten niet voor je werken, dan moeten die wetten worden aangepast. Maar ik zie dat anders. Je kunt natuurlijk altijd bij verstoring van de openbare orde, en dat is dit, wel degelijk sancties opleggen. En dat is gelukkig nu dus ook gebeurd, tegen 53 keer. En dan is het aan het Openbaar Ministerie om daar actie op te ondernemen.
0: Ja, de landelijke overheid hadden we het al even over. Hè. Die kwam vorige week met harde woorden. Het was naar aanleiding van een boerenprotest, waarin de file erachter mensen ook verongelukten. Extinction Rebellion zegt, ja, dat is bedoeld voor de boeren met die trekkers. Wij zijn geen gevaar op die weg. Wij zitten daar gewoon. En mensen hebben er verder eigenlijk, ja, behalve dat ze nu kunnen rijden, weinig last van. Wat vind je daarvan?
3: Nou, dat vind ik echt een totale onzin. Nou, even los van het feit dat die twee dodelijke slachtoffers natuurlijk vreselijk zijn.
0: Ja.
3: Om dat toe te schrijven aan die boeren vind ik een beetje flauw.
0: Nou ja, het gebeurde daar natuurlijk toen in die file achter de trekkers die daar waren. Dus ja.
3: Jawel, maar dat is natuurlijk, dat had iedere file kunnen zijn. Maar daar gaat het even niet om. Ik zit niet hier om de boeren te verdedigen. Het gaat er voornamelijk om dat als jij de snelweg blokkeert, dat hebben we afgelopen zaterdag ook gezien, een ambulance met een donorhart stond er nauwelijks door aan de overkant wegens de kijkfielen. Dat had ook een ernstige situatie kunnen zijn. Ik hoop dat die meneer het alsnog gered heeft. Dus ik ben helemaal niet van mening dat dat niet gevaarlijk is. En helemaal niet wenselijk. En daar moeten we wat aan doen.
0: Ja. Wat moet er nog meer gebeuren, behalve dat die idees worden nagekeken?
3: Nou ja, wat ik al zeg, als dit dus blijkbaar getolereerd wordt. Kijk, stel maar, we hebben hier 2000 demonstraties in Den Haag. Als alle 2000 demonstraties zouden beslissen om de snelweg op te lopen, dan heb je toch een onhoudbare situatie. Dan moeten we daar toch wat mee. Ik bedoel, hoe je het ook went of keert, vreedzaam of niet vreedzaam, het is ontwrichtend. En daar moet echt een einde aan komen. En nogmaals, de minister-president zelf, die heeft er wat van alles over gezegd. Daar gaan we hem ook aan houden.
0: Ja, en wat heeft hij gezegd?
3: Hij heeft gezegd dat het afloop moet zijn, dat er hardere maatregelen moeten komen. De burgemeesters hebben dat gezegd, de minister heeft dat gezegd.
0: En gaat het dan om een boete of moeten ze de cel in? Moeten ze een paar nachten blijven?
3: Ik vind recidieven, die moeten zeker de cel in wat mij betreft. Maar nogmaals, daar gaan wij dus niet over, helaas, als Hart voor Den Haag. Maar dat het klaar moet zijn, dat is duidelijk. En gelukkig is dat besef nu ook bij de hogere instanties is doorgedrongen. Dus wij hebben goede hoop dat dat niet lang meer gaat duren. Want hoeveel moeten we er nog doen? 100, 150? We kunnen dit toch niet tolereren.
0: Hart voor Den Haag, fractievoorzitter Koen Boom, dankjewel.
3: Graag gedaan.

0: Hier zijn de kinderen van de Stones even bezig. Heb ik altijd idee, die zijn nog even aan het rammen op alle instrumenten die daar liggen.
1: Ik dacht eerst dat de buitenpost binnen wilde komen.
0: Toch de Stones hebben het weer teruggepakt, alle instrumenten. The Rolling Stones and She's Like a Rainbow.
2: Het mooiste woord van de regio.
0: Och, ja, wat een spannend moment. Oh. Want we hebben hier toch wel heel veel weken naartoe geleefd. Het mooiste woord van de regio. De hele zomer hebben we toegewerkt naar dit moment. En vandaag dus die apotheose. Het mooiste woord van de regio. We weten wat het is. De afgelopen weken kon je stemmen op de 5 finalisten. Honderden mensen hebben dat gedaan. En we gaan bekendmaken wat de uitslag is. We gaan dan ook even bellen met de winnaar. En dat is natuurlijk degene die het winnende woord heeft opgegeven.
1: Zeker.
0: Maar we doen het, gaan het hele rijtje natuurlijk af. 5 woorden, dat betekent dat er ook 5 plekken zijn.
3: Nummer 5.
0: En op 5, daar is het Westlands geëindigd met het woord plukkial. Het zijn eigenlijk 2 woorden. Betekent wil je verkering of misschien ook nog wel wat stouters. 7% van de stemmen heeft hij gekregen.
3: Nummer 4.
1: Daar is het Haags geëindigd met 7 woorden uiteindelijk. Gaat even in je eigen sterfbed leggen. Bemoei je er niet mee. En dat kreeg 8% van de stemmen.
3: Nummer 3.
0: Ja, dan gaan we al een stapje maken naar 15%. En dat is kokenbak geworden van het Schevenings. En dat betekent heerlijk pannenkoeken.
3: Nummer 2.
1: Ruim een kwart van de mensen, oftewel 26%, die vond het woord kieten, kaaien, heimelijk knuffelen het mooiste woord. En daarmee werd dat dus de 2e plek, deze mooie Katwijks-bewoording.
0: Ja, en als je dan hebt opgelet en weet welke woorden er allemaal zijn ingestuurd, dan weet je het al.
3: Nummer 1.
0: Ja, wat het nummer 1 is. We gaan even bellen met de winnaar. Ik hoop dat deze persoon opneemt.
4: Met Trui.
0: Goedemorgen, Trui. Met Meer en Jorinda van Radio West.
1: Hallo. Goedemorgen, Trui.
0: Goedemorgen. Je zit in de uitzending. Hoor je mij?
1: Hallo, Trui.
0: Oh nee, Trui heeft even, die heeft wel de telefoon opgenomen, maar toen daarna dacht ze, ik hang ook weer op. Tenminste, ze hangt bij mij nog wel. Maar ze hoort mij niet meer. Ik moet even wat doen, hoor. In de uitzending. Daar gaat hij. Yes, gaan we nog 1 keertje proberen. Trui, die heeft het woord keun ingevoerd. Dat is dus de winnaar van het mooiste woord van de regio. Het Noordwijks. Daar gaat hij weer over, gelukkig. En hallo, Trui.
4: Hi, met Trui.
0: Ja, hi, Trui. Met Jorinda en Meer van Radio West.
4: Hoi, horen jullie mij nu wel?
0: Ja, we horen je nu luid en duidelijk. We zitten midden in de finale van het mooiste woord van de regio. En we hebben goed nieuws, want jouw woord, keun, oftewel leuk, heeft gewonnen met 44% van de stemmen. Gefeliciteerd, Trui. Super.
4: Ja, dat is keun, toch?
0: Ja, dat is keun. Dat is hartstikke keun, inderdaad. Dat is het keunste wat je gaat meemaken vandaag, denk ik.
4: Nou, dat zeker.
0: Ja. Gefeliciteerd. Heb je flink campagne gevoerd?
4: Er was een stukje in de krant gezet van Bo. En toen hebben ze dat gedeeld op Facebook. En toen stond het ook op Je bent de Keunen Noordwijker.
0: Ja, kijk.
4: En dat vonden ze allemaal ook natuurlijk duim omhoog. Maar toen hebben we wel erbij gezegd even stemmen.
0: Ja, slim. Nou, dat hebben ze gedaan, want bijna de helft van de stemmen, 44%, is naar Keun gegaan. Dus die campagne heeft ontzettend geholpen, volgens mij. Ik moet dan ook wel zeggen, het is ook wel een heel keun woord natuurlijk.
4: Ja, super keun.
0: Ben je een beetje trots erop?
4: Ik ben er zeker trots op.
0: Nou, ontzettend.
1: Gefeliciteerd. Ja, wat mooi. Gaaf. Mooi dat je het hebt ingebracht en ons hebt verrijkt met dit mooie keunenwoord.
0: Ik ga het gewoon ook gebruiken hier in Rijswijk en in Den Haag.
4: Heel goed.
0: We gaan het verspreiden in de regio.
4: We gaan het verspreiden. Nou, helemaal super. Ja. Ik ga de mensen bedanken via Facebook die erop hebben gestemd.
0: Ja, dat zou ik zeker doen, inderdaad. Leuk.
4: Ja.
0: Ja, en iedereen ook, iedereen die heeft gestemd, ook op alle andere woorden natuurlijk. Heel erg bedankt. Bedankt voor al het inzenden van
1: al die
0: alle
1: mooie woorden die we krijgen. Ik wist niet dat we zo'n rijke taal hadden in onze regio. Ik vond het echt gaaf om te leren. Al die verschillende woorden, al die dialecten, al die uitspraken. Vet goed.
4: Hoeveel woorden zijn er in totaal?
1: Zo.
0: Oh ja, we hebben het niet helemaal bijgehouden. Maar we hebben natuurlijk
1: elke dag minimaal 1. Ja. En we hebben het een aantal weken gedaan. Dus dat zijn er veel.
0: Nou, tientallen, misschien wel 100 woorden, denk ik, als ik het zo even snel bereken.
4: Nou, dan heb ik het goed gedaan. Ja,
0: die krijgt nog een keer applaus, trui. Een hele fijne dag, hè?
4: Dankjewel, jullie ook. Doei, doei, doei.
0: Keun is dus het mooiste woord van de regio. En dat is hartstikke leuk.

0: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Goedemorgen, het is 8:30 geweest. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
8: Hey Jorinda en goedemorgen meer.
9: Goedemorgen.
8: Het Noordwijkse dialectwoord keun, dat leuk, mooi betekent, is zojuist hier op Radio West uitgeroepen tot mooiste woord van de regio. Keun kreeg 44% van de stemmen en won van andere woorden zoals het Scheveningse kokenbak, wat pannenkoek betekent, en kietekaaien, dat stiekem knuffelen en nog een beetje meer betekent voor Katwijkers.
7: Ja, het verschilde per generatie hebben we geleerd.
8: Oké.
7: Ja, dus degene die het al had opgegeven, die is al wat ouder, die zei, nou, dat is heimelijk knuffelen. Maar onze Gwen, onze verslaggever, komt natuurlijk ook uit Katwijk. Die het ook gewoon gelijk onder de lakens.
8: Zo kennen we er weer. Het publiek kon kiezen uit 5 genomineerde woorden en uitdrukkingen. Klimaatactiegroep Extinction Rebellion heeft de Utrechtse baan, het laatste stuk van de A12 in Den Haag, al ruim 50 keer bezet. Afgelopen zaterdag opnieuw. 53 betogers werden opgepakt. Een aantal dat zich niet wilde legitimeren bracht de nacht op het politiebureau door. Juist deze week hebben de overheid en het Openbaar Ministerie strengere straffen aangekondigd voor snelwegdemonstranten. En dat werd tijd, vindt fractievoorzitter Koen Bom van de grootste partij Hart voor Den Haag.
10: En nu we ook de steun hebben van de burgemeesters en zelfs de minister en de minister-president, hebben wij stille hoop dat dat nu, nou geen stille hoop, we hebben vurig gehoopt dat dat goed gaat komen. Maar de onaangekondigde, die kan je natuurlijk nooit helemaal voorkomen. Als er 30 mensen hebben afgesproken om de weg op te lopen, ja, dat kan je met 2 agenten niet tegenhouden.
8: De universiteiten in onze regio beginnen vandaag officieel aan het nieuwe studiejaar. Universiteit Leiden doet dat voor het eerst in Den Haag, de stad waar de universiteit al bijna 30 jaar een tweede vestiging heeft. Niet iedereen is blij met het besluit om het academisch jaar van de Universiteit Leiden in Den Haag af te trappen.
11: Ja, er is in Leiden natuurlijk wel wat bezorgdheid dat die universiteit zich eigenlijk aan wegtrekt naar Den Haag. Maar niets is minder waar. Leiden, de stad, de gemeente Leiden en de Universiteit Leiden, die zijn natuurlijk één en ondeelbaar. En ik vind de bezorgdheid op zich wel mooi, want dat toont dat de bevolking hier in Leiden die universiteit echt wel heel bijzonder graag ziet.
8: De stem van voorzitter van het universiteitsbestuur Luc Sels. Hij blikte vanmorgen in Westwoord Wakker vooruit naar de komende dag.
11: Wel, wat ik heel fijn vind is dat we de beide burgemeesters, zowel Peter Heikop van Leiden als Jan van Zamen van Den Haag, samen op het podium zullen hebben. Dat zij samen op het podium komen, samen in gesprek gaan, symboliseert eigenlijk heel mooi wat wij vandaag willen uitdragen. Dat is het beeld van 1 universiteit, 1 academische gemeenschap, maar in 2 steden.
7: Dan gaan we naar het weer met Margo Ribbering. Goedemorgen.
9: Goedemorgen, Jorinda.
7: Is het al droog? Kan ik al naar buiten?
2: Ja, je kunt wel weer naar buiten. Maar een volgend regengebiedje heeft vanaf de Noordzee onze regio weer bereikt. Het eerste gebiedje wat het afgelopen uur is gepasseerd was niet heel actief hoor. 1 tot 4 millimeter. En het tweede gebiedje op dit moment bij Den Haag en Delft en Rotterdam. Ja, dat levert ook nog niet zo heel erg veel op. De meest actieve buien gaan namelijk ten noorden van onze provincie langs richting Noord-Holland. En daar krijgen ze echt de volle map met wateroverlast, hoosbuien. Ik denk dat het bij ons wel mee zal vallen. Hoewel, in de loop van de ochtend, tot een uurtje of 1, denk ik dat er vanaf de Noordzee ook nog wel een flinke bui langs kan trekken. Met veel wind, met onweer en ook met hagel. En dan wordt het in de loop van de middag gewoon op de meeste plaatsen droog. Met meer ruimte voor de zon. Wel een stevige wind. Dan draaiend naar het westen. Vrij krachtig of krachtig langs de kust. En dan wordt het uiteindelijk toch nog zo'n 21 graden vandaag.
7: Ja, dat valt eigenlijk best wel mee. En morgen eigenlijk ook wel een mooie dag, hè?
2: Ja, morgen ook een mooie dag. Vanavond en vannacht kan er een enkele bui vallen. En de wind neemt af. De temperatuur gaat dalen naar een graadje of 14. En dan morgen een droge dag met flink wat zon, vooral in de middag. Minder wind dan vandaag en temperaturen van 20 of 21 graden. En ook woensdag is een hele aardige dag. Een enkel buitje, zon, wolken en ook weer die 21, 22 graden. Donderdag en vrijdag dan stijgen de regenkansen weer. Maar ja, dat is nog heel ver weg, toch?
7: Ja, daarom, daar hebben we het niet over. Oh. Dankjewel. Dan gaan we nog naar de ANWB. Erwin, ja, de eerste werkdag natuurlijk. Ga je merken.
9: Dat ga je merken. Gelukkig verdien je er ook geld mee. Maar je staat
7: jij wel
9: in de file. waarom zou je anders gaan werken eigenlijk in de regio?
7: Überhaupt, ja.
9: Ja, nee, maar die mensen die in de file staan, die gaan meestal naar hun werk toch op dit moment?
7: Ja, dat denk ik wel. En dan verdien je nog geld mee.
9: Ja, je kan ook gaan pingpongen natuurlijk, maar daar verdien je dan geen geld mee. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend Terbrechtseplein, 8 kilometer file, een kwartier vertraging. En er is een ongeluk gebeurd al een tijdje geleden. Een bestelwagen is achter op een vrachtwagen gereden, de N434, Wassenaar richting Zoeterwoude. Die is dicht, er is een omleiding ingesteld. Verkeer richting Zoeterwoude volgt Leidschendam-Zoeterwoude via de N44 ga je dan. Er staat wel een file op de A44 daardoor. Amsterdam richting Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum 4 kilometer. En de vertraging is een half uur.
7: Nou, jij hebt het ook weer verdiend, hè?
9: Ja, ik ga het gelijk uitgeven.
7: Goed zo.
8: Je krijgt geen verdienen, hè? Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: I wanna be the only one, the Eternals.
1: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: Ja, het is er gewoon één trouwens hoor, Eternal. Maar dat even terzijde. Herman, goedemorgen.
2: Hermans Nanninga's.
0: Hermans, ja. Hermannen.
2: Ja. Goedemorgen, joh.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dag Herman.
2: Kees.
0: Zeker, ja. SVV Scheveningen speelde zaterdag zijn eerste competitiewedstrijd in de vierde klasse tegen Kwik voor anderhalve man en een paardenkop. Het werd 1-1. Ik werd er niet vrolijk van. Jij wel, Herman?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het helemaal niet meegekregen. Ik heb gelezen dat het een gelijkspelletje is geworden. Ja, ik kan me voorstellen dat het even wennen is voor Kees, een niveautje lager. Zo'n wedstrijd tegen Kwik dat uit Den Haag komt, denk ik, nou, daar zal toch nog wel flink wat publiek op afkomen, wellicht. Maar ja, de publieke belangstelling op Houtrust was dus minimaal. Ja, dat is even doorbijten voor Kees en hopen dat Scheveningen zich wat herpakt en meer punten gaat pakken, in ieder geval dan vorig seizoen. En misschien weer gaan promoveren naar die derde divisie. Dan wordt het allemaal weer een stuk gezelliger, denk ik. Alhoewel, ja, het is wel een mooie klasse waarin ze spelen. Met Kwik, met Schravenzanden, met HVV. Ja, dat zijn toch wel mooie clubs om tegen te spelen. Allemaal prachtige derbies. HBS zit er natuurlijk ook nog bij. Dus ja, het kan wel een interessant seizoen worden. Dus Kees moet nog even doorbijten. Komt goed.
0: Ja, hij is wel in zijn nopjes vanwege het gelijke spel van ADO. En ja, dat kan ik me wel voorstellen. Eerste punt is binnen.
2: Ja, fantastisch. Ja, het was een heerlijke wedstrijd om te zien. Waarbij ADO ja, toch heel verrassend met 2-0 voorkomt. Ja, dan denk je, ja, gaat het dan toch gebeuren? Maar op het moment dat Feyenoord 2-1 maakt, dan weet je, dit gaat een lastig verhaal worden. Het wordt 2-2. Feyenoord krijgt kans op kans. Maar Nikema, de doelman van ADO, die keepte zo'n gigantisch goede wedstrijd. Weet je, als die zo blijft keepen, dan komt hij echt. Dan is ADO hem volgend seizoen kwijt. Want die heeft ADO echt op de been gehouden. Maar het is een teamprestatie. 2-2, eerste punt is binnen. En dat nog wel tegen Feyenoord. De hatelijke nul is weg.
0: Er zat misschien nog wel meer in, toch? Want ADO stond flink voor.
2: Nou ja, dat is een beetje het lastige. Als je met 2-0 voor staat in de Kuip en het wordt 2-2. Kijk, van tevoren, als iemand zegt, jullie halen een puntje hier, nou dan denk je strikt erom, die pakken we mee. Dat is fantastisch. Maar als je dan 2-0 voor staat en het wordt 2-2, dan voel je toch eigenlijk, ja, dat je die overwinning uit je handen hebt laten glippen. En dan verdwijnt de blijheid, de vreugde, vanwege dat ene eerste puntje eigenlijk toch een beetje.
0: Ja, maar onterecht, ja, vind jij.
2: Ik denk dat ADO heel trots mag zijn op dat punt bij Feyenoord. En ook de manier waarop ze hebben gespeeld. Zeker die eerste fase van de wedstrijd waarin ze 2-0 voorkomen. Ja, dat zijn lichtpuntjes waar trainers op kunnen voortborduren, zeggen ze dan altijd na de wedstrijd.
0: Nou, mooi, we gaan voortborduren volgende week, denk ik.
2: Ja.
0: Ja, het WK hockey was wel echt een teleurstelling. Daar kan je niet, dat is geen lichtpuntje om op voor te borduren.
2: Nee, ja, we zijn natuurlijk eigenlijk een beetje verwend. Nou, niet een beetje, we zijn hartstikke verwend met het Nederlandse hockey. Maar ja, de mannen die hebben de finale niet eens gehaald. En die verliezen dan ook nog eens de strijd om de derde plaats van Argentinië. Dus de mannen zonder medailles. Duitsland wordt daar de wereldkampioen. En de vrouwen die verliezen de finale van Argentinië. Ze stonden 1-0 voor, kort voor tijd wordt het 1-1. Ja, dan is het shootouts. En dat deed Argentinië gewoon beter. Dus de vrouwen die eindigen op een tweede plaats. En zeker bij de vrouwen, ja, teken je al automatisch een gouden plak in. Dus ja, ook wat dat betreft teleurstelling. Het was een toernooi in eigen land en in België. Het heeft niet het succes gebracht wat we hadden gehoopt.
0: Nee, ja, ik denk dat het verschil is dat bij de halve finale en ook al een eerdere ronde, dat Reinhard Roemer op de tribune zat en nu niet. Hij was er niet bij, de mascotte was weg.
2: Ja, daar gaan dingen dus mis. Hè? Ja. En topsport wordt beslist op details. En dit is zo'n detail wat dan weer over het hoofd wordt gezien.
0: Ja, ongelooflijk. Ja.
2: Zonde.
0: Ja, zonde. Ja. Ik geef hem zo op zijn kop.
2: op zouten.
0: Ja, wat is er gebeurd met Djokovic?
2: Ja, dat is toch ongelooflijk. US Open. En eigenlijk ben je gewend, nou, Djokovic, halve finale, overwinning. Dat is eigenlijk een beetje hoe het de afgelopen jaren is verlopen. Maar in zijn eerste partij is die uit het toernooi gekegeld. Hij verliest van Nayone. En ja, daarmee komt een indrukwekkende reeks ten einde. Hij wilde eigenlijk zijn 25e Grand Slam titel halen in Amerika. Nou, dat gaat niet lukken. Hij won daar in 2011, 2015, 2018, 2023 de prijzenkast. Nou, daar hebben ze van Djokovic hebben ze een extra huis voor moeten bouwen. Hij houdt nu nog wat ruimte over, want de eerste ronde eruit. Ik hoop niet, maar ja, dat moment gaat natuurlijk ook steeds dichterbij komen. Ik hoop niet dat het het einde van het tijdperk is. Want Djokovic is natuurlijk ook al op leeftijd. Maar het was over en uit.
0: Ja, je zou maar Djokovic uit het toernooi hebben gekegeld in de eerste ronde. Dan ben je wel helemaal de man natuurlijk.
2: Dan ben je wel een hele grote. Dan is je toernooi eigenlijk al geslaagd natuurlijk.
0: Ja, dat denk ik ook inderdaad. Ja. En het lokale voetbal, het amateurvoetbal uit onze regio, dat gaat eigenlijk hartstikke goed.
2: Het is één grote successtory, Jorinda. In de tweede divisie, Quick Boys wint met 4-0 van Kloetingen. Mooie wedstrijd, goede goals. Maar als je dan kijkt naar de ranglijst, daar staat Quick Boys weer 4 bovenaan. 3 wedstrijden gespeeld, 9 punten, 10 doelpunten voor en nog geen enkele goal tegen. In de derde divisie, daar spelen Noordwijk en FC Lisse. Ze winnen allebei met 1-0. Noordwijk verslaat RBC, Lisse verslaat Excelsior Maassluis. En ook zij hebben 9 punten uit 3 wedstrijden. Nog geen enkele fout gemaakt dus. Dus ja, het was een lekker weekendje voor het regionale topamateurvoetbal.
0: Zou Reinoud daar op de tribune hebben gezeten?
2: Ik denk dat hij zich rot gereisd heeft. Want als hij bij Quickboys Noordwijk en Lisse zat, heeft hij het knap gedaan.
0: Ja, inderdaad. Ja.
2: Maar hij kan dat.
0: Ja, dat kan hij. Ja. Hij zat denk ik veilig achterop bij Paul van Vliet. Dag Herman.

0: Wat een heerlijk liedje over het zorgeloosheid van de jeugd. Paul van Vliet en Veilig Achterop. En ik moet dan altijd bedenken aan, denken aan mijn vader. Dat ik dan naast hem fietste. Dat was dus al iets later dan dat ik Veilig Achterop reed. En we moesten altijd een drukke weg, de provinciale weg, moesten wij oversteken. Dus dat was altijd een beetje spannend natuurlijk. Zag Klein Jorindaatje de auto wel? Of zag Klein Jorindaatje de auto niet? En reed hij gewoon door. En dan kwam die grote hand zo in mijn nek vel. En dan zei ik, pap, ik zie het echt wel. Het komt echt wel goed. Ik stop wel. En dan liet hij weer los. Ja. Maar toch wel even, die hand zo voor de zekerheid.
1: Mooi.
0: En dat veilige gevoel dan dat je vader toch op je let.
1: Ja. Dat is altijd fijn inderdaad. Ja, want dat had Harry niet, een vader.
0: Nee.
1: En ook geen moeder.
0: Ook
1: hij was wees.
0: Moeder.
1: Dat was gewoon eigenlijk heel zielig.
0: Was jij vroeger fan van Harry Potter?
1: Ja, maar ik ben echt uit de periode dat die boeken verschenen. Dus ik was echt een van de eerste lezers. En heb toen elke keer zitten wachten tot het volgende boek.
0: Ja.
1: Dat was wel heel spannend. En toen kwamen de films. En toen dachten we, het was afgelopen. Maar nee, opeens kwam J.K. Rowling toch nog met een nieuw verhaal. 25 jaar later, Harry Potter is vader geworden. Getrouwd met zijn geliefde, heeft kinderen. En die kinderen gaan ook weer naar Zwijnstein. Zoals Hogwarts dan op zijn Nederlands heet. Verhaal 25 jaar later, Harry Potter is vader geworden. Getrouwd met zijn geliefde, heeft kinderen. En die kinderen gaan ook weer naar Zwijnstein. Zoals Hogwarts dan op zijn Nederlands heet. En dat kwam dus in het theater.

speciale Harry Potter spel. Twee kaarten heb ik voor je liggen voor de voorstelling van zondag 20 september om 7 uur 's avonds. Die kaarten kunnen voor jou zijn als je straks meedoet en belt naar de studio.

0: of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Mike is terug. Mike Modé gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikemodé.nl voor de speellijst.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse

0: is morgen in huis.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: We gaan zo op
4: Harry Potter spreukenles.
3: Voor 2 kaarten voor het toneelstuk. Voorstelling, musical. Ik weet inmiddels niet meer hoe je het moet noemen eigenlijk. Maar is het nieuws, Reinhard Roemer?
5: De universiteiten in onze regio beginnen vandaag officieel aan het nieuwe studiejaar. De Universiteit Leiden doet dat voor het eerst in Den Haag, waar al bijna 30 jaar een tweede vestiging is. De burgemeesters van zowel Den Haag als Leiden zijn bij de feestelijke opening. Wie ingeschreven staat voor een sociale huurwoning in een van de 13 gemeenten in onze regio moet oppassen. Vanaf morgen 1 september gelden nieuwe regels voor het verlengen van een inschrijving. Wie niet op tijd betaalt, is zijn inschrijving en opgebouwde wachttijd in het nieuwe model kwijt. En het Noordwijkse dialectwoord keun is vanmorgen uitgeroepen tot mooiste woord van de regio. Het mooiste regiowoord is door luisteraars gekozen uit 5 genomineerde woorden en uitdrukkingen. Keun kreeg 44% van de stemmen en betekent leuk of mooi. Meer regionieuws, 9:30, nu het andere nieuws.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
7: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En oh ja, over de inhoud daarvan zijn ze dus na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
6: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
8: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou die impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, ja, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
6: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: En er staan ook nog steeds files. Erwin de Hart bij de ANWB.
9: Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oestgeest en Wassenaar Centrum 4 kilometer file door opruimwerkzaamheden. Bijna een half uur vertraging. En 206 Heemstede Zoetermeer tussen de A44 en de A4 3 kilometer file. Door een ongeluk op de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. De weg is dicht bij knooppunt Ommendijk. En de omrijden dat gaat via de N44, N14 en de A4.
10: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
0: Auping-studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping-studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
13: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
14: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: is het laatste uurtje van Wisselvakker. En dat betekent ook het laatste uurtje van meer. Want het goede nieuws is, Tjeerd is er morgen weer.
1: Hartstikke fijn dat hij er weer is.
0: Ja, maar voor jou wel even een afscheid natuurlijk.
1: Het is een bitterzoet afscheid, want ik ga natuurlijk niet weg. Ik werk hier, dit is mijn eerste baan. Ik blijf hier gewoon altijd werken. Bijna 30 jaar werk ik hier al. En op zaterdag blijf je me horen op radio tussen 7 en 9 bij morgen weekend. Op dinsdag en donderdag schuif ik aan bij Bas.
0: Oh.
1: Om 6:50 met leuke uitgaanstips.
0: Dus ook nog.
1: Je kan me ook nog zien op tv, vaak op donderdag. Ik blijf artikelen schrijven, dus ik ben niet te missen.
0: Gelukkig. En betekent ook dat morgen weekend de zomerstop er weer op zit ook.
1: Precies.
0: Dus dan ben je gewoon weer erop.
1: Wij gaan, de eethoek is al verhuisd naar de zaterdag.
0: Ja, dat is jammer zeg. Ja, die mag ik niet houden.
1: Nee, die mag je niet houden. Maar je bent van harte uitgenodigd om langs te komen om te proeven.
0: Oh, gelukkig.
2: Harry Potter, spreukenles.
0: Ja, de spreukenles van Harry Potter, dat is toch wel heel erg leuk. Harry Potter en het vervloekte kind kan je op dit moment zien in het Circus Theater. We geven 2 kaarten weg. Je moet er wel iets voor doen. Wat moet je daar eigenlijk voor doen meer?
1: Je moet een toverspreuk verklaren wat ermee gedaan wordt. Dus bijvoorbeeld, hè, even op z'n simpels, hocus pocus Pilatus pas. Dan moet je zeggen, daarmee tover je iets tevoorschijn. Maar nou laten we een toverspreuk horen uit de voorstelling. En dan moet jij ons vertellen wat die is.
0: Ja, we zijn niet heel kritisch.
1: We zijn
0: vooral
1: niet heel kritisch.
0: Lekker creatief.
1: Jij kan dit.
3: Luminara Caeli!
0: Caeli, dat zegt hij. En wat zou dat kunnen betekenen? Snel bellen 070-390-5454. 070-390-5454. Dan zijn die 2 kaarten misschien wel voor jou.

0: In een cirkel, die is flink aan het zweten. En wij ook natuurlijk, want ja, wat zou het betekenen?
1: Harry Potter, spreukenles.
0: We krijgen spreukenles deze week op Radio West om je helemaal voor te bereiden voor de theaterversie van Harry Potter en het vervloekte kind. En dat doen we vandaag met Bo Streefkerk. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jorinda en meer.
3: Goedemorgen.
0: Heb jij de boeken gelezen of de film gezien?
2: Nou, ik niet, maar de kinderen wel. Die zijn er gek op.
0: Oh ja? En wat is dat, denk je, aan Harry Potter dat zo aanspreekt?
2: Ja, dat weet je, het aparte, het vreemde en het onzichtbare en het duistere. Dat toch van mensen op kinderen aanspreekt.
0: Ja, dus die twee kaarten, daar heb je wel een goede bestemming voor. Ga je dan zelf met een kind of laat je kinderen lekker alleen gaan?
2: Ja, die zijn inmiddels 14 en 16. Die zijn lekker met z'n tweeën naar het theater toe.
0: Ja, dat zou...
3: Gaaf avontuur.
0: Ja, dat
3: samen.
0: Is een mooi avontuur inderdaad. Ja, geweldig. Ja, je moet er nog wel wat voor doen natuurlijk. Ik laat een spreuk horen. En aan jou de vraag. Wat betekent het eigenlijk? En ja, ik zeg er eerlijk bij, we zijn ook gewoon creatief. Want het zijn namelijk allemaal hele moeilijke spreuken natuurlijk. Die zij beoefenen. Ben je er klaar voor? Dan laat ik hem nog een keer horen.
2: Ja.
4: Luminare Daily!
0: Nou, zeg het maar, Bo.
2: Ik wens jullie allemaal een spookachtige en duistere week samen met hele
0: Nou, ik vind het spannend, maar ik reken het wel goed.
3: Mooi verzonnen.
0: Ja, ik dacht met Luminara, ik dacht misschien iets met licht. Lumen, ja. Licht, ja. Dacht, zat ik nog te denken.
3: Ja. Ja. Maar ja, dat is dus juist geen licht, dus iemand iets duisters toewensen. Ik vind dat heel
0: inderdaad.
3: Goed verzonnen, Bo, hoe je me hebt geïnterpreteerd. Want je bent ook nog eens de eerste, dus dat was geen makkelijke voor jou.
2: Nee, maar ik ben er heel erg blij mee te krijgen. En de kinderen ook trouwens.
0: Nou, dat is helemaal goed. Zijn ze bij je nu?
2: Nee, ze zijn weg.
0: Ze zijn naar school waarschijnlijk.
3: Naar school, ja.
0: Is de schooldag weer.
2: Ja, gelukkig wel.
0: Ja, was je eraan toe?
2: Ja, nee. Heerlijk rustig nu.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, geniet even lekker van die rust. En zondagavond, 20 september, heb je ook rust. Want dan gaan zij namelijk lekker naar het theater. Veel plezier met ze verrassen.
3: En jij wint de prijs voor de beste vader in ieder geval van de kids.
0: Ja. Dag Bo, doeg. En dit is Stevie Wonder. And you are the sunshine of my life. Ja, dat zijn de kinderen van Bo stiekem ook, denk ik. Maar vandaag even niet.

0: Hoe bereid je je voor om toekomstig operatieassistent klaar te zijn voor de hectiek in een operatiekamer? Het LUMC en het Haaglanden Medisch Centrum zijn daarvoor gestart met Future Fit. Studenten leren daar om te gaan met stress en met mentale weerbaarheid. En onze Bob Brinkman doet even een lesje mee op. Ja, Bob, wel een hele bijzondere locatie, sta je.
1: Mooi. Ja, ik kan echt heel de regio doorkijken op dit moment. Hallo.
2: Ja,
1: ik onderbreek de les, merk ik gelijk.
2: Ja, dat is volgens mij jou wel toevertrouwd.
1: Ja, zeker. Ja, ik neem heel even wat afstand, dan kan jij verder.
2: Ja, dank je.
1: Want dan loop ik hier over, Jorinda, een hele grote, rood geschilderde H heen. Op een plat dak. Dan weet je al misschien een beetje welke kant ik op ga. Een hele grote gele cirkel daaromheen. Als ik naar de horizon kijk, zie ik daar in de verte de skyline van Den Haag. Daarvoor het hoge gebouw van Snow World. De duinen denk ik te zien. Ik denk daar Noordwijk te zien, Huis ter Duinen te zien. Ik sta op het helikopterdek, Jorinda, van het LUMC.
0: Ja, je valt zelfs van weg, hoor ik.
1: Oh, hallo.
0: Ja, daar ben je weer. Ja hoor, ja. Ja, de flinke hoogte. Heb je een beetje hoogtevrees eigenlijk? Oh, wel, weer een beetje wat we net ook hadden. Dat je heel erg zacht bent ineens.
3: Hallo.
0: Ja. Nou, de verbinding, ja, we probeerden het net ook al. Toen was de verbinding ook al vrij slecht. Omdat je toch op grote hoogte staat, denk ik. Dat gaat hem niet worden, vrees ik. Dat is een beetje jammer. We gaan even kijken of we het kunnen oplossen. En straks misschien nog kunnen laten horen van anders morgenochtend. Dit is Tino Martin en

0: eerste samenwerking van Anouk en Tino Martin van 2 jaar geleden, voor je het weet. Ja, Bob die gaat zijn bijdrage even opnemen daar op dat helikopterplatform. En morgenochtend hoor je dan wat hij daar doet. Het helikopterplatform van het LUMC. We houden de spanning er nog even in. Ondertussen is dit alweer bijna het laatste half uurtje van de West wordt wakker met Meer. En Meer, hoe heb je het gehad eigenlijk de afgelopen 3 maanden?
1: Ik heb het fantastisch gehad. Het was wel grappig, want ik was heel enthousiast. En iedereen zei alleen, oh, dan moet je vroeg opstaan. Ja. En ik had echt, hoort erbij. Ik bedoel, maar het is toch gaaf. En ik heb zoveel geleerd. En ik heb zo genoten van jou ook. En je hoofd was zo zachtjes zo kan dansen op de muziek. Want waar ik dan de hele studio doorhuppel, ben jij zo gewoon heel, heel rustig.
0: Ik ben heel timide eigenlijk.
1: Jij bent heel timide. Nou ja, valt ook wel mee, Jorinda. En ik vond het geweldig om jou als vakvrouw van jou te leren. En ik ga dat allemaal meenemen naar morgen weekend. En elke keer als ik hier in paniek was met knopjes, was jij daar om mij te steunen. En één keer heb ik een hele boze blik van je gehad.
0: Ja, dat, in de eerste week, dat kunnen we nu wel uit de doeken doen. Ik kan wel soms te lastig zijn.
1: Nee, niet lastig.
0: Zeg maar eerlijk, hoor.
1: Nee, maar ik maakte een fout en dat kan gebeuren. Was een beginnersfoutje. Jij was in de uitzending met iemand en ik pakte die telefoonlijn van je weg. En ik denk, oh, dat gaat niet goed. En ik doe hem terug. En ik deed het toen nog een tweede keer. En toen was je wel even neidig. Maar dat was ook terecht. En het is vooral, we hebben heel veel pret gehad. Mens, wat kun je lekker lachen zo 's ochtends vroeg, zeg.
0: Ja, heerlijk. Ja, dat is wel zo. Ik heb altijd het idee dat wij 's ochtends vroeg voor Tine al evenveel hebben gelachen dan een gemiddeld persoon op een hele dag.
1: Zeker. Ja. Nee, dus dat. En het is gewoon. Ja, ik vond het heerlijk om hier te zijn. En ik
0: mooi
1: kom graag
0: horen.
1: Nog af en toe even terug om jullie te plagen. Of als er iets bijzonders is met eten.
0: Ja, inderdaad. Ja, want dat was wel het centrale thema.
1: Ja.
0: De afgelopen 3 maanden sinds jij hier was. Ging het veel over eten. Met je eethoek natuurlijk. En vorige week ook nog met al het eten uit de jaren 80. Ik heb gepoogd om wat eten terug te geven. Met een bananenbrood. Maar die is mislukt.
1: Dus
0: ik heb echt mijn best gedaan. Maar ik heb wel nog een ander cadeautje.
1: Oh?
0: Ik pak even mijn tas erbij.
1: Oh,
0: hij is mooi ingepakt. Ik dacht, ik kan je toch niet met lege handen weer terug naar die zaterdag sturen. Want mensen vragen zich dan af. Met al die cake en taart en al die andere lekkere dingen. Hoe komt het dat je er nog zo slank uitziet? Dat komt omdat jij 1 ding drinkt.
1: Water?
0: Ja, gewoon water. Ja. Dus vandaar een toepasselijk cadeautje.
1: Ach. Een mooie. Ingepakt met een echte Haagse ooievaar erbovenop. En een prachtig, wat een mooi pakpapier is dit
0: mooi,
1: ook, zeg. Echt Haags.
0: Ja, echt Haags,
1: Oh, dat ga ik even heel voorzichtig doen. Oh, jeetje.
0: We hebben niet al hele dag de tijd, hè?
1: Nee, dat weet ik. En scheuren klinkt ook lekker op de radio. Kijk eens, dat is een prachtige, wat een mooie fles. Oh, hier ben ik heel erg blij mee. Uit de bubbeltjes.
0: Die gaan hij zit echt goed ingepakt.
1: Hij zit echt goed ingepakt. Kijk eens, je hoort hem. Helemaal metaal. Ik geef een prachtige blauwe kleur. Oh, Den Haag, wat geweldig. Ja. Oh, ik ben hier heel erg blij
0: en
1: mee.
0: En dan geschreven als water natuurlijk.
1: Als water,
0: Frans. Ja. Op z'n
1: Frans.
0: Ja, ik moest
1: dankjewel,
0: zo lachen.
1: Je bent een lieve schat.
0: Alsjeblieft. Ja, en we gaan straks nog iemand uitzwaaien. Afscheid nemen ook. Maar dan hoor je die niet meer op de zaterdag terug.
1: Nee, dat is dan wel weer jammer.
0: Ja, dat is zeker jammer. Wie dat is, dat hoor je straks na 9:30. En na Rick Ashley.

0: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attens met ds.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Het is 9:45. Dit is het nieuws met Reinout Roemer.
10: Goedemorgen Jorinda en last but not least, meer.
11: Goedemorgen Reinout, laatste keer.
10: Ja, en daar gaan we. Door een kapotte trein, dat zou je altijd zien, bij Gouda reden er in de ochtendspits geen intercities tussen Utrecht en Den Haag. Naar verwachting is dat probleem voor 10 verholpen, zegt de NS. De kapotte trein staat ergens tussen Den Haag Centraal en Gouda. Reizigers tussen Den Haag en Utrecht krijgen het advies de reisplanner te raadplegen. Klimaatactiegroep Extinction Rebellion heeft de Utrechtse baan, het laatste stuk van de A12 in Den Haag, al ruim 50 keer bezet. Afgelopen zaterdag opnieuw. 53 betogers werden opgepakt en een aantal dat zich niet wilde legitimeren bracht de nacht door op het politiebureau. Juist deze week hebben de overheid en het OM strengere straffen aangekondigd voor snelwegdemonstranten. En dat werd tijd, vindt fractievoorzitter Koen Bom van de grootste partij Hart voor Den Haag.
12: En nu dat we ook de steun hebben van de burgemeesters en zelfs de minister en de minister-president, hebben wij stille hoop dat dat nu, nou geen stille hoop, we hebben vurig hoop dat dat goed gaat komen. Maar de onaangekondigde, die kan je natuurlijk nooit helemaal voorkomen. Als er 30 mensen hebben afgesproken om de weg op te lopen, ja, dat kan je met 2 agenten niet tegenhouden.
10: De duizenden internationale studenten in Nederland leveren meer geld op dan ze kosten, dat heeft het Centraal Planbureau uitgezocht. Het geld dat de overheid aan een internationale student uitgeeft, bijvoorbeeld aan studiefinanciering en sociale zekerheid en zorg, wordt gemiddeld ruimschoots terugverdiend. Komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft werken en daar belasting betaalt. Het Noordwijkse dialectwoord keun, dat leuk, mooi betekent, is uitgeroepen tot mooiste woord van de regio. Keun won het van andere woorden, zoals het Scheveningse kokenbak, wat pannenkoek betekent, en kietekaaien, dat voor Katwijkers stiekem knuffelen of vrijen betekent. Het mooiste regiowoord werd door de luisteraars gekozen uit 5 genomineerde woorden en uitdrukkingen. En de uitslag is vanmorgen in Westwoord Wakker bekendgemaakt. De Noordwijkse Trui de Ridder, die het woord keun indiende, verklaarde het succes.
13: Er was een stukje in de krant gezet. En toen hebben ze dat gedeeld op Facebook. En toen stond het ook op Je bent de Keunen Noordwijker. En dat vonden ze allemaal ook natuurlijk duim omhoog. Maar toen hebben we wel erbij gezegd even stemmen.
10: En aan die oproep is gehoor gegeven. Het Noordwijkse woord keun kreeg uiteindelijk 44% van de stemmen van Westluisteraars.
9: Ja, dan gaan we naar het weer met Margo Ribbering. Ik moet Margo even zoeken waar ze is gebleven. Maar dan denk ik dat het wel goed gaat komen. Daar is ze. Hoi Margo.
14: Vanochtend trekken vanaf de Noordzee enkele buien onze regio binnen. Maar de meest actieve buien met veel water, die trekken noord van ons langs richting Noord-Holland. Toch kan er een enkele bui voorkomen met even flink wat plensregens, onweer, hagel en met een stevige zuidwestelijke wind, windstoten tot 60 km per uur. In de loop van de middag dan wordt het droog vanuit het westen. Dan komt de zon ook weer wat vaker tevoorschijn. En met een windje uit het westen, nog steeds vlagerig, iets afnemend, wordt het 20 of 21 graden. Vanavond en vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. En morgen, 1 september, de eerste dag van de meteorologische zomer, ziet er heel aardig uit. Een droge dag met zonnige periode. Het waait ook niet meer zo hard. En het wordt 20 of 21 graden. Ook woensdag een aardige dag met wolken, zon en een enkel buitje. En donderdag en vrijdag kan er weer wat meer regen vallen.
9: En dan gaan we bij de ANWB naar de altijd keunen Erwin de Hart. Waar staat het nog vast?
15: Ja, ik vind het een rotwoord. Maar ja, ik kom dan ook uit Brabant. Hè. Ja,
9: dat
15: is gewoon niet mooi.
9: Vind je het niet mooi, keun?
15: Nee.
16: Ja, dat vind ik niet keun van je.
15: Nee, is het ook niet. Nee. Maar ja, het is wel zo.
9: Ja, maar waar had jij dan op gestemd? Kokenbak, vind je dat wel mooi? Pannenkoek?
15: Dat vind ik heel leuk eigenlijk.
9: Oké, okay, ja. Ja. Nou ja, helaas.
15: Ja. Ja. Ja. Nou, volgend jaar ga ik opnieuw stemmen. Kan dat dan?
9: Dat hebben we nog in beraad.
15: Oh, ja. Denk het wel, toch?
9: Bij deze.
15: Op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Daar wordt opgeruimd bij Wassenaar Centrum. 3 kilometer file. Dat betekent wel 20 minuten geduld AUB vanaf Oostgeest. De N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid kampt met de gevolgen van een kapotte auto. 2 kilometer file bij Wateringen geeft 20 minuten extra tijd. Maar de weg is daar wel weer vrij. Daarentegen is de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude helemaal dicht bij knooppunt Hoogvliet door een ongeluk in de Corbulo-tunnel. Dat wordt nu opgeruimd. Tot die tijd omrijden via Wassenaar en Leidschendam. N44 en 14A4.
9: Keun, vertel.
17: Bingo!
9: Ja, goed gedaan. Ja. Ja.
15: Verdient meneer daar, met die bril op. Ja.
17: Tot zover. Iemand moet afsluiten, jongens. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
18: West wordt wakker.

0: Weekend van Earth and Fire. En bij Earth and Fire, en zeker ook bij dit nummer, moet ik altijd denken aan de tijd dat wij in Frankrijk waren. Bij Marjorie Koerts. Natuurlijk toen de weduwe. Inmiddels is ze er zelf ook niet meer. Van Chris Koerts, een van de oprichters van Earth and Fire. En dat hebben we als team beleefd. Het was een enorm avontuur wat we daar deden. Daar kon je van meegenieten natuurlijk, want we hebben er ook een uitzending vandaag gemaakt. En een van de mensen die daar mee ging, met zijn beste Frans, was Liewe van Sloten. Goedemorgen, Liewe.
1: Ja, je bent bonjour.
0: Ja, bonjour tout le monde. Dat horen we straks van Angelique. Die was ook mee natuurlijk. Ja. Want ik zei het al, het is tijd voor een afscheid. Niet alleen van Meer, die wel gewoon bij West blijft.
2: Zeker.
0: Gewoon zaterdagochtend weer hoort op Radio West.
1: Maar nog even over die Frans trip, hè. Wat dat nummer. Daar moest ik moest namelijk ook aan de Frankrijk trip denken. Want ik heb toen een rit ook gemaakt. Want we hadden in Frankrijk ook verschillende ritten. Hè?
3: Locaties.
1: Locaties. Ja, ja. En toen zat ik met Reinoud in de auto. En toen heeft hij me een heel college gegeven over die band. En toen heb ik gezegd, ja, ik vind dat nummer The Weeknd wel leuk. Gaan we die dan ook horen? Toen heeft hij eerst alle andere nummers afgespeeld. En overal had hij wel een verhaal bij. En pas toen we er waren, oh ja, nu mag je nog even The Weeknd aanroepen.
0: Ja, het was ook traumatisch eigenlijk, wil je zeggen.
1: We reden wel verkeerd. Dat was misschien wel.
3: Maar jij was dankbaar publiek.
1: Ja,
3: ik ga er straks nog even vragen over stellen, over die eerste hits.
0: Je kent zijn stem natuurlijk van Liewe. Voormalig buitenpost, pakjesman, politiek verslaggever het afgelopen jaar. Liewe van Sloten en niet voor niks in de studio. Ik zei het al, want het is ongelooflijk jouw laatste dag bij Omroep West.
1: Ja, voorlopig even mijn laatste dag hier. En dan trek ik de deur dicht. En dan gaat er iets anders moois gebeuren.
0: Ja, dat zeker. Daar gaan we het ook nog even over hebben. Maar ben je nog apart opgestaan? Een bijzonder gevoel?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik pas toen ik hier de beurt binnenliep, toen dacht ik, oh ja, het is de laatste dag. Dus toen begonnen collega's over, jullie begonnen erover. Toen dacht ik, oh ja.
0: Toch wel een ding.
1: Het is nu echt tijd om afscheid te nemen.
0: Ja, inderdaad. Ja. Je begrijpt wel even dat we terug willen blikken op jouw tijd hier ook bij West wordt wakker. Want dit is toch waar je bent begonnen bij Omroep West. Ik weet nog dat we jou hebben gekaapt van Sleutelstad. Daar was je toen verslaggever. Dat we in het begin dachten, oh, hadden we Erik maar. Dat het verschil ook nog wel groot was. Maar dat was heel snel.
1: Terwijl Erik uit Leiden komt, hè?
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Dat was heel snel, had je dat bijgehaald. Je hebt vorig jaar heb je al even afscheid van ons eigenlijk genomen, omdat je naar de politieke redactie ging. We werden eigenlijk gewoon heel erg boos dat je wegging. Nee. Maar dat kwam omdat we het echt heel jammer vonden dat we je niet meer elke dag in West wordt wakker gingen horen. Onze collega Richard, die heeft een mooie compilatie gemaakt van fragmenten van West wordt wakker, maar ook van Menno in de Middag.
1: Oh, ben benieuwd.
4: Zo, jij zit nog helemaal in je badjas?
5: Ja, klopt inderdaad.
4: En je hebt echt vannacht moeten vluchten voor de brand, of hoe ging het?
5: Nou, dat viel wel mee.
4: Jullie hebben allebei een zonnebril op. Die is zo groot als bijna je hele hoofd.
5: Nou, tenminste, mijn huisgenoot en die hoorde ik al van de gang schreeuwen. Brand, brand! Ik dacht, het zou wel serieus zijn.
4: Tot slot, waar moet ik nou hier nog naartoe? De presentator zei net, als je nou doorloopt, heb je nog het naakstrand.
6: Ja, zeker. Ja, dus helemaal doorlopen tot einde.
4: Maar is dat aan te raden? Of,
6: je kan gewoon proberen, hoor. Ik krijg wel verrassingen te zien, denk ik.
4: Oh, welke? Maar daar mag je toch alleen komen als je zelf ook naakt bent?
6: Ik denk dat het voor jou...
4: Dan doe ik die plopkap erop. Vertel, wat moet ik doen?
7: Ja, je gaat met je rechtervoet beginnen. Ja. We beginnen opzij. Daar gaan we. Zij, sluit, zij. Links naar voren.
4: Zij, sluit. En dan rechts naar achter.
7: En weer terug.
4: Ja.
8: Nou, sluit, soms is het jammer, Liewe, dat het radio is. Dat is echt jammer.
4: Ja, dit had ik graag. Gaat heel goed, hè?
8: Dit had ik heel graag willen zien, Liewe. En we hebben natuurlijk nog altijd Liewe, hè? Liewe van Sloten, die gisteren lekker in Scheveningen was. En vandaag dacht hij, met de voeten in het water. Reeuwijk, dat is de bestemming vandaag van op de kaart, Liewe. Ben je er nog? Of is je apparatuur nu echt in het water gevallen? Dat horen we wel. Liewe. Nou, een grote plons hoorden we. En dat was Liewe.
0: Ja. Ja, dat bleef heel lang stil. Ik denk dat de techniek wel blij is dat je gewoon niet meer aan de apparatuur komt daar vandaag.
1: Ja, wat een geweldige compilatie. Heeft Richard heel mooi gemaakt.
0: Ja, zeker inderdaad.
1: Wat goed zeg. Ja,
0: ja, dit zijn gewoon wat willekeurige fragmenten natuurlijk die wel heel erg leuk zijn om terug te horen. Maar heb je een hoogtepunt van de afgelopen paar jaar bij West?
1: Een aaneenschakeling van, hè. Maar het leuke was wel gewoon dat je inderdaad heel veel ging doen. Dus dat dansen ging je dan doen. Je ging, het was heel vaak gewoon participerende journalistiek. Dat was wel heel leuk. En dan was het radio en dan kon je daar een heel verhaal van maken. En dan was het soms inderdaad, zoals Menno zei, goed dat het radio was.
0: Ja.
1: Weet je wel, bij dat naaktstand ook. Ja, dan is het toch goed dat het radio is. Want ja, was ik nou echt naakt of niet? Ja, je zal het nooit weten.
0: Je zal het nooit weten, ja. Nee. Dan liep je alleen met de propkap op je.
1: Ja.
0: Goed, je gaat iets heel leuks doen, want je gaat namelijk heel veel reizen de komende tijd.
1: Ja, klopt. We een soort wereldreis maken. Een sabbatical, noem je dat ook wel.
0: Ja,
1: dan ga je
0: zeg.
1: Een half jaar niks doen, ja. Of langer. En we gaan naar Zuid-Amerika. Dus,
0: ja, met je vriendin.
1: Met mijn vriendin, inderdaad. En een half jaar, dus dat hoop ik wel. Ben je zo'n beetje alles gezien te hebben daar?
0: Nou, inderdaad, ja. Je begint in Brazilië. Ik heb in ieder geval alvast een kaartje voor je.
1: Oh, wat lief.
0: Ik heb ook een cadeautje, moet ik even pakken, hoor.
1: Oh, wat lief.
0: Dan kan je ondertussen even kijken. Ja, dat mag je openmaken.
1: Ja? Ja. Kijk eens.
0: Namens het hele team.
1: Ach, nou, hartstikke lief. Mooie bloemen erop, op de kaart. Oh, en allemaal lieve teksten. Nou, dat ga ik eens even straks goed lezen. Het zijn wel... iemand heeft wel een heel keurig handschrift hier.
0: En wie is dat?
1: Linksboven. Ja, dat kan ik bijna niet lezen. Oh, meer, ben jij dit?
2: Ik ben onleesbaar. Succes.
1: Ja.
0: En ik heb een hele mooie tas. Het is een tas uit Den Haag, maar de inhoud komt zeker niet uit Den Haag. Om je een beetje voor te bereiden op die mooie reis.
1: Oh, wat goed.
0: Ik loop even naar je toe.
1: Ja, oh, wat goed zeg. Een hele tas zelfs.
2: En Jorinda loopt met een zware tas.
1: Oh, dankjewel. Nou, dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: Dus hier zitten allemaal items, producten in die iets te maken hebben met Zuid-Amerika.
0: Ja, ik ging naar een winkeltje. Je hebt dus de speciale Zuid-Amerikaanse winkeltjes in Den Haag. En ik kwam bij de kassa. Zo, jij koopt ook van alles wat. Ik zeg,
1: oh,
0: ja, dat klopt.
1: Ja. Jij hebt gewoon een beetje gegraaid.
0: Ja, ik dacht dingen die lekker zijn.
1: Dus weet jij dan wat dit is? Het ziet eruit als een soort...
0: Ja, dat is een soort toastachtig iets. Oh, dan kan je dan gewoon iets lekkers
1: een donut.
0: Op doen. Ja, ja, precies.
1: Oh, lekker zit. Oké.
0: Chippies zitten erin.
1: En scherpe dingen ook, spicy.
0: Ja, nou, dat durfde ik niet helemaal aan eigenlijk.
1: een biertje?
0: Een biertje, ja. Uit Peru, volgens mij, als ik het goed herinner.
1: Cuasquena. Ja, heb ik nog meer? Oh, ik ken dit allemaal niet, joh. Galeo de Borro.
0: Ja, dit is volgens mij. Ja, ik dacht, dat ziet er goed uit om op dat toastje te doen. Maar ik weet even niet wat het is. Ik dacht misschien iets van jam of zo. Maar mijn Spaans is ook niet zo heel goed.
1: Gelatina de Borro. Oké.
0: Ja, pak het lekker uit.
1: Oh, koffiebonen.
0: Ja,
1: lekker
0: tuurlijk.
1: Zeg. Oh, nou, you make my day.
0: Goed zo. Geniet ervan. Geniet ook van die reis natuurlijk. Misschien dat we je nog wel een keer kunnen bellen in ondertussen. Dat lijkt me ontzettend gezellig.
1: Ja, dat gaan we doen. Dat gaan we doen.
0: We gaan je missen in ieder geval bij Omroep West. Maar ja, goed, je bent eerder weg geweest en weer teruggekomen. Dus ik hoop gewoon tot volgend jaar.
1: Vast en zeker.
0: Bedankt, Liewe.
1: Joe.

0: Spencer Davis Group. En dan wordt hier nog flink onderhandeld over wat er nou eigenlijk precies in het potje zit.
1: We gaan helemaal door!
0: Ja, waarvan ik dacht dat het jam was voor op de toast. Wat stond er nou op?
2: Borrojo.
3: Borrojo. En ja. Dat is een vrucht uit het Amazonegebied, hebben we net geleerd.
0: Ja, inderdaad, het Colombiaanse regenwoud. Een groene vrucht, maar het is vrij rood, toch? Dus,
3: een beetje donkerrood. Ja. Ik denk maar Angelique, vrouw van de wereld. Ja, die zal wel weten wat een borrojo is. Ik denk zelfs dat ze het wel eens heeft gegeten.
4: Nou, nee, echt niet.
2: Nee. Ik heb geen idee, maar het zal ongetwijfeld lekker zijn.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd. Je mag het gaan proeven en dan horen we nog wel, Liewe, of het lekker was.
3: Ja, kom ik in Meers eethoek terug.
2: Ja, leuk.
0: Ja. Patrick is er inmiddels ook al natuurlijk.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En Angelique, ja, afscheid hier van Liewe van Sloot is ook een beetje jouw radiomaatje natuurlijk.
2: Ja, absoluut. Ja, ik vind het echt wel heel jammer. Kan ik niet gewoon mee in je koffer, Liewe? Ja,
3: jij spreekt ook goed Spaans, hè?
2: Nee.
3: Tu hablas español?
2: Wel Italiaans.
3: Oh, Italiaans. Nee.
0: Het enige taal die je niet kan eigenlijk.
3: Portugees?
2: Nee, maar daar neem ik mijn zus mee. Die spreekt en Portugees en die spreekt Italiaans en Spaans. Die spreekt 7 talen. Dus oh. Ja, dat gaat...
3: Wat gezellig, met z'n vieren gaan we dan.
0: Ja. Ja, Angelique, we hebben door Liewe natuurlijk helemaal niet zo heel veel tijd. Dus waar gaan we naartoe?
2: We gaan even een snelletje doen. We gaan naar Delft. Je hebt daar het festival wat eigenlijk het hele jaar duurt tot eind 2026. En dat heet The Robots Are Coming. Dat is een festival in Delft wat natuurlijk te maken heeft met technologie. Want je hebt natuurlijk daar de TU Delft. En ze hebben robots, hebben ze uitgekozen. Ja, dat is eigenlijk wel het ding voor de toekomst. En hebben ze allerlei verschillende kleine activiteiten. Hebben ze daar omheen georganiseerd.

0: eigenlijk allemaal kunnen.
1: En dat is vrij veel al.
0: Ja. Het is heel veel. Ja. Ja, het is echt ongelooflijk. Ik heb jullie de foto's gestuurd. Ze zijn heel verschillend. En de ene foto, dan zie je echt ja, een robot. Dat zou gewoon een mens kunnen zijn. Helemaal alles. Haar zit erop. Kleding. Dat is de Geminoid F2. Dat is een gerobotiseerde replica van een Japanse vrouw. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de gecko. En de gecko, dat is een klein... hoe zeg je dat? Een klein soort van salamanderachtig iets. Wat napjes heeft onder zijn voeten. En die kan tegen muren opklimmen. En die studenten in Delft die hebben gedacht van ja, dat is eigenlijk best wel heel slim. Als wij klim- of reddingsoperaties nodig hebben, hoe werken die voetnapjes? Nou, en nou blijkt het eigenlijk dat die voetnapjes zijn belangrijk, maar die staart ook. Dus dan worden dieren worden eigenlijk gebruikt om robots te maken die ons dan weer kunnen helpen bij het dagelijks leven.
1: Ja, interessant.
0: Super interessant.
1: Ja. En waar moeten we zijn?
0: 30 locaties zijn er. Je kan bij het huis van Delft, dat is naast het station Delft, kan je daar de wandelroute kan je ophalen. En dan loop je door 30 locaties. En daar staat dan weer een QR-code. En daar kan je dan weer meer informatie over die foto zien. Die gaat over die robot.
1: Dankjewel, Angelique. En tot morgen weer.
0: Graag gedaan.
1: En Patrick, je gaat aan de bak.
2: Zeker. Natuurlijk gaan we ook op spreukenles bij Harry Potter. De jarige van vandaag. Een muzikaal liefdesverhaal uit 1970. En de plaat voor 12 met een twist.
3: Twist again.
1: Twist again. Twisting by the pool.
2: Ja.
1: Oh, leuk. Ja. Eindelijk.
4: Wat goed
1: de laatste
4: van je.
1: Dag.
4: Nou, wat goed van je, Jorin. Kan ik met een gerust geweten...

0: hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
2: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Vodafone. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
2: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
3: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
4: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
5: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
6: Dankzij één toverspreuk zit jij vliegend vlug in de theatershow van Harry Potter op Scheveningen. Dat straks eerst het nieuws van 10 uur, Reinhard Roemer.
7: Na een augustusmaand die lange tijd in het teken stond van droogte, heeft het Hoogheemraadschap van Delftland de waterpeilen in Sloot en Vaarten verlaagd. Delftland kwam gisteren met de maatregel omdat dit etmaal veel regen valt. Noordwijkse dialectwoord keun is vanmorgen uitgeroepen tot mooiste woord van de regio. Het mooiste regiowoord is door luisteraars gekozen uit 5 genomineerde woorden en uitdrukkingen. Keun kreeg 44% van de stemmen en betekent leuk of mooi. En vanaf volgend weekend gaan er 2 keer per uur bussen rijden tussen de TU Delft en het centrum van Delft. Vervoerder EBS hoopt zo te helpen om het centrum van de stad beter bereikbaar te maken. De lijnbus gaat functioneren als een soort pendelbus. Meer regio nieuws 10:30, nu het andere nieuws.
8: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De ruil is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie krijg je van Erwin Hart bij de ANWB.
9: Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. 4 kilometer file tussen Knoopend Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel. 5 minuten vertraging. De A44 Amsterdam richting Den Haag. 3 kilometer file bij Wassenaar Centrum. Een kwartier vertraging door opruimwerkzaamheden. En 434 Wassenaar richting Zoetewoude is dicht bij Knoopend Hoogvliet door een ongeluk in de Corbulo-tunnel. Omrijden via Wassenaar en Leidschendam.
10: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
11: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
12: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
13: Dus het maken van staal wordt schoner?
14: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
15: Maar moet dat dan in Nederland?
0: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
11: En wat levert dat dan op?
14: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
11: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
15: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
16: Tot 12 uur aan de bak.

0: Legendarisch met The Who, maar solo ook niet te versmaden. Roger Daltrey en Giving It All Away. Och, die was lekker om weer eens terug te horen. Goedemorgen en hartelijk welkom. Welkom terug in veel gevallen natuurlijk. Veel mensen met vakantie geweest en die moeten weer, of die mogen weer. Dat kun je natuurlijk ook zeggen. Het is de tiende jaargang, aflevering 2353 van Aan de Bak. En een bijzondere, want deze week strooien we met kaarten voor de theatershow Harry Potter en het vervloekte kind.
1: Nou, ik kon het gewoon niet geloven. Nee, en geloof het nog niet.
0: Nou, geloof het maar wel, want straks geef ik twee kaarten weg voor die voorstelling in het Circus Theater op Scheveningen. En we doen dat met toverspreuken die zo uit de voorstelling hadden kunnen komen. Ik leg je daar straks meer over uit. Blijf in de buurt van de radio en je telefoon. Hebben wij een muzikaal liefdesverhaal in de archiefbak van 1970, de jarige van vandaag. Stuur ze maar aan me door via aandebak@omroepwest.nl. En de plaat voor 12 met een twist. Dus wat je ook doet, blijf lekker in de buurt van de radio. Vinden wij gezellig hier bij Radio West. Hé, daar hebben we Suzanne en Freek. Nou, dat is leuk.

0: krijgen.
1: Dat is wat de sorteerhoed doet.
2: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Deze week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
3: Pap, ik vraag alleen of je een eindje van me vandaan wil staan, alsjeblieft.
2: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9, 3/4 van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Deze week natuurlijk op Radio West.
4: Als het in je hoofd haalt.
3: Incendio!

0: De radio is wel beschouwd ook een vorm van magie natuurlijk. Queen and a Kind of Magic.
1: De plaats. Voor 12.
0: Want zeg nou zelf, ik laat twee mogelijke platen horen. En straks rond 12 uur rolt daar één plaat uit. Het is de plaat voor 12 met een twist.
1: Nummer 1.

0: dan had je Chubby Checker en The Twist. Dat is keuzemogelijkheid 2 voor vandaag. En Twisting by the Pool van Dire Straits is keuzemogelijkheid 1.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Nou, dat is natuurlijk duidelijk. Jij bepaalt welke het wordt rond 10 voor 12. Nummer 1 Dire Straits, nummer 2 Chubby Checker. Met welke plaat twisten we naar 12 uur? Laat het me weten, dat kan op de Facebookpagina van Radio West. De Facebookpagina van Radio West, waar je trouwens ook leuke prijzen kunt winnen. Of je stuurt even een appje naar de studio, nog veel makkelijker, via 070-307-8080. 070-307-8080 voor de plaat voor 12. En hier is George Mike.

0: George Michael en Fast Love op Radio West. En in aan de bak zo dadelijk een eerste ronde in dit programma van het Harry Potter spreukenspel. Maar ook het regio nieuws komt eraan. Na maanden van droogte komen er nu maatregelen tegen wateroverlast in de regio. Hoe het zit, hoor je zo.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van traplift op maat. Bel 0800 1819.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attents met ds.nl.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
0: Goedemorgen, dit is Radio West. Het is 10:30. Het regionieuws krijg je van Reinhard Rommer.
10: Patrick, goedemorgen. Na een augustusmaand die lange tijd in het teken stond van droogte, heeft het Hoogheemraadschap van Delfland de waterpeilen in sloten en vaarten verlaagd. Delfland kwam met de maatregel omdat dit etmaal veel regen valt. Door de waterpeilen vooraf iets te verlagen ontstaat extra ruimte in sloten en vaarten. Daarmee probeert het Hoogheemraadschap de kans op wateroverlast te verkleinen. Wie ingeschreven staat voor een sociale huurwoning van Rijnland, in een van 13 gemeenten in onze regio, moet nu even extra opletten. Vanaf morgen, 1 september, gelden nieuwe regels voor het verlengen van een inschrijving. De belangrijkste verandering is dat iemand zijn inschrijving verliest wanneer hij niet op tijd aan zijn jaarlijkse betaling voldoet. Ook alle opgebouwde inschrijfjaren die belangrijk zijn om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning vervallen in dat geval. De nieuwe werkwijze van huren in Holland-Rijnland krijgt veel kritiek. Fractievoorzitter Stefan Haas van de SP in Leiden bijvoorbeeld noemt het een heftige ingreep en onmenselijk. Vanaf volgend weekend gaan er 2 keer per uur bussen rijden tussen de TU Delft en het centrum van Delft. Vervoerder EBS hoopt zo te helpen om het centrum van de stad beter bereikbaar te maken. De nieuwe ritten maken onderdeel uit van een proef om het parkeerterrein van de universiteit te gebruiken voor bezoekers van de binnenstad. Volgens de gemeente is het vooral zaterdagmiddag erg druk in het centrum als er markt is daar. De universiteiten in onze regio beginnen vandaag officieel aan het nieuwe studiejaar. De Universiteit Leiden doet dat voor het eerst in Den Haag. De stad waar de universiteit al bijna 30 jaar een tweede vestiging heeft. Niet iedereen is blij met het besluit om het academisch jaar van de Universiteit Leiden in Den Haag af te trappen.
11: Ja, er is in Leiden natuurlijk wel wat bezorgdheid dat die universiteit eigenlijk aan wegtrekt naar Den Haag. Maar niets is minder waar. Leiden, de stad, de gemeente Leiden en de Universiteit Leiden, die zijn natuurlijk één en ondeelbaar. En ik vind de bezorgdheid op zich wel mooi, want dat toont dat de bevolking hier in Leiden die universiteit echt wel heel bijzonder graag ziet.
10: Zij voorzitter van het universiteitsbestuur Luc Sels vanmorgen in West wordt wakker. Hij blikt ook nog even vooruit naar Den Haag vandaag.
11: Wel, wat ik heel fijn vind is dat we de beide burgemeesters, zowel Peter Heikoop van Leiden als Jan van Zanen van Den Haag, samen op het podium zullen hebben. Dat zij samen op het podium komen, samen in gesprek gaan, symboliseert eigenlijk heel mooi wat wij vandaag willen uitdragen. Dat is het beeld van 1 universiteit, 1 academische gemeenschap, maar in 2 steden.
10: En de duizenden internationale studenten in Nederland leveren meer geld op dan ze kosten. Dat heeft het Centraal Planbureau uitgezocht. Het geld dat de overheid aan een internationale student uitgeeft, bijvoorbeeld aan studiefinanciering en sociale zekerheid, wordt gemiddeld ruimschoots terugverdiend. Komt vooral doordat een deel van de studenten na het afstuderen in Nederland blijft werken en dan belasting betaalt.
0: En dan naar het weer. Houden we droom droog vandaag? Margot Ribberink weet het antwoord.
3: Vanochtend trekken vanaf de Noordzee enkele buien onze regio binnen. Maar de meest actieve buien met veel water, die trekken noord van ons langs richting Noord-Holland. Toch kan er een enkele bui voorkomen met even flink wat plensregens, onweer, hagel en met een stevige zuidwestelijke wind, windstoten tot 60 km per uur. In de loop van de middag dan wordt het droog vanuit het westen. Dan komt de zon ook weer wat vaker tevoorschijn. En met een windje uit het westen, nog steeds vlagerig, iets afnemend, wordt het 20 of 21 graden. Vanavond en vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. En morgen 1 september, de eerste dag van de meteorologische zomer, ziet er heel aardig uit. Een droge dag met zonnige periode. Het waait ook niet meer zo hard. En het wordt 20 of 21 graden. Ook woensdag een aardige dag met wolken, zon en een enkel buitje. En donderdag en vrijdag kan er weer wat meer regen vallen.
0: Verkeersinformatie nog steeds. Bij de ANWB zit Erwin Hart.
12: De Corbelo-tunnel is weer vrij. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag staat nog 2 kilometer file bij Wassenaar. De vertraging is 5 minuten.
10: Erwin, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Gewoon blijven luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Nieuwe single van Direct heet My Friend. Die is inmiddels uit, maar dit was nog een lekker oudje van de Haagse Heren en My Blood.
1: De archiefbak.
0: Straks jouw kans op kaarten voor de theatershow Harry Potter en het vervloekte kind op Scheveningen, maar eerst naar het jaar
2: 1965.
0: De groep Jefferson Airplane maakte op 13 augustus 1965 het podiumdebuut in de Matrix Club in de Amerikaanse stad San Francisco. De band speelt alleen maar covers van blues- en folknummers. Eind 1965 is de Jefferson Airplane de eerste groep uit de Amerikaanse stad San Francisco die wordt gecontracteerd door een grote platenmaatschappij. Ze scoren later hits met Somebody to Love en The White Rabbit. In augustus 1965 worden sigarettenreclames verboden op de Engelse televisie. Gek genoeg mag er tot 1992 op de Britse tv wel reclame worden gemaakt voor pijptabak en sigaren. En in de bioscoop kijken we in 1965 naar de slapstick-comedie The Great Race van regisseur Blake Edwards. Met een budget van 12 miljoen Amerikaanse dollars is het op dat moment de duurste filmcomedie ooit gemaakt. Het draait allemaal om een autorace tussen New York en Parijs. In de hoofdrollen schitteren bekende sterren als Natalie Wood, Tony Curtis, Jack Lemmon en Peter Falk. Die later Columbo zou spelen, weet je wel. Hier probeert de slinkse professor Fate zijn speciale auto uit voor de race. En dat doet hij samen met zijn assistent Max.
3: There has never been anything like this.
4: Professor, your greatest creation.
3: Genius, work of genius. The finest parts from the greatest automobiles in the world. The Hannibal Twin Eights. And when it comes to the blizzards and the snowstorms, we will continue on just as planned. Push the button, Max. We can rise above. We are invincible. Take us down. Push the button, Max.
2: ...1965.

0: het is nog een beetje afkicken na de Amazing 80s, maar deze kwam gewoon uit 1965, hoor. The Fortunes and You've Got Your Troubles.
1: Als het in je hoofd haalt, incendio!
0: Deze week geven we kaarten weg voor de Nederlandse theaterversie van Harry Potter en het vervloekte kind. Geen musical, wel te zien in het Circus Theater op Scheveningen. Het verhaal speelt zich af 19 jaar na de boeken en de films. Harry, Ron en Hermeline zijn terug voor een nieuw avontuur met een nieuwe generatie. Die begint op Toverschool Zwijnstein. En over die toverschool, ja, daar gaan we het hebben. Want we doen een soort spreukenles namelijk deze week in alle programma's. Je krijgt van mij een spreuk die zo uit de voorstelling gekomen had kunnen zijn. En dan is gewoon de vraag aan jou, wat betekent die spreuk? Tja.
2: Expecto Patronum!
0: Nou. Die zit echt in de voorstelling. 070-390-5454. En dan vraag je je misschien af, ja, hoe weet ik nou wat dat betekent? Ik ken die boeken allemaal niet zo goed. Ik weet dat niet. Ik heb die voorstelling nog niet gezien. Het gaat er gewoon om dat je je fantasie gebruikt. Dus het maakt mij niet uit wat het betekent, als het maar een fantasierijk antwoord is. Let op, dit is de toverspreuk. Ja, fest is muta. Ik weet het ook niet, hoor. 070-390-5454. Geef er een mooie draai aan en je zit met z'n tweetjes in het Circus Theater op Scheveningen op zondag 20 september bij Harry.
3: Deze

0: Ja, nou. Grote prestatie deze week is om erdoor te komen via de telefoon. Want iedereen wil wel natuurlijk.
1: Als het in je hoofd haalt.
2: Incendio!
0: Maar het goede nieuws is, we geven deze kaarten straks ook nog weg bij Menno. En vanmiddag nog bij Bas. En dat doen we de hele week op Radio West. Dus lekker blijven luisteren. Marianne van Melzen uit Leidschendam is de gelukkige voor dit moment. Goedemorgen, Marianne.
3: Goedemorgen.
0: Heb je destijds de boeken gelezen van Harry Potter?
3: Nee, want ik ben geen lezer. Maar wat er in de bioscoop was, heb ik wel diverse in de bioscoop gezien.
0: Oh, maar dat is ook al lekker, hoor. Ik moet zeggen, het was bij mij een beetje weggezakt. Ik heb ook nooit de boeken gelezen, maar wel de films gezien. En toen ik in theater zat en deze voorstelling zag... vond ik het wel lekker dat ik een beetje die achtergrondkennis had. Dan zit je toch lekkerder in het verhaal, kan ik me voorstellen.
3: Ja, dat lijkt mij ook
0: ja,
3: wel.
0: Ja, ja.
3: Ja.
0: Nou, kortom, je hebt wel wat met de films. Dus je hebt ook wel wat met een toverspreuk natuurlijk. Nou, ik laat hem even horen nog. Als ik nou met mijn toverstafje zwaai en ik roep Vestis Muta, wat gebeurt er dan?
3: Grote reus, verander in een spitsmuis.
0: Ja. Is goed hoor. Ja, dat zie ik wel gebeuren inderdaad. Ja. Hartstikke nuttig ook als je weer eens een grote reus tegenkomt, hè Marianne?
3: Ja, en bijvoorbeeld in de wc's en zo, wat er gebeurde met zo'n eng ding.
0: Oh, ja, dat is ook zo. Ja, nou, er zit zo'n mooie scène in de voorstelling ook in met de wc's. Ik weet wat je bedoelt. Ja, nou, prachtig. Hartstikke goede oplossing, Marianne. Jij bent erbij, hoor. 20 september zit jij in het Circus Theater op Scheveningen. Twee kaarten zijn voor jou. En de grote vraag is natuurlijk, wie mag er met je mee?
3: Mijn man.
0: Je man? Oh ja, die heeft ook al die films gezien met jou samen.
3: Meegekeken, ja.
0: Die heeft meegekeken. Nou ja, maar dat is toch wel handig inderdaad. Hartstikke goed.
3: Hartstikke leuk.
0: Ga er een mooie avond van maken op 20 september. En blijf nog even aan de telefoon voor alle details. Dan komt het allemaal helemaal goed, hè?
3: Nou, dankjewel voor deze verrassing vandaag.
0: Ja, nou graag gedaan. Je week kan maar lekker beginnen, vind je niet?
3: Zeker, hartstikke
0: zo is
3: leuk.
0: Mooie dag, hè? Dag.
3: Dag.
0: De OJ's.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
11: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Vodafone. Een romantisch liefdesverhaal uit 1970 komen we dit uur tegen in de archiefbak. En Eeuwige Roem komt eraan. 11 uur, eerst het nieuws met Reinhard Roemer.
13: Na een augustusmaand die lange tijd in het teken stond van droogte, heeft het Hoogheemraadschap van Delftland de waterpeilen in Sloten en Vaarten verlaagd. Delftland kwam met de maatregel omdat dit etmaal veel regen valt. Prinses Ariane is vandaag begonnen met haar opleiding luchtvaart- en ruimtevaarttechniek aan de TU in Delft. De website van Omroep West staan foto's die de Rijksvoorlichtingsdienst heeft gemaakt van de 19-jarige prinses buiten en in de hal van het gebouw. En het Noordwijkse dialectwoord keun is vanmorgen uitgeroepen tot mooiste woord van de regio. Het mooiste regiowoord is door luisteraars gekozen uit 5 genomineerde woorden en uitdrukkingen. Keun kreeg 44% van de stemmen en betekent leuk of mooi. Meer regio nieuws 11:30, nu het andere nieuws.
14: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden

0: Mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En verkeersinformatie krijg je van Erwin de Hart bij de ANWB.
2: Op de N207 Bergen Ambacht Alphen aan de Rijn bij de N457 staat 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Tot 12 uur

0: Ja, ik moet nog wel een beetje afkicken hoor, van die Amazing 80s. En gelukkig draaien we ze nog regelmatig, die liedjes uit de jaren 80. Deze bijvoorbeeld van Madonna en Like a Virgin, die nog helemaal niet gesignaleerd is op de roemlijst trouwens.
1: Nee. Eeuwige roem.
0: Geen enkel liedje van Madonna heeft het nog gehaald. Dus om maar even aan te geven, er is nog genoeg te kiezen in de muziekwereld. Stuur je suggestie naar patrick@omroepwest.nl. patrick@omroepwest.nl. En dan komt jouw plaatje binnenkort voorbij. Vandaag de keuze van Ronald Speyer uit Den Haag. Hij is 72 jaar, werkt als fotojournalist, stort zich naast digitale ook op de analoge fotografie en is verder regelmatig te vinden diep verzonken in een boek en houdt ook van golven. Goedemorgen, Ronald.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Heb je afgelopen zomerperiode lekker kunnen lezen ook, of ben je er niet aan toegekomen?
2: Nou ja, dat lezen, dat ging nog wel, maar je valt zo snel in slaap met die warmte. Dus
0: dan is je boek niet spannend genoeg.
2: Nee, het waren meer historische boeken.
0: Oh, dus, ja, dan snap ik ook dat je in de slaap sukkelt natuurlijk, ja.
2: Ja, maar ze waren wel spannend. Dat wel.
0: Ik plaag je maar, Ronald, ik plaag je. Want dat is het genre waar je graag instort, die historische boeken?
2: Waar gebeuren verhalen, dat trekt mij wel.
0: Oké. Okay. En wat voor tijdperk dan, of wat voor onderwerp, maakt dat nog uit?
2: Recente geschiedenis en daarvoor.
0: Ja, kijk, precies.
2: Over de Romeinen en de Egyptenaren, dat weten we wel. Dat,
0: dat is al zo lang geleden. Ja.
2: Ja, maar bijvoorbeeld de periode Tweede Wereldoorlog, daar komen toch steeds meer verhalen naar boven.
0: Ja, ja, ja.
2: Waarvan je denkt, waarom hebben we dat niet eerder geweten?
0: Ja. Ja, ja, ja. Nou, ik kan me voorstellen dat... Heb je een tip van een boek dat je recentelijk hebt uitgelezen?
2: De biografie van Pieter Tazelaar. Dat was de echte soldaat van Oranje.
0: Ja, ik denk, waar ken ik die namelijk weer van? Ja, Pieter Tazelaar, natuurlijk. Ja, ja, ja.
2: Erik Hazelhoff-Roelsema heeft de naam, de soldaat van Oranje, maar... Als je het boek van Pieter Tazelaar leest, dan kom je toch op hele andere gedachten.
0: Ja, oké. Okay. Nou, goede tip. Er zijn vast heel veel mensen die dat hartstikke interessant vinden. Dus die noteren we. Maar nu jouw muzikale tip. Voordat we aan jouw nominatie toekomen, eerst een plaatje eruit. Dit zijn de Roemzoekers van maandag.
3: Eeuwige Roem.

0: vorige week natuurlijk een jaren 80 rijtje met Jazz and the Plastic Population. Als laatste The Only Way Is Up staat er één dag in. Ook één dag voor Spandau Ballet en True. And I Will Always Love You van Dolly Parton. Drie dagen in het spel. Wat ga je ermee doen, Ronald?
1: Nou ja, Dolly Parton kunnen we er niet uitgooien, want die is al vertrokken.
0: Ja.
1: En die moet er gewoon in blijven. Dat is gewoon zo'n icoon in de muziek.
0: Mm-hmm.
1: Ik ga toch nummer 3.
0: Ja, Jazz and the Plastic Population, bedoel je?
1: Ja, dat is bij iets te plastic fantastic.
0: Oké. Oh jee. Ja, The Only Way Is Down in dit geval. Maar wat vind jij niet plastic, maar wat kan je wel bekoren?
1: Nou, een nummer waarvan ik in de auto altijd voorzichtig moet zijn, want ik ga altijd wat harder rijden.
0: Oh, dat is tricky. Ja.
1: Ja, wordt gesponsord door CJIB uit Leeuwarden.
0: Ja.
1: Maar dat zijn de Allman Brothers.
0: En welke van de Allman Brothers?
1: Ja, Rambling Man.
0: De Rambling Man van de Allman Brothers. Voor het eerst in eeuwige roem. Dankjewel daarvoor. En rustig aan met het gaspedaal, hè?
1: Ja, we gaan ons best doen.

0: is zo eng dat sommige mensen er misbruik van maken. In de oorlog waren dat mensen die waren NSB'ers. Die waren dus aan de foute kant. Maar konden zich beroepen op vrijheid. Zo van, wij mogen toch zeggen wat we willen. En dat is het griezelige van vrijheid. Van, het kent zijn grenzen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Met wat voor gevoel ging je eigenlijk naar Bosnië?
3: Met het gevoel van, we gaan dat even maken daar, we gaan het even doen. We gaan zorgen dat die mensen veilig zijn. En ook het gevoel, ik mag mijn werk eens in het echt gaan uitvoeren.
2: Ja.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur, op het hele uur.
4: Alleen op TV.

0: De weergeloze Bruno Mars en On My Soul.
1: De plaats. Voor 12.
0: We twisten naar 12 uur straks rond 10 voor 12 met Twisting by the Pool van Dire Straits of The Twist van Chubby Checker. Jij bepaalt bijvoorbeeld via de Facebookpagina van Radio West. Ik zie een hoop reacties van mensen die weer terug zijn van vakantie en die zich weer aanmelden. Dat is hartstikke leuk om te zien. Welkom terug allemaal. Aan de andere kant ook nog mensen die op vakantie zijn nu. Roy Lodders bijvoorbeeld schrijft: goedemorgen Patrick, nummer 1. Hij gaat voor Dire Straits. Groeten uit Oestersund, als ik dat goed uitspreek. Het is in Zweden namelijk. Goedemorgen Roy. En veel plezier daar natuurlijk. Maak er een mooie vakantie van. Juk van der Velde zegt nummer 2 graag. Die gaat voor The Twist van Chubby Checker. En Rijn en Frida Kuiper schrijven: goedemorgen, nummer 1 graag. Die gaan dan weer voor Dire Straits. Een stem van Dina die zegt: goedemorgen Patrick, nummer 2 gekozen vandaag. De kleinkids hebben meegekozen. De kleinkids, die zijn al lang weer terug naar school. Maar nee, dat is niet zo, ze schrijft erbij. Ze hoeven morgen pas weer naar school. Fijne dag verder. Nou, wel gezellig dat je ze nog even een dagje bij je hebt. Stemmen dus op de Facebookpagina van Radio West als je mee wil beslissen welke twist het wordt.

0: hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
6: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
7: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
8: Goedemorgen, Radio West. Het is 11:30. Hoog tijd voor een overzicht van het regionieuws. Reinhard Rommer.
9: Prinses Ariane is vandaag begonnen met haar opleiding luchtvaart en ruimtevaarttechniek aan de TU in Delft. Op de website van Omroep West staan foto's die de Rijksvoorlichtingsdienst heeft gemaakt van de 19-jarige prinses buiten en in de hal van het gebouw. Prinses Ariane mag zich rekenen tot een select groepje. Daarover zegt decaan Henri Weerij van de faculteit Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek. Dit jaar zijn er bijna 4300 aanmeldingen geweest vanuit de hele wereld. En er is maar plek voor 440 studenten per jaar. 1 op de 10 studenten wordt dus maar toegelaten. Na een augustusmaand die lange tijd in het teken stond van droogte, heeft het Hoogheemraadschap van Delftland de waterpeilen in Sloten en Vaarten verlaagd. Delftland kwam met de maatregel omdat dit etmaal veel regen valt. Door de waterpeilen vooraf iets te verlagen, ontstaat extra ruimte in Sloten en Vaarten. Daarmee probeert het Hoogheemraadschap de kans op wateroverlast te verkleinen. En het Noordwijkse dialectwoord keun, dat leuk, mooi betekent, is uitgeroepen tot mooiste woord van de regio. Keun won het van andere woorden, zoals het Scheveningse woord kokenbak, wat pannenkoek betekent, en kietekaaien, dat voor Katwijkers stiekem knuffelen of vrijen betekent. Het mooiste regiowoord werd door de luisteraars gekozen uit 5 genomineerde woorden en uitdrukkingen. En de uitslag is vanmorgen in West wordt wakker bekendgemaakt. De Noordwijkse Trui de Ridder, die het woord keun indiende, verklaarde het succes.
10: Er was een stukje in de krant gezet. En toen hebben ze dat gedeeld op Facebook. En toen stond het ook op Je bent de Keunen Noordwijker. En dat vonden ze allemaal ook natuurlijk duim omhoog. Maar toen hebben we wel erbij gezegd even stemmen.
9: En aan die oproep is gehoor gegeven. Het Noordwijkse woord keun kreeg 44% van de stemmen van Westluisteraars.
8: Leuk. Nou, ik kende het niet, maar ik ga het nu ook af en toe eens door mijn taalgebruik gooien. Daar hebben we de keunen Margot Ribberink met het weer.
11: Vanochtend trekken vanaf de Noordzee enkele buien onze regio binnen. Maar de meest actieve buien met veel water, die trekken noord van ons langs richting Noord-Holland. Toch kan er een enkele bui voorkomen met even flink wat plensregens, onweer, hagel en met een stevige zuidwestelijke wind, windstoten tot 60 km per uur. In de loop van de middag dan wordt het droog vanuit het westen. Dan komt de zon ook weer wat vaker tevoorschijn. En met een windje uit het westen, nog steeds vlagerig, iets afnemend, wordt het 20 of 21 graden. graden. Vanavond en vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. En morgen, 1 september, de eerste dag van de meteorologische zomer, ziet er heel aardig uit. Een droge dag met zonnige periode. Het waait ook niet meer zo hard. En het wordt 20 of 21 graden. Ook woensdag een aardige dag met wolken, zon en een enkel buitje. En donderdag en vrijdag kan er weer wat meer regen vallen.
9: Margot van de Weerexperts, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: doorbraak van Seal in 1991 en Crazy op Radio West.
1: De plaats. Voor 12.
0: Ja, we gaan twisten straks rond 10 voor 12. Maar ja, de grote vraag is net welke plaat gaat dat worden. Dus je mag nog even een klein kwartiertje stemmen. Nou, minder dan dat hoor. Het is een kleine 10 minuten. Op ofwel Dire Straits, Twisting by the Pool, ofwel Chubby Checker and the Twist.
2: De archiefbak.
0: Zo dadelijk natuurlijk de verjaardagskalender, maar eerst...
3: 1970.
0: 140 oldtimers trekken door de regio in het laatste weekend van augustus 1970. De bonte stoet oude auto's horen bij de Pioniers Automobielclub, die een rit maakt van Utrecht langs de Oude Rijn via Alphen aan de Rijn naar Noordwijk. Honderden toeschouwers staan langs de kant om zich te vergapen aan de klassieke automobielen uit Amerika, Engeland, Duitsland, België, Frankrijk en Nederland natuurlijk. Commissaris van de Koning Klaasens opent eind augustus 1970 het sportpark Haasbroek in Zoeterwoude. De opening maakt deel uit van een feestweekend waarin het zilveren jubileum wordt gevierd van voetbalvereniging SJZ uit Zoeterwoude. Afkorting staat voor Sint-Jan Zoeterwoude. Inwoners van het dorp stromen in het jubileumweekend in grote getalen toe om het feestje mee te vieren en om het nieuwe sportpark te bekijken natuurlijk. En in de Italiaanse hoofdstad Rome trouwt in de zomer van 1970 de 19-jarige Romina Power met de 27-jarige zanger Albano. Romina is op dat moment een bekende actrice en leert haar aanstaande kennen bij filmopnames. Kerstverse echtpaar duikt meteen een studio in en neemt in 1970 het toepasselijke Storia di due innamorati op, ofwel het verhaal van twee geliefden.

0: dat was dus 1970, maar eind jaren 70, begin jaren 80 zou het tweetal al pas in ons land doorbreken. Albano en Romina Power dus.
1: 1970.
0: Wat het wel al hartstikke lekker deed in ons land. CCR, ofwel Creedence Clearwater Revival. Ja.

0: Up Around the Band van Creedence Clearwater Revival.
1: Jaren, er is er een jaren, er is er een jaren, gefeliciteerd.
0: Zeker vandaag 31 augustus, maar ook voor later deze week kun je ze natuurlijk doorgeven via aan de bak, apenstaartje omroepwest.nl. Aan de bak, apenstaartje omroepwest.nl. Laat maar binnenkomen, dan zorgen wij natuurlijk dat die verjaardagen op de radio terechtkomen. Bijvoorbeeld dankzij Bonnie, want die schrijft: hoi Pet, Cor van Welbergen is vandaag jarig. Hij wordt 69 jaar. Nou, wat een leeftijd alweer. Cor, van harte. Ik wens hem een fijne en gezellige dag. En daar sluit ik me natuurlijk zeker bij aan. Dankjewel, Bonnie. En bij deze, Cor, van harte. En voor de verjaardagskalender meldt Mieke de Wit haar schoonzus Joke Schoonhoven. Die wordt vandaag 70 jaar. Ja. Zo schrijft Mieke, ze hoort nu ook bij de Club van de 70s. Gisteren hebben we gezellig met elkaar geluncht. En voor vandaag staat haar nog een leuke verrassing te wachten. Ja, ik zeg daar verder helemaal niks over natuurlijk, want het is een verrassing. Maar dat wordt bijzonder. Fijne uitzending, schrijft ze erbij, dankjewel. En Joke natuurlijk, van harte gefeliciteerd namens Mieke en ook namens Radio West. Maakt er een bijzonder mooie dag van. Zou dat nou voor een verrassing zijn? Ik ben heel benieuwd. Bluff speciaal voor alle jarigen nu.

0: Het is Bluff en levenslang op Radio West. Nou, zo lang is hij gelukkig niet op vakantie geweest, dames en heren. Ja, daar is hij, hoor.
1: Nee.
0: Het is Menno Tamming weer terug van vakantie. Ja, ze staan hier op de banken, Menno.
1: Ja, al voelde het wel zo lang, hoor, moet ik zeggen. Ja. Voor je gevoel ben je heel lang weg geweest. Maar ik ben blij dat ik hier weer terug ben na een lekkere vakantie. En we gaan er gewoon weer tegenaan, hè, tussen 12 en 2. Menno in de middag.
0: Zo is het. Ja, je klinkt wel een tikkie verkouden, maar dat is verder niet... Daar hoeven we ons niet zorgen
1: om te maken. Nee, helemaal niet. Nee. Het is gewoon een beetje verkouden. Maar dan mag je pret niet drukken. We gaan er gewoon tegenaan. Met zometeen natuurlijk die kaarten voor Harry Potter, hè, die we de hele week weg gaan geven. We hebben de laatste week van de zomereditie van Menno in de middag. We gaan de vakantie een beetje uitluiden. De vakantie is voorbij, met de zomer een beetje uitluiden. Vandaag de laatste dag officieel van de zomer. Dat doen we onder andere ook weer met een vakantieland. Het laatste vakantieland van deze zomer in jouw plaat. En we bellen zometeen met Jan Hilenius. Hij was ooit hoofdredacteur van Vandaag Insight van VI. Stopte daarmee, ging het onderwijs in de Hagenaar. Maar vanavond start hij als hoofdredacteur van een nieuwe talkshow bij RTL. RTL Tonight. Met Renze Klamer als presentator.
0: Ja.
1: En we gaan zometeen bellen met Jan Hilenius. Hoe dat zit met de voorbereidingen.
0: Nou, spannend. Het hele tv-seizoen staat ook wel weer op punt voor beginnen.
1: Zeker.
0: Dus heel goed. Nou, we gaan het allemaal horen. En welk vakantieland heeft hij dan nog niet gehad?
1: Spannend.
0: Ja, ik heb geen idee.
1: Ja,
0: nou, we gaan het allemaal meemaken straks na 12.

0: Viacom Deals.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
2: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
1: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
0: Ja, gewoon zoals je gewend bent natuurlijk.
1: De plaat voor 12.
0: En over de 60s gesproken.

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
5: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
6: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
7: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
6: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
7: Al 100 jaar. Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
8: We zijn er zometeen met 2 uur lang Menno in de Middag. Het is 12:00. Het nieuws uit de regio, dat krijg je van Lotte Dekker.
9: Prinses Ariane is vandaag begonnen met haar opleiding luchtvaart- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. De prinses behoort daarmee tot een selecte groep. Slechts 1 op de 10 studenten wordt toegelaten tot die opleiding. Na een behoorlijk droge augustusmaand heeft het Hoogheemraadschap van Delfland de waterpeilen in sloten en vaarten nu zelf verlaagd. Doen ze omdat er vandaag veel regen valt. En de laatste ontsnapte Mara uit Avifauna is weer terecht. Gisteren ontsnapten 3 knaagdieren uit hun tijdelijke verblijf. Maar daar zijn ze nu weer allemaal terug. Meer regionieuws om 12:30. Nu het overige nieuws.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11:00 naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1:00. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload.

0: De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
2: Status, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.

0: Abba. En does your mother know? Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West op deze maandag. We gaan er weer een week tegenaan met Menno in de middag. Ik ben weer terug van vakantie. Een beetje verkouden, je kan het een klein beetje horen, maar dat mag de pret niet drukken. We gaan zometeen kaarten weggeven voor de theatershow van Harry Potter in het Circus Theater Scheveningen. Doen we over een half uurtje. Gaan we de hele week doen. En wat verder? Nou, we bellen met Jan Hilenius. Gaan we over 10 minuutjes doen ongeveer. Hij is de hoofdredacteur, de nieuwe hoofdredacteur van de nieuwe talkshow die vanavond gaat beginnen op RTL. RTL Tonight. Met Renze Klamer als presentator. En Jan Hilenius is Hagenaar. Hebben we je vaker in de uitzending gehad, want hij was de hoofdredacteur van Vandaag Insight van VI. Zometeen bellen we met hem over de start van de nieuwe talkshow vanavond. Wat doen we verder? Ja, we vieren nog even de zomer. Dat doen we terwijl de vakantie vandaag officieel voorbij is in onze regio. Nog één weekje met de zomereditie van Menno in de middag.
1: Op de kaart.
0: Ja, en daar hoort deze dus ook bij, de Op de Kaart Zomertour. En zometeen ook het nieuwe thema van jouw plaat, het laatste vakantieland. Maar ja, de Zomertour sluiten we deze week af. En dat doen we met Bob Brinkman. Hallo Bob.
2: Ik kan mijn zonnebril eigenlijk wel afzetten deze maandag. Dat is best wel jammer. Dat is best wel lullig, want ik ben 3 weken lang ben ik jou geweest. Dan was het prachtig weer, mensen lekker ingesmeerd en wel. Collega's dan, verslaggevers, naar buiten, naar stranden, feestweken. En ik mag weer naar buiten en het komt met bakken uit de hemel.
0: Ja, het is wel echt gelijk voorbij, hè, de zomer. Vandaag de laatste dag van de meteorologische zomer. Maar ja, het is, als je naar buiten kijkt, echt helemaal niks meer.
2: Nee, naarmate ik ook dichter naar het strand ga, worden de wolken ook steeds donkerder, groter ook. De regen tikt zachtjes nu op het raam, de ruitenwisser van mijn auto, terwijl ik hier heel eventjes op de knipper staat. Die gaat toch langzaam heen en weer.
0: Ja.
2: Het is inderdaad echt wel, zoals Gerard Kok zo mooi zong, voorbij die mooie zomer.
0: Ja.
2: Hey, wat klinkt jij, verkouden?
0: Ja, ik ben een beetje verkouden terugkomen. Maar dat
2: gaat het wel?
0: Ja, het gaat prima,
2: Moet ik even terugkomen, anders? Dan kan je dat nog een weekje op bed blijven liggen.
0: Nee, ik hoef niet op bed. Ik ben niet ziek. Ik ben alleen een beetje nasaal, maar dat maakt niet uit. Hey, trouwens Bob, ik hoorde iets zeggen over het strand. Betekent dat we vandaag misschien toch wel gaan kijken met dit weer hoe mensen nog vakantie vieren in onze regio? Want de vakantiegangers zijn er gewoon nog natuurlijk.
2: Daar ga ik wel vanuit, inderdaad. Ja, en balen zij ook zo net als ik, dat zij in een tent zitten. In Schavenzande ga ik de microfoon bij de mensen onder de neus duwen. Ben heel erg benieuwd hoe de vakantiestemming er deze regenachtige 31 augustus in zit.
0: Nou, mooi zo. Goed. Hey, en vorige week natuurlijk het nieuws, toen was ik er niet, maar van Dolly Parton. Hè, daar heb je natuurlijk ook uitgebreid bij stilgestaan. Het overlijden van de grootheid. En ik vind toch, en zeker dat dit plaatje moet ik even draaien in de week dat voor mij de vakantie voorbij is. Ik weer gewoon aan het werk ga. Dus we doen even 9 to 5, vind je niet?
2: Dat vind ik een heel goed idee. Al werk jij 12 tot 2, 9 to 5. Een geweldig plaatje om even weg te draaien.
0: Heb jij de 12 tot 2 versie? Kun je die even zingen live?
2: Working.

Agda en de Munnik, het regent zonnestralen. En daarvoor, ja, Dolly Parton natuurlijk. Blijven we haar herinneren in de muziek die ze heeft gemaakt. 9 to 5. We proberen nog contact te zoeken met Jan Hilenius. Zometeen gaan we hem spreken. De nieuwe hoofddirecteur van de RTL Late Night Talkshow die vanavond gaat beginnen. En we willen zijn verhaal wel eens horen over hoe het zit met de voorbereidingen. Op dat programma, de Hagenaar, die eerder dus werkzaam was als hoofddirecteur van Vandaag Inside met de Mannen. Nu dus aan een nieuw avontuur begonnen. Zometeen hem hier in Menno in de Middag. Hij hier in Menno in de Middag. Nu Danny Vera. Cool.

0: Ja, goed, Danny Vera en The Wait. Ja, het is 10:50. Radio West, Menno in de middag. We hebben hem hier vaker in de uitzending gehad. Maar toen was die hoofdredacteur de grote drijvende kracht achter VI Vandaag Inside. Met de mannen aan tafel. Hij heeft boeken geschreven. Diverse boeken met Michel van Egmond. Onder andere ook over wat er allemaal achter de schermen gebeurde bij dat tv-programma Vandaag Inside. Hij is Hagenaar en nu begonnen aan een nieuw avontuur. Jan Hilenius, hij is de nieuwe hoofdredacteur van de nieuwe Late Night Talkshow van RTL. Die start vanavond, gepresenteerd door Renze Klamer en Jan Hilenius. Dus de nieuwe hoofdredacteur daarvan. Jan, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Menno. Hallo. Toepasselijk dat je Danny Vera dan ook draait.
0: Ja, nou inderdaad. Ja, die heeft zijn succes te danken aan Vandaag Inside. En jij stond aan de wieg natuurlijk van zijn carrière.
1: Ja, ja, ik weet de eerste optredens nog bij ons. Ja,
0: ja, hoe was dat?
1: Dat was nog best even wennen. Danny is wel enorm gegroeid natuurlijk in de jaren daarna. Ja. Dat is echt een topartiest. Ja,
0: ja, ja, ja, en zo zijn er wel meer mensen gegroeid natuurlijk bij Vandaag Inside, toch? En groot geworden.
1: Ja. Ja, nou ja, je ziet alle afgeleiders van VI natuurlijk op SBS nu voorbij komen. Die zijn eigenlijk, de meesten zijn allemaal een beetje begonnen in VI een keertje aan de bar of zo. Helemaal Mens, zo zijn er meer.
0: Ja, Merel Ek natuurlijk, die we hier ook nog wel eens in de show
1: Zeker.
0: Hebben.
1: Ja, ja. Ja, Merel EK zoals we
0: dat Merel EK, ja. Ja, ja. En hoeveel van die mensen ga jij meenemen naar het nieuwe programma dat vanavond gaat starten op RTL? Met Renze Klamer dus als presentator.
1: Nee, in principe niemand. Nee hoor, nee. Wat dat betreft zitten er helemaal geen verrassingen in. En dat zou ook heel onverstandig zijn. Dat heeft het verleden wel uitgewezen, denk ik.
0: Ja.
1: Nee, dat doen we zeker niet. Wij maken echt een programma wat heel erg op de actualiteit gaat zitten. Ook voor vanavond hebben we nog lang niet alles. Hebben we uiteraard scenario's, maar hebben we nog lang niet alles in kannen en kruiken. Dat hangt echt vanaf wat er gebeurt vandaag.
0: Ja, maar dat is een bewuste keuze. Want ja, we weten allemaal dat RTL toen natuurlijk mislukt is. Dat is niet geworden wat het zou moeten zijn, de voorloper van dit programma. Renze ging destijds ook weg bij dat programma. We bleven boven Erwin Dorens en Humberto Tan bleven over. Jullie kiezen nu bewust voor een heel ander format?
1: Ja, zeker. Dat is heel bewust. Kijk, Renze heeft natuurlijk een programma gemaakt. Hè, dat is ongeveer 1,5 jaar geleden. Dat heette Renze. Ja. En dat was een gewone talkshow met een talkshowtafel met actuele gasten. Maar natuurlijk ook wat lossere onderwerpen. Hè, het is een programma voor RTL. En nou, er moet ook een klein beetje gelachen kunnen worden natuurlijk. En daar borduren we voor een groot deel ook gewoon op voort, hoor, nu.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Je zal vanavond gewoon een uiteraard een mooie studio met een mooie goede tafel zien. Echt allemaal in een heel nieuw jasje waar we hard aan gewerkt hebben. Maar het is een talkshow over de actualiteit. Het gesprek van de dag, dat willen we maken.
0: Precies, dus alle rubrieken die er waren, die laten jullie varen.
1: Ja, dat laten we varen. We zitten bovenop het nieuws. Dat is de achtergronden daarvan. En de hoofdrolspelers, die proberen we natuurlijk te krijgen. Maar de concurrentie is moordend. Ja. Dat is bekend. En we hebben ook wat lichtere dingetjes in de uitzending. Er moet ook wel een klein beetje gelachen kunnen worden. En je moet, als je om 11 uur naar bed gaat, moet je ook nog wel een klein beetje een goed gevoel hebben.
0: Ja, en ik begrijp.
1: En niet alleen maar ellende over Iran en de Verenigde Staten hebben gehoord.
0: Nee, precies, precies. Dus heb je vanavond Fluitsmijn Fontein onder andere in de uitzending?
1: Ja, dat heb je al gehoord, begreep ik. Ja,
0: ja, ja. Ja, want 15 miljoen mensen, hun grote hit, bestaat vandaag 30 jaar. En volgens mij gaan ze hem vanavond live doen, toch?
1: Ja, klopt. En dat hebben ze nog nooit eerder gedaan. Dus dat is best bijzonder. Ja,
0: ja, dus voor het eerst live op de Nederlandse televisie Fluitsmijn Fontein. Nou, dat is in ieder geval een leuke binnenkomen. En ik begreep ook dat Jair, de politiek duider, altijd met een knipoog ook vaak, ook bij jullie vaak te zien is.
1: Ja, die gaat gewoon door. En dat hangt natuurlijk ook dat hangt van de actualiteit af waar die dan is. Maar die gaat gewoon weer items maken voor ons. En die zijn altijd scherp en op zijn Jair's. Altijd anders dan andere onderwerpen die je voorbij ziet komen op tv.
0: Ja. Dagelijks te zien dus om 10 uur bij RTL. Dat betekent dat jij, notabene, met je programma concurrent wordt van de mannen van Vandaag Inside.
1: Ja, ja, dat is toch een gek idee. Het grappige hier op het Mediapark zijn het ongeveer de buren. Ja. Als je achterlangs loopt, dan ben je in 2 minuten sta in de studio van VI. Overigens ook van Pauw en de Wit, dat is dan weer een deurtje verder.
0: Ja.
1: Maar zo is het, ja. Ja, dat is een heel gek idee. Ik moet er zelf ook nog erg aan wennen. Maar ik denk dat het snel gaat. Maar eigenlijk weet ik niet in hoeverre wij echt hele grote concurrenten zijn, hoor. De programma's zijn toch wel heel verschillend.
0: Ja?
1: Ja, dat vind ik eigenlijk wel. VI is zo op zich staan, op zichzelf staand programma. Daar komt eigenlijk niemand echt bij in de buurt.
0: Nee.
1: Dat moet je ook helemaal niet proberen.
0: Nee, maar goed, maar jij hebt wel altijd je stempel kunnen drukken op Vandaag in Site, op VI. Ja, nogmaals, je hebt het mede ontwikkeld, aan de wieg gestaan. Ik kan me voorstellen dat je ook een beetje die stijl die jij hebt, je weet hoe, wat scoort, wat het goed doet, dat je dat misschien bewust of onbewust ook wel meeneemt naar die nieuwe talkshow.
1: Ja, kijk, overdrijf dat soort dingen nooit hoor. Aan successen, dat heeft altijd vele vaderen.
0: Ja.
1: Maar een programma als dit wordt gemaakt door een hele goede presentator en een ijzersterke redactie.
0: Mm-hmm.
1: Nou, volgens mij hebben we die. En dan hopen we dat we, dat we de kijker kunnen binden en dat we interessante, mooie programma's kunnen maken.
0: Ja.
1: En bij VI hadden we ook een goede redactie, maar had je natuurlijk vooral drie unieke figuren die ook nog eens met z'n drieën een unieke chemie hebben.
0: Ja.
1: Zoals eigenlijk nooit echt eerder vertoond op tv.
0: Ja,
1: en natuurlijk, dan is het, dat was voor mij heerlijk werken, want daar was natuurlijk van alles mee te doen. En dat heb ik gedaan en dat werd gelukkig een succes, maar dit is zeker niet mijn verdienst.
0: Nee, nu weet je ook dat bij Vandaag is Site de mannen altijd alles recenseren wat er op de Nederlandse televisie is, dus ze zullen ze morgen ongetwijfeld ook van jouw programma gaan doen. Wat vrees je dat of ben je benieuwd?
1: Nee, ik ga er met een korreltje zout gewoon naar luisteren. Maar ze kunnen ook wel positief zijn.
0: Zeker.
1: Dat zou ook kunnen.
0: Ja, nou dat zo is het. Dan
1: geen idee. Ik ben heel benieuwd. En dat lijkt me wel. Ik ben heel benieuwd wat ze ervan vinden. Ook wat René ervan vindt. René heeft altijd een mooie kijk op talkshows.
0: Zeker, zeker. Hey, en dan over jou persoonlijk nog even, Jan. Want nogmaals, uit Den Haag. We weten dat je dit dus hebt gedaan. Dat werkt bij TV, bij VI. Daarna koos je bewust om het tv-werk vaarwel te zeggen. Je koos voor het onderwijs, dat heb je ook gedaan. Nu weer terug bij tv. Was het moeilijk om afscheid te nemen van het onderwijs na toch een korte periode?
1: Ja, best wel. Dit zat ook helemaal niet in de planning, hoor. Ik miste wel na 2 jaar onderwijs wat me echt prima beviel. Ik was docent Nederlands op het mbo ROC Mondriaan, toerisme. Dat beviel me eigenlijk hartstikke goed. Het was echt het begin natuurlijk heel moeilijk en echt wennen. Maar ik vond het leuk om te doen en het lukte ook. Dat moest je natuurlijk ook altijd maar afwachten. En ik wilde eigenlijk een combinatie gaan doen. 3 dagen lesgeven en dan kijken of ik wat tv-klussen erbij kon doen. Dat was het plan, want ik wilde het eigenlijk niet voor wel zeggen. Maar toen belde Renze en toen werd het toch wel een ander verhaal.
0: Want?
1: Ik vond dit was zo'n mooie baan.
0: Ja.
1: Dit was zo'n mooie uitdaging. En het klinkt goed met Renze. Vind ik een goede presentator.
0: Ja.
1: Met het programma wat mij ligt. Ik vond dat niet kon weigeren.
0: Je stapt ook wel weer in een onzekere wereld van tv, toch? Want we hebben ook gezien hoe het met voorgaande programma's kon gaan. Ja, je weet het niet. Alles hangt af van de kijkcijfers.
1: Ja, zeker, zeker. Maar goed, dan ben ik na 30 jaar ook wel aangewend.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Dat maakt me iets minder druk om. En ik heb ondertussen wel mijn diploma gehaald op school. Dus ik mag lesgeven. Dus wat dat betreft zou ik ook weer terug kunnen.
0: Ja, precies.
1: Leraren hebben ze altijd nodig.
0: Ja, dat is zeker zo. En heb je voor jezelf een planning gemaakt van zo lang wil ik dit gaan doen, dit hoofdredacteurschap bij RTL?
1: Ja, nee, niet echt. Ja, ik ben 54 en dit is echt een nieuwe uitdaging en een nieuw programma. Kijk, als dit lukt en als dit werkt, dan neem ik aan dat ik het jaren doe. Dat zal de toekomst uitwijzen.
0: Ja.
1: Maar dat is natuurlijk wel het idee als je ergens aan begint. Dat ga je niet voor een jaartje doen, maar 2 jaartjes. Dan loop ik bij wijze van spreken dat we er over 10 jaar nog zijn. En God, Rens is 37, hè. Dus
0: dat
1: is ook een beetje een nieuwe generatie presentatoren.
0: En dan heb je natuurlijk ook een thuis. Zijn ze het daar al mee eens met toch papa weer terug naar de tv?
1: Die waren wat minder enthousiast in eerste instantie.
0: Ja?
1: Dat duurde wel eventjes. Zijn mijn kinderen wel wat ouder, hoor. En mijn dochter is het huis al uit. Dus
0: mm-hmm.
1: dat viel mee. Maar mijn vrouw moest er wel even aan wennen.
0: Oh, ja?
1: Die zit zelf ook in het onderwijs. Dus die vond het op zich wel prettig, dat ritme van 9 tot 5.
0: Ja, nou goed. Ja, nou dat zal even wennen zijn. Ja, zo is het.
1: Ja.
0: Goed, ik wens je ongelooflijk veel succes, Jan, met je nieuwe uitdaging vanavond. Dus de eerste uitzending om 10 uur van de talkshow Renze, want zo gaat het heten. Ben je nog gespannen op dit moment?
1: Best wel. Ja, wel gezonde wedstrijd. Spanning zullen we het maar noemen. Hè. Maar natuurlijk, zijn eerste uitzending is altijd spannend. En alle ogen zijn erop gericht. Ik zal blij zijn als het vanavond 11 uur is. En dat we, toch enigszins tevreden. Of in ieder geval met een goed gevoel een biertje kunnen drinken.
0: Zo is het. Nou, het is je van harte gegund. We gaan er naar kijken. Heel veel succes, Jan.
1: Ja, dankjewel Menno.
0: Okay.
1: Goeie uitzending.
0: Dankjewel. Jan Hilenius was dat. Hoofdredacteur dus van de nieuwe Late Night Talkshow bij RTL. Vanavond om 10 uur. Renze.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl. Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
11: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
12: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
13: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
14: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
0: Het is bijna 3 minuten over 1:30. Radio West, Menno in de middag en het nieuws uit de regio met Lotte Dekker.
15: Goedemiddag. Prinses Ariane is vandaag gestart met haar opleiding aan de TU in Delft. Ze begint aan de studie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. Op de website van Omroep West staan foto's die de Rijksvoorlichtingsdienst heeft gemaakt van de 19-jarige prinses. Prinses Ariane mag zich rekenen tot een select groepje. Er worden namelijk maar 1 op de 10 studenten toegelaten tot die opleiding. Ze heeft daarvoor een pittig examen moeten doen. Veel mensen hebben de afgelopen uren melding gemaakt van een gasachtige lucht in de regio. De veiligheidsregio geeft aan dat het gaat om de stof mercaptaan. Dat is een geurstof die niet gevaarlijk is. Die stof wordt toegevoegd aan geurloos aardgas, waardoor je het herkent als er gas vrijkomt. De geurstof komt van een boot in Rotterdam. Als je er last van hebt, wordt geadviseerd je ramen en deuren dicht te doen en de ventilatie uit te zetten. Na een augustusmaand die lange tijd in het teken stond van droogte, heeft het Hoogheemraadschap van Delfland de waterpeilen in sloten en vaarten nu zelf verlaagd. Doen ze omdat het vandaag zoveel regent. Door de waterpeilen dan van tevoren iets te verlagen, ontstaat er extra ruimte in de sloten en vaarten. En zo is de kans op overlast wat kleiner. En de laatste ontsnapte mara uit Avifauna is weer terecht. Gisteren ontsnapten 3 van zulke knaagdieren uit hun tijdelijke verblijf daar. Binnenkort gaan ze naar een andere dierentuin. 2 van de 3 ontsnapte mara's zijn het park uitgegaan. Zij zijn gisteravond alweer gevangen. De 3e werd vanmorgen in het park gevonden. En nu zitten ze allemaal weer veilig in hun verblijf.
0: Ja, het zijn een soort grote uitgevallen hazen zijn het. Hè? Daar lijken ze op. Hè?
15: Ja, ze worden inderdaad wel eens vergeleken met hazen. Met van die grote poten ook.
0: Precies, ja. Hey Lotte, zometeen, we gaan het nieuwe thema voor jouw plaat bekendmaken. Wordt het laatste vakantieland van deze zomer. En dan weet je, dan mag jij over een uur natuurlijk de eerste aanvragen.
15: Ja, leuk.
0: Hey, en we hebben altijd een liedje voor de weermannen en weervrouwen. En er is nu ook eentje van Margot Ribbering. Ja, echt, ja.
16: Het is Margot Ribbering. Hey Mar, wat wordt het weer nou? Warm of juist ijskoud?
0: Ja, ik begreep dat je deze al hier al aan mee kennis hebt gemaakt vorige week.
17: Ja, Margot, ik kan hem al meezingen.
0: Ja, goed zo. Heel fijn. Margot, goedemiddag. Ja, het is de laatste dag van de meteorologische zomer.
17: Zomer.
0: En nou, die wordt wel echt uitgeluid, hè, zullen we maar zeggen.
17: Op negatieve manier. Het lijkt wel herfst, hè?
0: Ja, zo. Nou... Het is koud en kil. En, koud, maar voor de tijd van het jaar is het wel somber, hè?
17: Ja. We hebben even te maken met een paar buiengebiedjes. En ik moet zeggen, het kan altijd erger natuurlijk. Want in Noord-Holland, ja, daar krijgen ze de volle laag. In Den Helder is er al bijna 38 millimeter naar beneden gekomen. Dat zijn bijna 4 emmers per vierkante meter. En bij ons zijn het nog, ja, valt het gewoon mee met het aantal buien. In de regenmeters tot nu toe 1 tot 5. En ik heb ook nog geen onweer gezien. Er kan vanmiddag het komende 2 uur nog een enkele bui overtrekken die eventjes wat pittiger uitvalt, maar ze trekken ook vrij snel. Dus ik denk dat het bij ons wat betreft de wateroverlast ook wel zal meevallen. Bovendien komt in de loop van de middag het zonnetje weer lekker tevoorschijn en warmt het toch nog op naar zo'n 20 of 21 graden. Inmiddels is de wind wel gedraaid naar het westen en die laat behoorlijk van zich horen. Windkracht 5 tot 6. En die wind is ook vlagerig van karakter. Dus ja, de herfst, die kondigt zichzelf aan.
0: Ja, zo is het. Nou, en hoe het verder gaat de komende dagen, het weekend, dat willen we misschien ook al wel weten. Misschien weet je daar meer van. Over een uur, hè?
17: Zeker. Ja, gaan we doen.
0: Oké. Okay.
15: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Jouw plaat. Ja, we hebben nog 1 vakantieland te goed. En we hebben er heel veel gedaan vanaf het begin van de zomer, toen we de zomerserie starten van Menno in de Middag. Elke week een ander vakantieland. En jullie mogen dan plaatjes uit dat land aanvragen via menno@omroepwest.nl. En die draaien we dan altijd zo rond 2:05. Ja, het laatste vakantieland, en ik ben er net geweest, ik kom er net vandaan, is Frankrijk. Dus we gaan alle plaatjes van jullie horen uit Frankrijk. Nogmaals, gewoon mailen, menno@omroepwest.nl. Heb je iets met Frankrijk, Lotte?
15: Zeker, dus mijn favoriete vakantieland. Dus
0: serieus?
15: Ik denk dat het moet lukken.
0: Wanneer ben je er voor het laatst geweest?
15: Denk 1,5 maand geleden.
0: Echt waar? Ja. Waar zat je?
15: Een beetje in het midden. Het was heel warm toen. Het was precies tijdens die week dat alle records daar werden verbroken, wat de temperatuur betreft.
0: Ja.
15: Dus het was iets te warm, maar het was evengoed heel leuk.
0: Warme herinneringen.
15: Ja, met precies. Recht. Ja.
0: Hey, over een uurtje jouw suggestie of jouw plaat uit Frankrijk. En heb je er zelf ook eentje, gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl.

0: Ja, afgelopen week hebben we je overspoeld met hits uit de jaren 80. En blijven we natuurlijk ook doen. Hè. Deze uit 88 van Billy Ocean. Get out of my dreams.
1: Op de kaart.
0: Ja, we gaan deze week nog één keer op zomertour. Ook al laat het weer het niet helemaal toe vandaag. Want we willen toch zien hoe de vakantie een beetje afgesloten wordt in onze regio. De hele zomer zijn we bij jullie geweest op feesten in tenten. We zijn op campings geweest, op boten hebben gezeten, op het strand met jullie. En nu zitten we in de regen, zo te horen, Bob.
2: Ja,
0: zo.
2: Mijn broek is helemaal doorweekt. En de schoenen ook, zie ik nu.
0: Ja, schraven zanden regent het, begrijp ik.
2: Ja, het regent echt flink. Alhoewel, hier en daar piept ook nu wel het zonnetje door. Dus ik denk dat de regen zo ophoudt. Maar vooralsnog komt het met emmers tegelijk naar beneden. Ik ben op camping Jachtveld, Menno. Dat zit echt aan het strand bij schraven zanden. Dus dan is het echt zand, duinen en camping. En het is hier niet druk op dit moment. Het verbaast je misschien met dit weer. Maar er staan nog wel een tiental campers, caravans staan er nog wel. Ik sprak net een groepje van vier oude lui aan. Die gingen net in de auto naar Den Haag met elkaar. In de auto hadden ze het nog warm en gezellig, zeiden ze tegen me. Maar toch, ja, het is toch jammer dat het zo moet eindigen voor hun. Dus een dagje hoofdstad van de provincie. It is dan. Ja. Ik loop hier over de sompige velden. Langs
0: dat geluid ook.
2: Caravans.
0: Ja.
2: Camper.
0: Oh.
2: Hier is heel even kijken. Ik zag hier net in de verte een vrouw hier dit paardje inslaan. Een vrouw met zo'n boodschappenwagentje achter zich. Rode regenjas, hoofd voorover. Ik loop nu door het lijntje waar zij in is gegaan. En heel even kijken of ik haar snel kan vinden. Ja, hier is ze. Dag mevrouw. Is het gezellig op de camping? Is het gezellig?
3: Hallo.
2: Hallo, Radio West.
3: Hallo.
2: Oh, hier is het lekker droog.
3: Ja, klopt.
2: Mag ik even bij u in de voortent komen staan?
3: Kom gauw.
2: Ja, ik kom gauw. Hallo.
3: We stappen net binnen, want we zaten in de auto van gaan we wel naar binnen, gaan we niet naar binnen. We waren boodschappen wezen halen, dus ook even vastzouwen.
2: Nee hoor, ik leg de paraplu wel heel eventjes hier neer. Zo, dat komt goed zo.
3: Okay. Hè,
2: wie bent u?
3: Ik ben Ria Tak.
2: Dag Ria, ik ben Bob van Radio West. Nou, wat vindt u ervan zo in de voortent in de regen?
3: Ja, het hoort erbij. Ja, toch? Ga lekker zitten.
2: Oh, ik mag gelijk gaan zitten. Heeft u koffie?
3: Ja, dan moet ik wel gaan zetten. We stappen net binnen. Dus.
2: We gaan het even gezellig maken hier, Ria. Menno, je hoort het.
0: Ja.
2: Ik word hier heel gastvrij ontvangen, gelukkig.
0: Ja. Maar moet je nu ook van die gultjes graven rond de tent, of niet? Vanwege het water?
2: Ik weet het niet. Oh. Heeft u al stormbanden opgehangen?
3: Nee, dat hebben wij niet
2: nodig. Nee, dat heeft u niet.
3: Gaan we lekker zitten, hoor.
2: Oh, ik moet gaan zitten echt van Ria nu. Ja, ik ga lekker zitten. Ja, het is een beetje troosteloos. De rode regenjas van Ria, die hangt hier over een stoel te drogen. Die is ook klets en kletsnat.
3: Ga hier maar zitten. Dus.
2: Ja, ik ga zitten. Ik ga zitten. Ja, ik ga nu echt op die stoel zitten.
0: Ja.
2: Zo, nou Menno, en eventjes de broek opdrogen. Die is helemaal doorweekt. Echt mijn schoenen ook.
3: Flinke bui, hè?
0: Ja,
2: en het is inderdaad een flinke bui waar we in zitten, Ria.
3: Want we waren gezellig in het dorp. En
2: toen was het nog droog.
3: Toen was het nog even droog, gelukkig.
2: Ja, nou, het komt echt net. Nou, dus ik ga je heel eventjes overregenen,
0: ja,
2: Menno.
0: Tuurlijk.
2: Tot de zon weer gaat schijnen. En dan kom ik weer bij. Ja.
0: En af en toe even met de paraplu even tegen dat tentdoek, hè, tegen het plafond aanduwen. Dat het water.
2: Ja.
0: Want anders stort het straks in natuurlijk, hè, de voortent.
2: We hebben een bezem nodig. Dan kunnen we het water van de voortent halen.
0: Ja.
3: Nee hoor, dat hoeven wij ons niet.
2: Nee
3: hoor,
0: ja,
2: hele niet. Moderne voortent.
0: We horen wel hoe het afloopt zometeen.
3: Valt vanzelf af.
0: Goed, zometeen. Even na ene keren we terug bij jou daar in die tent in Schravenzanden. Tot zo, hè, Bob.
2: Hoi. Tot zo.
1: Expecto Patronum!
0: Ja, ja, ja, dit is het Harry Potter-alarm. En dan mag je nu bellen naar 070-390-5454. De hele week geven we kaarten weg voor Harry Potter. De voorstelling in het Circus Theater op Scheveningen. Het is heel spectaculair, echt voor de liefhebbers. En ja, eigenlijk maken we het je heel makkelijk. Want ik laat zometeen een spreuk horen van Harry Potter. En jij mag zelf iets verzinnen waarvan je zegt van oké, hij heeft dit tevoorschijn getoverd met deze spreuk. En dat hoef je alleen maar even te vertellen op 070-390-5454. Het gaat om deze spreuk.
1: Somnifera!
0: Nou, weet je, iets te verzinnen bij deze spreuk. Wat is hier tevoorschijn getoverd? Laat het even weten via menno@omroepwest.nl. En je mag bellen ook naar 070-390-5454.
4: Hey Menno, ja. Draai eens even een lekker plaatje.
0: Nou, ik dacht aan een plaatje die, als je op vakantie bent geweest, heb je deze zeker gehoord.
4: Okay,
0: ja, Tinto de Verano, Joey Nicolai. Gezellig, een beetje zo.

0: Ja, Joey Nicolai en een gezellige uit de zomer, Tinto de Verano.
1: Expecto Patronum!
0: Ja, de hele week gaan we kaarten weggeven voor de Nederlandse theaterversie van Harry Potter en het vervloekte kind. Het is te zien in het Circus Theater Scheveningen. We geven kaarten weg voor de voorstelling van zondag 20 september. Aanvang 7 uur. En ja, het is echt heel spectaculair. Zeker als je liefhebber bent van Harry Potter, moet je dat gezien hebben. En ja, dat geldt dan misschien voor Marloes Tonino. Hallo Marloes.
2: Hallo.
0: Hallo. Ja, je zat te luisteren en je dacht, die kaarten moet ik hebben.
2: Ja, en dat is eigenlijk vooral voor mijn dochtertje die hier naast mij staat. Die zit vandaag Harry Potter Lego te maken, want die is groot fan. Nou. Want die heeft nog een studiedag. En wij komen eigenlijk net binnen en ze zegt, mam, je kunt nu bellen. Dus we dachten, we gokken het gewoon. En nou lukt het toch of niet, nou. Phoebe?
3: Ja.
0: Ja, en hoe oud is Phoebe?
3: Zes.
0: Zes, oké. En jij bent groot Harry Potter fan, begrijp ik?
3: Ja.
0: Ja, wat ben je nu aan het maken van Lego?
3: Een Harry Potter kasteel eigenlijk zijn daar dan eigenlijk al de dingen met dat met die bedden dat Harry Potter verwond is.
0: Oh ja, nou zeg. Hey. En ja, hoe zou je het vinden om Harry Potter in het echt te zien in het theater Scheveningen?
3: Leuk.
0: Ja, nou, dan gaat je moeder nu de best doen. Die gaat die kaarten proberen te winnen, want ik heb hier een spreuk. En dan mag je zelf verzinnen wat Harry Potter hier tevoorschijn heeft getoverd. Ja, maar Loes, als je dit hoort, wat denk je dan aan?
2: Jij bent expert, Phoebe. Het zegt mij allemaal niks. Doet hij licht? Doet hij vuur? Doet hij zijn fenix?
0: Oh ja, zeg, ja. Wat. Zeg maar wat.
3: Ik denk licht.
0: Licht, dat is goed. Ja hoor, tuurlijk. Hartstikke goed. Nou, Phoebe en Marloes, Tonino uit Nooddorp, van harte gefeliciteerd. Jullie gaan naar de voorstelling. Met z'n tweeën neem ik aan, toch?
2: Ja, dat denk ik ook wel. Ja. En misschien kunnen we wat bijscoren voor papa.
0: Nou, wie weet, dat zou helemaal leuk zijn. Ik wens je ongelooflijk veel.
2: Heel blij meisje.
0: Ja, nou, de kaarten komen naar jullie toe. Ik wens je veel plezier in het Circus Theater bij Harry Potter.
2: Ah, hartstikke leuk, dankjewel.
0: Dag Marloes, fijne dag.
2: Fijne dag allemaal.
0: Doei. Kijk. Zo maken we de echte fans blij van Harry Potter. En dat doen we de hele week. Vanmiddag tussen 4 en 5. Nieuwe kaarten. Looking down with your toes pressed to the edge.

0: middag.
1: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
9: Zometeen 2 uur, Menno in de middag. Met jouw plaat natuurlijk en ook de Op de Kaart Zomertour. Het is 1 uur, het nieuws uit de regio krijg je van Lotte Dekker.
10: De laatste ontsnapte mara uit Avifauna is weer terecht. Gisteren ontsnapten 3 van zulke knaagdieren uit hun tijdelijke verblijf. Maar daar zijn ze nu weer terug. Veel mensen hebben de afgelopen uren melding gemaakt van een gasachtige lucht in de regio. De veiligheidsregio geeft aan dat het gaat om de stof mercaptaan. Dat is een geurstof die niet gevaarlijk is. En prinses Ariane is vandaag begonnen met haar opleiding luchtvaart en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. De prinses behoort daarmee tot een selecte groep, want slechts 1 op de 10 studenten wordt toegelaten tot die opleiding. Meer regionieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omver gegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien.

0: soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
2: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
3: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
6: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
7: Goedemiddag. Ja?

0: Ja, eind deze week dan begint Live on the Beach, Scheveningen, een reeks concerten. En zondag 6 september dan staat hij met zijn eigen concert op het strand van Scheveningen. Tino Martin doet hij niet alleen trouwens. Chris Kors Amsterdam treedt ook op. Replay, Gerard Joling en Mike Petersen en Guido van der Graaf die trappen af. En we begonnen natuurlijk met Michael Jackson en Beat It. Tweede uur, Menno in de middag op deze maandag. Ja, het is vandaag de laatste officiële dag van de zomer. Maar we vieren deze week toch nog één keer de zomerse editie van Menno in de middag. Met jouw plaat in het kader van een vakantieland. Frankrijk is dat geworden, dus de hele week zoeken we jouw Franse plaatjes die je leuk vindt. Mail ze gewoon even door naar menno@omroepwest.nl. En we hebben dus ook de zomereditie, nog één keer de zomertour van Op de Kaart. En Bob, ja, dan beland je in een gezellige voortent. En dat was wel
1: lekker
0: nodig,
1: aan de lekker aan de thee, hè? Ja, al een warme thee van Ria in de voortent. Kwam het bakken uit de hemel. Maar Ria, kom eens even mee. Want volgens mij kunnen we hem weer openritsen.
2: Kunnen we gezellig naar buiten.
1: Volgens mij wel. Steek jij je armen naar buiten?
2: Oh, het is geweldig.
1: Het zonnetje begint ervan te schijnen. Jij stapt letterlijk de tent uit en het zonnetje begint te schijnen, Ria.
2: Het is fantastisch. Dit is kamperen. Zo regen en zo weer zonneschijn.
1: Ja, jullie staan al, moet ik het goed zeggen, 6 jaar, hè? Nee, 9 jaar.
2: 9 jaar staan we hier al, ja.
1: 6 maanden per jaar op deze camping.
2: Niet constant, maar we zijn er gewoon in die 6 maanden heel veel.
1: Ja, dus deze caravan met voortent wordt 1 keer neergezet. Die voortent wordt 1 keer opgezet en 1 keer afgebroken.
2: Dat is de bedoeling, ja.
1: Ja, en dan ga jij met Manteo, die zit in de voortent, die zit op een stoel, die wilde niet op de radio. Die zegt, laat Ria maar lekker kletsen.
2: Zo is het.
1: Maar dan zitten jullie gezellig hier met z'n tweetjes, ja, een beetje naar het weer te kijken.
2: Wij wandelen veel. We gaan even een dorpje pakken en gezellig even wat boodschapjes doen. En gewoon, we hebben een heel gezellig laantje waar we hier met elkaar enorm goed omgaan.
1: Het is een hele diepe camping, Menno. Tot en met Hoek van Holland loopt hij helemaal.
2: Ja,
1: je hebt een Hoek van Holland deel.
2: In Hoek van Holland ook nog een heel stuk.
1: Ja. Ja, en dan is het een hele lange laan met allemaal zijstraatjes. Ja, en dat noem jij dan even een laantje, Ria?
2: Ja, eigenlijk een dorpje is het, hè? Met allemaal laantjes.
1: Ja, en ken je de buren een beetje?
2: Uit onze omgeving haast allemaal.
1: Ja?
2: Er zijn er bij wij die ik niet ken.
1: Zijn het een beetje leuke buren?
2: Over het algemeen allemaal leuk.
1: Ja?
2: We hebben een hele leuke sfeer. Er worden leuke dingen gedaan met elkaar. Niet door de camping georganiseerd, maar gewoon door de mensen zelf.
1: Ja, echt die rust, hè?
2: Ja, het is heerlijk.
1: Jullie komen uit Schiedam. Nou, ja. Rotterdam, moest ik eigenlijk zeggen, van je man.
2: Ja, maar die blijven in
1: Rotterdam, maar blijf je altijd.
2: Blijf je in hart en nieren. Maar we wonen al, even kijken, 55 jaar in Schiedam. Dus dat betreft.
1: Ja, een half uurtje rijden en dan eens in de zoveel dagen gaan jullie ook gewoon weer terug naar huis. Ja, en dan laat je de caravan hierachter.
2: Ja, lekker, heerlijk.
1: Ja, is dat lekker?
2: Ja, heerlijk.
1: Ben je dan niet heel de tijd uit tassen aan het leven en uit koffers aan het leven?
2: Ben ik me helemaal met je eens. Je gaat hier inpakken, 's morgens ben je 1,5 uur bezig voor je alles in je auto hebt. En je komt thuis, je begint het weer uit te laden. En thuis gaan we wassen en de nodige dingen doen. En na 2 dagen zeggen we gaan weer gauw terug, want het is lekker.
1: Ja, je doet het wel allemaal met een glimlach hier.
2: Ja, het is ook heerlijk.
1: Ja, ja, dat geloof ik.
2: Wij genieten ervan.
1: Ja, en dat op jullie leeftijd, want laten we dan heel even eerlijk zijn. Mag ik het zeggen, je leeftijd?
2: Natuurlijk mag je dat
1: 80.
2: Zeggen. 80? Ja.
1: Ja, dat zou ik echt niet gegeven hebben aan jou.
2: Nou,
1: en dan klinkt dat misschien heel slijmig op de radio. Van, oh, dat zegt hij vast tegen iedereen. Dat klopt, dat zeg ik echt tegen heel veel mensen. Maar het is ook echt vaak zo.
2: Nou, dankjewel.
1: Want je ziet er echt, wat is het geheim?
2: Het geheim is dat wij heel graag kamperen. En thuis zit je samen in je woning. En hier heb je contact met alle mensen.
1: Ja, dus vooral met andere mensen in contact blijven.
2: Ook, ja.
1: Dat is het geheim van een lange leven.
2: Eigenlijk vind ik dat heel belangrijk.
1: Ja.
2: En gewoon elkaar, als het nodig is, opvangen. Of als er ergens wat is, word je geholpen. Of jij gaat ergens helpen. Gewoon, het is een heel sociaal leven.
1: Ja, en dan volgend jaar, dan ga ik toch heel eventjes terug de voortent in heel kijken. Theo, mag ik jou 1 ding vragen over wat er volgend jaar staat te gebeuren? 1 dingetje, 60 jaar. 60 jaar huwelijk, gefeliciteerd volgend jaar.
3: Ja, dat gaan we vieren.
1: Hoe?
3: Nee, we gaan tegenwoordig kreeg ik altijd een heleboel visite thuis. En dan kookte ik maar nu gaan we een restaurant opzoeken en dan gaan we daar eten.
1: 60 jaar huwelijk. Als je erop terugkijkt, wat denk je dan?
3: Ah, het is een groot genot geweest.
1: Echt waar?
3: Ja. Dus met hier en daar af en toe eens een keer. Nou, ja.
1: Wat dan? Wat af en toe, hè?
3: Af en toe een ruzietje.
1: Ach, met haar?
3: En dan maken we het weer goed.
1: Ach, ja. En hoe maak je het dan weer goed?
3: Ja, Ja, door niks meer te zeggen.
1: Gewoon erover ophouden. Ja, ik vind dat, dat wel een heel goed advies eigenlijk.
0: Nou, ja, je kan denken aan een bos bloem of weet ik. Nee, gewoon je mond houden.
1: Nee,
0: dat
1: gewoon,
0: is ook goed.
1: Gewoon je mond houden, wachten tot het overwaait. Net zoals het weer hier eigenlijk. Het is net zoals kamperen, een relatie. Hè? Wachten tot het overwaait. En dan weer de tent openritsen naar buiten. En we gaan verder, hè, Ria?
2: Zo werkt dat. Ja.
1: Ik dank jullie wel voor de thee. Echt onwijs aardig dat ik hier eventjes mocht schuilen voor de regen.
0: Ja.
1: Dankjewel.
2: En heel graag gedaan. En je bent van harte welkom.
0: Ah, nou.
1: Het zonnetje schijnt nu, Menno. Ja. Ja, er zijn nog wel wat aardig wat donkere wolken in de lucht. De wind komt uit het westen, wil ik zeggen.
2: Klopt. Ik dacht zuidwesten.
1: Oh, ja. Zuidwesten. De wolken gaan wel snel. Ja. Maar steeds meer stukken blauw boven mijn hoofd.
0: Dat betekent dat je naar buiten kunt. Uit de voortent. Ja. En nog even voor de zekerheid. Op welke camping ben je in Schravenzanden?
1: Oh ja, dat is Jachtveld. Camping Jachtveld.
2: Okay. Jachtveld.
1: Met een G en niet met CH.
0: Nou, heeft ze tips waar je nu naartoe moet? Welke tent je nu open moet ritsen?
1: Is er nog ergens een leuke campinggang waarvan je zegt... daar moet je sowieso nog even een theetje gaan halen?
0: Ja.
2: Ik kan kijken of Jan er is.
0: Oh, Jan. Altijd gezellig, Jan.
1: We gaan kijken bij Jan. Ja,
0: heel
1: hoor.
0: Goed. Hey, tot
1: we
0: zo.
1: Gaan op vakantie van zijn geld.

De Dijk en Pinnen zonder kloppen. En daarvoor natuurlijk de Beatles. En ondertussen stromen de vakantieplaatjes binnen uit Frankrijk. Kees Zwets heeft er al een gestuurd. Die is hartstikke leuk. Van Ella Fitzgerald en Frans de Gaal. En even kijken, wat hebben we nog meer? We hebben Plastic Bertrand. Oh ja, met Saplan Pour Moi wordt onder andere aangevraagd. En ja, ook Tess Merlo natuurlijk. Ja, die mag natuurlijk niet ontbreken. Nou, blijf ze mailen naar menno@omroepwest.nl. Vakantieland Frankrijk. Het is het laatste vakantieland in een lange reeks die we deze zomer hebben gedaan. Dus leef je uit als je zegt van nou, die plaat wil ik nog een keertje horen. Je hoort hem dan zometeen misschien wel om 5:55. Niet uit Frankrijk. Iets zuidelijker. Los Lobos.

0: Ja, dan mag de vakantie voorbij zijn. Het mag regenen buiten en een beetje somber zijn misschien. Wij brengen de zomer, de nazomer, toch nog even bij je binnen. Hier op Radio West met Los Lobos en La Bamba. Zometeen het laatste half uurtje van deze maandagse Menno in de middag. En dan keren we natuurlijk terug naar die gezellige camping in Schravenzanden. Waar Bob Rikman is voor de Op de Kaart zomertour. En hij moest naar Jan, hè, de tent van Jan. Want die schijnt gezellig te zijn. Nou, we gaan zometeen horen wat daar te beleven is. En we hebben dus jouw plaat. Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. Vakantieland Frankrijk. Heb je een Franse hit die je graag wil horen? Mail hem even. En zometeen, ja, daar verheug ik me op, over een paar minuten. Al. Dan hoor je Lotte Dekker. Ze heeft dan het nieuws uit de regio, maar ook haar plaat uit Frankrijk.
1: Dat is wat de sorteerhoed doet.
2: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Deze week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
3: Pap, ik vraag alleen of je een eindje van me vandaan wil staan, alsjeblieft.
2: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9, driekwart van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Deze week natuurlijk op Radio West.
4: Als je je hoofd haalt, incendio!
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
6: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
10: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
9: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
11: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: Het is bijna 2:30. Dit is Radio West, Menno in de middag en het nieuws uit de regio met Lotte Dekker.
12: Goedemiddag. De laatste ontsnapte Mara uit Avifauna is weer terecht. Gisteren ontsnapten drie van zulke knaagdieren uit hun tijdelijke verblijf. Binnenkort gaan ze naar een andere dierentuin. Twee van de drie ontsnapte Mara's zijn het park uitgegaan gisteren. Ze zijn gisteravond alweer gevangen. De derde werd vanmorgen in het park gevonden. En nu zitten ze allemaal weer veilig in hun verblijf. Veel mensen hebben de afgelopen uren melding gemaakt van een gasachtige lucht in de regio. De veiligheidsregio geeft aan dat het gaat om de stof mercaptaan. Dat is een geurstof die niet gevaarlijk is. Die stof wordt toegevoegd aan geurloos aardgas, waardoor je het herkent als er gas vrijkomt. De geurstof komt van een boot in Rotterdam. Als je last van de geur hebt, wordt geadviseerd je ramen en deuren dicht te doen en de ventilatie uit te zetten. En vandaag zijn ook bij ons in de regio de scholen weer begonnen. Voor veel kinderen is de start van het nieuwe schooljaar een beetje wennen. Ze kunnen dan moe, wat prikkelbaar, opstandig of juist teruggetrokken zijn. RTL zette wat tips van opvoedexperts op een rijtje om de start van het schooljaar ook buitenschool om zo soepel mogelijk te laten verlopen. Allereerst, stel niet te veel vragen aan je kind. Je wil als ouder natuurlijk meteen alles weten over de eerste schooldag. Maar het is soms beter om even te wachten tot een later moment op de dag. De tweede tip is, vertaal de situatie naar jezelf. De eerste periode op een nieuwe werkplek is voor jou als ouder ook intens. En als derde zegt de opvoedexpert, tel wat vaker tot 10. Vermoeide kinderen kunnen tegendraads gaan doen, maar in een onrustige fase helpt het om positieve aandacht aan je kind te geven en misschien niet meteen boos te worden als je kind zijn of haar tas niet netjes opruimt.
0: Ja, Je moet eigenlijk gewoon, daar moet ik een beetje lachen, gewoon je mond houden tegen je
12: eigenlijk
0: kind.
12: Als wel, ja.
0: Hij of zij zo meteen thuis komt uit school, de les. Zeg maar gewoon even niks. Dat is misschien het beste. Goed, Lot, we komen zo bij je met jouw plaat. Yes. Ben ik heel benieuwd naar. Eerst het weer. Margot Ribberink van de Weerexpert. Hallo, Margot.
13: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, we hebben
13: Hallo.
0: Al het vorige uur gehoord van je wat het vandaag en komende nacht en morgen brengt. Ja, het blijft nog een beetje buiig, hè?
13: Het blijft nog een beetje buiig, maar op dit moment zitten de zwaarste buien ten oosten en ten noorden van ons. Bij ons nog een paar buien bij Delft, Zoetermeer, Bodegraven. En dat is nog een uurtje en dan is het denk ik zo goed als droog. De zon die komt er ook weer lekker bij. Wel een stevig windje uit het westen, windkracht 5 tot 6. Vlagerig van karakter en 20, 21 graden. Vanavond en vannacht een enkele bui is mogelijk. Temperaturen gaan dalen naar zo'n 14 tot 16 graden. En morgen is het gewoon weer een lekker dagje. De eerste dag van de meteorologische herfst is een droge dag bij ons. Met flink wat zon, vooral in de middag. Minder wind dan vandaag en temperaturen wederom oplopen naar zo'n 20 tot 21 graden. Nou, de dagen daarna kan er misschien weer een bui vallen op woensdag. Ik denk dat met name de donderdag en vrijdag wel wat meer bewolking opleveren. En vooral vrijdag kan er regen vallen. En daarna ziet het weekend er ook weer goed uit. Met droog weer, met zon erbij. En vanaf zondag ook weer oplopende temperaturen. Hey. Hoewel de herfst is begonnen, gaan we misschien toch weer naar 25 graden.
0: Een beetje nazomer, lekker. Nou,
13: zeker.
0: Dankjewel Margot, fijne dag.
13: Graag gedaan, doei.
12: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Jouw plaats. In de serie vakantielanden. We hebben Italië gehad, Spanje, Nederland, Duitsland. Nou, noem maar op. Is het deze week de beurt? Het laatste vakantieland, Frankrijk. En je mag mailen naar menno@omroepwest.nl. Vraag je favoriete Franse plaat aan. En op maandag mag de nieuwslezer altijd de eerste kiezen. Nou, Lotte, ja, hier heb je natuurlijk heel lang naar uitgekeken. Je hebt al eerder gedaan natuurlijk. Maar ja, ik ben heel benieuwd. Wat heb je gekozen?
12: Ik heb gekozen voor Louane. Dat vind ik een hele leuke Franse zangeres. En zij heeft vorig jaar meegedaan aan het Eurovisie Songfestival. Met het liedje Mama.
0: Ja.
12: Dus die heb ik gekozen.
0: Was ze succesvol?
12: Ze is als zevende geëindigd in de finale.
0: Dat
12: dus
0: best, goed,
12: best wel netjes. Ja.
0: Mooie plaat. Dankjewel.
2: Menno in de middag.
14: Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de lit. Finalement, tu vois. J'ai construit ma vie. Et le vide écran, les questions aussi. Toi tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici? Et j'ai bien changé.

0: Toto en Afrika. En daarvoor de keuze van onze nieuwslezer Lotte Dekker. In het vakantieland Frankrijk. In jouw plaat. Luan met Maman.
1: Op de kaart.
0: Ja, nog een keertje terug naar Bob Brinkman. Die is voor de Op de Kaart zomertour bij een camping of op een camping beland. In Schravenzanden. Mocht even schuilen voor een enorme hoosbui. Dat was gezellig in de voortent. En ze had nog een tip. Hè. Je moest naar Jan op die camping daar in Schravenzanden. Is dat gelukt?
2: Jan de Bingoman. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag. Ja, Jan was open, Menno. Oh. En dat zeg ik nou wel alsof het heel raar klinkt. Maar dat is, je hebt echt een bordje open hier op de voordeur, hè Jan?
3: Omdat ik al in de 80 ben, zijn de mensen bezorgd. Dus als ik een tijdje de deur dicht heb, komen ze altijd even vragen of het wel goed met me gaat.
2: Ach. Ja, precies. Dan kloppen ze aan. Maar als jij het bordje hebt omgedraaid, net gesloten, dan weten ze Jan eens even wassen thuis.
3: Dan ben ik van de camping af.
2: Ja, precies.
3: Ja. Dus dan noemen ze zich ook niet bezorgd te maken.
2: Je zit hier lekker in je stakerven. Ja, je bent de bingoman van de camping. Ja, of nou ja, was moet ik eigenlijk gaan zeggen.
3: Ja, helaas. Het eind van het seizoen dan moeten we van de camping af. Vanwege zo'n eigen organisatie.
2: Ja, ik zal heel even de camping nog steeds een keer uitleggen, Menno.
0: Ja.
2: Je hebt dan een parkeerterrein aan de voorkant. Dan heb je een hele lange laan. Dan heb je aan de ene kant de caravans en campers, hè Jan. En dat is dan waar Ria en Theo zaten in de camper. En aan de andere kant heb je sta-caravans. Echt van die huisjes.
3: Ja, dat zijn jaarplaatsen.
2: Ja, en daar zit jij in.
3: Ja.
2: Voor het laatste jaar.
3: Ja, helaas wel. Na 50 jaar hier, meer dan 50 jaar hier gestaan te hebben, is het nu tijd om afscheid te nemen.
2: Nou, ja, en dat is niet omdat je dat zelf wil.
3: Nee, dat is de reorganisatie. Er moeten meer camperplaatsen komen, omdat de camping te veel vol is de afgelopen maanden en de vorige jaren.
2: Hoeveel jaarplaatsen verdwijnen er dan?
3: Ik schat een stuk of 40.
2: Ja, dat is best wel wat. We hoeven de eigenaar van deze camping niet zwart te maken, want het is allemaal netjes gegaan. Die krijgt geld toe. Het wordt allemaal netjes opgeruimd. Ja, en je hebt ruim van tevoren dat gehoord. Maar we mogen het nog wel even hebben over het gevoel wat dat met zich meeneemt. Dat je hier 50 jaar bent geweest en dan ineens straks, over een maand, niet meer.
3: Ja, ik zeg al, we zijn met elkaar één grote familie. En het grootste gedeelte zie je nooit meer. En ik ben natuurlijk nog wel welkom op de camping bij verschillende mensen. Maar sommige, die kom je nooit meer tegen.
2: Wat gebeurde er bij jou toen je hoorde van het laatste jaar komt eraan?
3: Nou, het kwam toch als donderslag bij heldere hemel. Vorig jaar was er nog een caravan verkocht. Waarvan we dachten dat het nog wel 2 jaar zou duren. Maar toen kregen we toch voor kerstmis de aangetekende brief dat het dit jaar voor het laatst was. En dan, ondanks het feit dat je al jaren weet dat het ooit staat te gebeuren, komt het toch wel een beetje rauw op je dak.
2: Wat ga je dan straks doen, Jan?
3: Ja, dat is voor mij een vraag. Ja, ik moet mijn leven helemaal opnieuw inrichten, want ik zit nu natuurlijk 6 maanden langer thuis en dan moet ik weer andere bezigheden gaan zoeken.
2: In Zoetermeer woon je?
3: Ja, ik woon in Zoetermeer. En daar zijn natuurlijk ook organisaties die allerlei dingen organiseren voor kinderen. Dus ik ga proberen me daarbij aan te sluiten.
2: Of Jan de Bingoman iets in Zoetermeer kan gaan doen?
3: Ja, op bingo-gebied. Kijken of ze vrijwillig daar iemand voor nodig hebben.
2: Ja, want dat doet hij goed. Dat doe je al jaren, hè Jan? Dat heb je jaren gedaan. Hoe lang heb je dat precies gedaan, weet je dat?
3: Nou, ik denk al een jaar of 20, 25 dat ik daarmee bezig geweest ben.
2: Ligt hier een iPad op tafel, Menno? Ga ik nog heel even die iPad erbij pakken? Want er staat een filmpje op, dat liet je net aan me zien, Jan. Van de laatste keer kreeg je een mooi cadeau. Hè, van de kinderen?
3: Collage van al de kinderen die hier in het verleden aan de bingo deelgenomen hebben.
2: En zo klonk dat, en dan hoop ik dat je dat goed op de radio kan horen, toen je dat cadeau in ontvangst had genomen.
4: Jantje!
0: Wat leuk! Ja,
2: Jantje, bedankt.
0: Nou, hey,
3: Jantje, bedankt.
0: Ja, misschien Bob, moeten we even een open sollicitatie doen. Want ja, deze man mag niet verloren gaan voor de bingo-wereld. En al die kinderen die hij altijd blijft gemaakt met bingo. Kan hij misschien een stukje laten horen hoe hij zo'n cijfer dan, zo'n getal roept?
2: Dat is een goed
0: bingo
2: idee.
0: En weet je, dat je even, als we Jan aan een nieuwe bingo-baan willen helpen.
2: Ik zoek heel even te kijken. Ja. Jan, dit is een doosje stokertjes. We gaan heel even doen alsof dit een bingo-rat is. Dan gaan we even hier aan zo. En dan ga jij eventjes, want dan doen we gelijk een sollicitatie de regio in. Ja. Hoe dat dan klinkt als er, dan is het, oh, draaien aan het rad. Oh, en er rolt een balletje uit.
3: 21.
2: Nou, dat is
3: Ontzwanzig.
2: Oh, meerdere talen ook nog.
3: Ja, ja. Ja. Ja, we hebben de helft is Nederlands, de helft is Duits. En kinderen komen allemaal graag naar de camping. Die staan meestal al, voordat ik eigenlijk de deur open doe, dan staan ze al klaar.
2: Ach. Oh, daar komt de volgende bal. Ja, Jan, ja, heel even kijken wat dat wordt. En dat is?
3: 5 pond.
2: Kan je ook Engels?
3: 5.
1: Ja, dit is toch
3: 69.
1: Geweldig. Oh, nou, 69. Ja.
2: Ja, dit is toch wat je wil. Dus ja. Heb jij nou een bingo-rats zonder bingo-draaier? Dan mag je gewoon mailen naar jou, Menno.
1: Ja,
2: zullen we dat doen?
1: Tuurlijk. Menno@omroepwest.nl. Heb je Jan de bingoman nodig? Die mag niet verloren gaan in bingoland.
2: Nou, absoluut niet.
1: Dan moet je even mailen. Menno@omroepwest.nl. Hij doet dat in zijn vrije tijd. En ja, jongens, laten we dat alsjeblieft even regelen. Want het is al toch erg genoeg. Het doet me toch pijn. Ik weet niet, Bob, hoe jij erin staat. Ja, jij zit daar. Maar ja, dat je na 50 jaar, dat is gewoon het grootste deel van je leven, die camping, dat je dat moet verlaten nu. Dat doet toch pijn?
2: Dat is heel verdrietig om te horen. Nu ik hier zo zit, kan ik me niet voorstellen dat dit over een maand of twee maanden helemaal weg is. Want de verhuisdozen staan nog niet in de sta-caravan. Het koffiezetapparaat pruttelt nog gezellig in het keukentje. Dus het voelt bijna voor mij op dit moment nog onwerkelijk, Jan, dat dit straks allemaal weg is.
3: Ja, dat klopt. En ik zeg al, ik neem natuurlijk al successievelijk alles weer een beetje mee naar huis toe. Maar ja, ik ben hier nog een hele maand, dus ik heb alles nog intact.
2: Nou. Ja, Jan, we houden gewoon contact. En ik hoop dat iemand ergens in de regio denkt van, hey, ik zoek nog een bingo Jan.
3: Oké, nou, daar hou ik me aan bijvoorbeeld.
1: En het hoeven geen kinderen te zijn. Het mogen ook gewoon toch ouderen zijn in de zorgcentra en zo. Buurthuizen, alles mag toch, Bob?
2: Ja, hij is van alle leeftijden voorzien en van alle talen voorzien. Toch mogen ook oudjes zijn bij de bingo.
3: Ja hoor, dat is geen probleem. Alleen, ik zeg er specifiek bij, het is voor de kinderen.
1: Ja, oké.
2: Het is voor de kinderen.
1: Het is wel voor kinderen.
3: De ouders kunnen erbij blijven.
2: En de ouders kunnen erbij blijven.
1: Ah, ja, mooi zo.
2: Een kinderbingo met Jan.
1: Nou, wat leuk. En zoek de meer in de omgeving, want daar woont hij. Maar het mag ook in Duitsland zijn, want hij spreekt ook Duits. Dus ja, als je in München een bingoman nodig hebt, dan kan dat ook, hè?
2: Tot diep in Manchester mogen ze jou inhuren, hè?
3: Nou, ik kan niet links rijden, dus...
1: Dat wordt een probleem. Hey, Bob, dit was hem voor vandaag. De eerste van een week, de laatste week zomertour. We gaan gewoon de hele week nog kijken hoe de regio vakantie viert. En we hebben ook natuurlijk nog de artiesten, hè, in het kader van de zomer. Je hebt al wat artiesten gehad toen ik al op vakantie was afgelopen 3 weken.
2: Erik Meesy, Jan Dulles, Edwin Rutsen. De Wannabies zijn langsgekomen in de studio. Wim Kerkhoff van de Amazing Stroopwafels heb ik gebeld. Ja, er zijn een hele hoop langsgekomen.
1: Een groot sterrenparade was het weer. En komende donderdag gaan we natuurlijk weer iemand bellen met zijn of haar vakantieplannen. Zullen we die van Jan Dulles eens even doen met de 3J's?
2: Ja, die is zomers. Heel gezellig.
1: Echt leuk. Je zit in mijn hoofd. Hey Bob, tot morgen.

0: Amy Winehouse. En Valerie.
1: Jouw plaat.
0: Daar eindigen we mee. En ik kreeg ook nog een leuke mail binnen van Dominique Versteeg. Die zegt, we zitten heerlijk te luisteren naar jullie radiozender. Op weg naar vakantie. Lekker naar die Harry Potter actie van jullie. Ja, tussen 4 en 5 vanmiddag gaan we weer kaarten weggeven. En we rijden de zon tegemoet. En ik gun jullie ook alle zonnestralen. Groetjes van Dominique. Nou, benieuwd waar je naartoe gaat. Maar goed, we gaan naar jouw plaat. Sandra Tromp uit Zevenhuizen. Die koos, als het dan toch om Frankrijk gaat, om Michel Fugain en Ringeding. Maak er nog een mooie dag van. En veel plezier vandaag nog hier op West.

0: Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Goed, het is gelukt.
6: Wat is er gelukt?
7: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
6: Fluitje van een cent dus?
7: Nou, het was wel wat meer dan dat.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: KC en de Sunshine Band, zometeen in Muziek aan Zee. Maar eerst is hier het nieuws van 2 uur met Lotte Dekker.
13: Vrijspraak voor de man die werd verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. Betekent dat hij ook geen tbs met dwangverpleging krijgt, zoals het OM had geëist. Begin dit jaar werd hij opgepakt in Den Haag. Hij zat destijds in een psychose. Wie ingeschreven staat voor een sociale huurwoning van Rijnland moet even goed opletten, want vanaf morgen gelden er nieuwe regels voor het verlengen van je inschrijving. En de laatste ontsnapte Mara uit Avifauna is weer terecht. Gisteren ontsnapten 3 van zulke knaagdieren uit hun tijdelijke verblijf, maar daar zijn ze nu weer terug. Meer regionieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had tbs met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
15: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl.

0: Tata.nl. Ik wil beter zien.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Olivia Dean en Men I Need in Muziek aan Zee bij Radio West. Welkom allemaal, we gaan er een fijne start van maken op deze maandag, de 31 augustus 2026. Met ELO en Hold On Tight.

Mooi, Bob Carlyle. Butterfly Kisses. En het is weer tijd voor goed nieuws, want hier in de Muziek aan Zee, zoals je gewend bent, altijd de blije berichten, oftewel het goede nieuws. En het goede nieuws komt dit keer uit een laboratorium in Groot-Brittannië. En daar zijn ze miniatuurorganen aan het ontwikkelen en ook aan het kweken om nieuwe medicijnen op te testen. Op die manier hoeven er minder dierproeven te worden uitgevoerd en ook minder riskante menselijke proeven. Dus de medische wetenschap schrijft voort en voort, luisteraars.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen
1: knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
2: Hattemerbroek en Kampen Zuid in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
3: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
4: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
5: Altijd dichterbij.

0: Eerder te horen op Radio West.
1: Voorzitter Michel Verbeek was dat van de Stichting Luilaak Voetbal Boskoop.
2: Ja, in Delft dus ook.
1: In Delft ook.
2: Word je er dan nog wakker van? Is het echt veel lawaai?
1: Het is een beetje bij mij ergens in de buurt. En er zijn buren van mij die al hebben gezegd in de groepsapps, de buurtapp, van we pakken een hotelletje.
2: Ja. Die gaan er vandoor.
1: Nou, als je het niet weet, dan denk je, nu vergaat dus de wereld. Dit is waar we altijd bang voor waren. Als je het wel weet, dan, ja, weet je, slippende motoren en zo. En echt een, ik zeg nooit teringherrie, maar het is echt een teringherrie.
2: Ja, maar ja. Dat Lisette dan zo uit de bol gaat, jouw vrouw, in zo'n nacht. Als...
1: Nou, dat is wel fijn, want door die luilak hoor je dat dan niet. Je hoort haar dan één nacht niet.
2: Ja, Jordi Bloem. Oh, ik hoor dat trouwens Bob hier ook heel erg om moet lachen, hoor je dat? Ja. Op locatie Bob.
3: Sorry. Ja, je ziet dat ik al open stond.
4: Ja. Okay. Tot gaat het, Bob?
3: Jezus, zijn we dicht, jongens.
2: Ik zat van mijn tijd af. Ongeluk de verkeerde schuim open.
1: Dat is echt geen grap. Dit gaat van mijn tijd af, hoor ik Jordi zeggen.
2: Nou, Jordi, wordt het lekker weer.
5: Ja, het kunt ook kort zijn, hoor. Prachtig weer voorlopig. Ja. Nou, tot ziens. Ja.
0: Radio West, altijd dichterbij. Dit is Radio West. Leren mediteren? Zen.nl.
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
5: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
8: Het is tijd voor het regionale nieuws bij Radio West. Hier is Lotte Dekker.
9: Goedemiddag. Oud-minister en voormalig CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman was in de jaren 80 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Hij overleed na een kort ziekbed en is 78 jaar geworden. Vrijspraak voor de man die werd verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. Betekent dat hij ook geen tbs met dwangverpleging krijgt, zoals het OM had geëist. Volgens de rechter verkeerde de man in een psychose, maar waren er nooit daadwerkelijke plannen voor een ontvoering. Begin dit jaar werd hij aangehouden nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Ook had hij 2 bijlen waarin onder andere de naam van Alexia gekerfd stond. Verder zou de man in de waan zijn geweest dat hij een relatie had met prinses Amalia en met haar wilde survivalen in Polen. Wie ingeschreven staat voor een sociale huurwoning van huren in Holland-Rijnland moet nu even extra opletten, want vanaf morgen gelden er nieuwe regels voor het verlengen van je inschrijving. De belangrijkste verandering is dat je je inschrijving verliest als je niet op tijd je jaarlijkse betaling voltooit. Ook alle opgebouwde inschrijfjaren die belangrijk zijn om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning vervallen in dat geval. Er is veel kritiek op de nieuwe werkwijze. En er openen steeds meer Engelstalige boekwinkels in het land. En ook bestaande boekwinkels breiden hun assortimenten Engelse boeken uit, is te lezen bij de NOS. Komt onder andere door sociale media. Uit cijfers blijkt dat 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland Engelstalig is. Mensen zeggen bijvoorbeeld dat ze het fijnst vinden om een boek te lezen in de taal waarin het geschreven is. Veel van die nieuwe, vaak kleine Engelstalige boekwinkels worden gerund door mensen die eerst een andere baan hadden.
8: En voor het weerbericht vandaag gaan we naar Margot Ribbing.
10: Een laatste bui voor vanmiddag trekt naar het oosten weg. En daarna komt het zonnetje tevoorschijn. Het waait nog wel flink uit het westen. Windkracht 5 tot 6. Vlagerig. En met 20, 21 graden is het toch best lekker. Vanavond en vannacht neemt de wind af. Het wordt wisselend bewolkt. En misschien dat er vanaf de Noordzee nog een buitje binnenkomt glijden bij 14 tot 16 graden. Morgen, dinsdag 1 september, de eerste dag van de meteorologische herfst, is een droge dag. Met minder wind dan vandaag. Flinke zonnige periode en temperaturen iets boven de 20 graden. Woensdag is ook een lekker dagje hoor, 21 graden, meest droog. En donderdag en vrijdag kan er weer een beetje regen vallen.
9: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: Muziek aan zee. Dit is

Brian Ferry, je weet wel, de voorman van Roxy Music natuurlijk. En dit was Don't Stop the Dance. Hoewel de zomer vandaag niet echt aan de deur klopt, toch hebben we een zomersliedje.

0: Dat is wat de sorteerhoed doet.
1: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Deze week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
2: Pap, ik vraag alleen of je een eindje van me vandaan wil staan, alsjeblieft.
1: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9¾ van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Deze week natuurlijk op Radio West.
3: Als het in je hoofd haalt,
2: incendio!
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

0: Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
3: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
4: Nog een uurtje muziek aan zee hier bij Radio West. Met onder andere U2 en de Bangles. Maar het is 3 uur. Eerst krijg je het nieuws met Lotte Dekker.
5: Oud-minister en voormalig CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij was in de jaren 80 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Brinkman overleed na een kort ziekbed in Leiden en is 78 jaar geworden. Vrijspraak voor de man die werd verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. Betekent dat hij ook geen tbs met dwangverpleging krijgt, zoals het OM had geëist. Begin dit jaar werd hij opgepakt in Den Haag. Hij zat toen in een psychose. En in Delft heeft een automobilist zijn rijbewijs moeten inleveren omdat hij 102 km per uur reed binnen de bebouwde kom. Je mag daar 50. De bestuurder werd betrapt tijdens een snelheidscontrole. Meer regionieuws om 3:30. Nu het overige nieuws.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar, hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had tbs met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer. Af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Auping Studio, Frans Metz, Rotterdam, Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio, Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
8: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste.

0: getest? Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Tweede uurtje muziek aan zee. Dan begonnen wij met de Bangles en The Eternal Flame. En dat vervolgden wij met deze hele mooie die je net hoorde. Van Earth, Wind and Fire en The Star. En we gaan nog door met muziek aan zee tot aan 4 uur vanmiddag. We hebben straks nog de meedansplaat van de dag. En dit is een liedje dat ik niet zo lang geleden nog uitgevoerd zag worden op het strand in zee.

0: Blijft prachtig. Het begint heel zachtjes altijd. En het eindigt ook altijd heel zachtjes. You Too and the Unforgettable Fire. En in het kader van mooie en onvergetelijke liedjes kan in programma's Muziek aan Zee hier bij Radio West natuurlijk een artiest als André Hazes en niet ontbreken. Die heeft ze gemaakt. De liedjes die de tranen in je ogen doen opwellen. En zo geldt het ook voor dit liedje. André Hazes, de Amsterdamse volkszanger nummer 1. En hier is hij met Kleine Jongen.
1: Kleine

liedje dat in mijn hart altijd een bijzondere plaats inneemt. Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man. En dat komt natuurlijk door mijn grote voorliefde voor alles wat op rails rijdt. Dus mijn vrouw die zingt het nog wel eens.

0: Ik ben een hartstikke lieve jongen eigenlijk, maar ik zie er niet zo uit.
1: Grappig eigenlijk dat hij deze indruk van mij heeft. Ja.
2: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
3: Komt het een beetje overeen?
1: Niet, eigenlijk.
4: Je weet van, oh ja, nu wordt er eigenlijk een etiketje geplakt, zal ik maar zeggen. Zou diegene het goed hebben of niet?
2: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America-line-cruise. Kijk op hollandamerica.com.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraf. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
9: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
11: Het is tijd voor het regionale nieuws bij Radio West. Hier is Lotte Dekker.
12: Goedemiddag. Oud-minister en voormalig CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman maakte op jonge leeftijd al carrière in politiek Den Haag. 5 jaar nadat hij begon als medewerker op het ministerie van Binnenlandse Zaken was hij al secretaris-generaal. Hij was toen begin 30. Brinkman was in de jaren 80 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Hij overleed na een kort ziekbed in Leiden en is 78 jaar geworden. Vrijspraak voor de man die werd verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. Betekent dat hij ook geen tbs met dwangverpleging krijgt, zoals het OM eiste. Volgens de rechter verkeerde de man in een psychose, maar waren er nooit daadwerkelijke plannen voor een ontvoering. Begin dit jaar werd hij aangehouden nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Ook had hij 2 bijlen waarin onder andere de naam van prinses Alexia gekerfd stond. Verder zou de man in de waan zijn geweest dat hij een relatie had met prinses Amalia en dat hij met haar wilde survivalen in Polen. En wie een boete heeft gekregen kon afgelopen weekend niet inloggen op de site van het Centraal Justitieel Incassobureau. Om bijvoorbeeld een foto van de verkeersovertreding te bekijken of om een boete te betalen, schrijft RTL. Mensen konden een korte tijd boetes van anderen te zien krijgen. Niet helemaal de bedoeling en daarom werd de site platgelegd. Het zou gaan om een technische fout. Er is melding gedaan van een datalek bij de autoriteit persoonsgegevens, omdat privacygevoelige informatie is gelekt. Of er ook via de post verkeerde informatie is verstuurd is nog niet duidelijk.
11: En voor het weerbericht vandaag gaan we naar Margot Ribbing.
13: Een laatste bui voor vanmiddag trekt naar het oosten weg. En daarna komt het zonnetje tevoorschijn. Het waait nog wel flink uit het westen. Windkracht 5 tot 6. Vlagerig. En met 20, 21 graden is het toch best lekker. Vanavond en vannacht neemt de wind af. Het wordt wisselend bewolkt. En misschien dat er vanaf de Noordzee nog een buitje binnenkomt glijden bij 14 tot 16 graden. Morgen, dinsdag 1 september, de eerste dag van de meteorologische herfst, is een droge dag. Met minder wind dan vandaag. Flinke zonnige periode en temperaturen iets boven de 20 graden. Woensdag is ook een lekker dagje hoor. 21 graden, meest droog. En donderdag en vrijdag kan er weer een beetje regen vallen.
12: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: Muziek aan zee.

Officieel is het natuurlijk nog geen sinds het geval dat de zomer over is, maar vandaag lijkt het er toch wel een beetje op. Gelukkig komt denk ik ergens in de loop van september, want dat is meestal het geval, het mooie weer weer een beetje terug. Laten we daar maar op hopen. Summer is over was dat, van Dusty Springfield, maar dat had je vast wel herkend. Over vakanties en zomers gesproken, mensen praten steeds meer over vakanties in Zweden. Nou, dat treft. Dit is de meedansplaat van vandaag. Die komt uit Zweden. Dat is natuurlijk AHA, want dat had je al lang herkend. En dat is Patsy.

Een van de vele uitvoeringen die er bestaan van dit liedje. Eric Clapton, I Shot the Sheriff, maar is natuurlijk het enige echte origineel. Dat begrijp je zeker wel. We gaan naar Coldplay. Een van de mooiste liedjes die ze gemaakt hebben wat mij betreft heet Paradise.

0: weer bij.
1: Ja, je hoort ze allemaal hoor, hier bij Radio West. Dit was Willeke Alberti, natuurlijk het Ome Jan. En daarvoor Coldplay en Paradise. Muziek aan Zee zit er weer op. Morgen om 2:00 is er weer een aflevering. Maar Radio West blijft bij. En zometeen Bas Martini is natuurlijk bij West Komt Thuis.
2: Het is zo eng dat sommige mensen er misbruik van maken. In de oorlog waren dat mensen, die waren NSB'ers. Die waren dus aan de foute kant. Maar konden zich beroepen op vrijheid. Zo van, wij mogen toch zeggen wat we willen. En dat is het griep.

0: Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
0: Nee, Attents met ds.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
7: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
6: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
8: Straks in Westkom Thuis spelen we natuurlijk weer dat leuke spel waarbij je die kaarten voor Harry Potter kunt winnen. Zover is het nog niet. Het is nu 2,5 minuut over 4 uur. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, die krijg je van Lotte Dekker.
9: Nederland is Elko Brinkman dank verschuldigd. Dat zegt premier Jette na het overlijden van de oud-CDA-leider Elko Brinkman. Hij is 78 jaar geworden. Teylingen heeft een nieuwe burgemeester. Voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Frank Rijkaard is vandaag beëdigd. Met ingang van 1 september, morgen dus. En een nieuwe aanwinst voor ADO Den Haag. De club huurt tot het eind van het seizoen aanvallende middenvelder Matthijs Shin van AZ. Meer regionieuws om 16:30, nu het overige nieuws.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet, omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden.

0: Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio West files en vertragingen door Dennis Mooij van de ANWB.
2: In de regio rijdt het langzaam op de A4 naar Rotterdam tussen Zoeterwoude en Ypenburg. 10 minuten vertraging. A12 naar Den Haag tussen Houten Oost en Woerden een kwartier extra. En de A20 naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven 10 minuten vertraging.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hoog-laagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner.
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
13: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
14: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
15: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
16: Tot 7 uur. West komt thuis.

Ja, wereldberoemd in heel Nederland, hè? Love 1978, de Trojan Horse. Wat een hit was dat. En wat was dat leuk, die tijd, met die dames. Een vriendje van me die had een hoop singles van hun. En die gingen we dan draaien op zijn pick-upie. 1978, ja, hoe oud was je dan, hè? Was je 9 jaar oud? Nou, was mooi. Goed, dat was het verleden, maar dit is het heden. West komt thuis, tot 7 uur vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Straks tussen 6 en 7, dan doen we weer normaal. Net als in de normale week. Het is geen jaren 80 week meer, geen Amazing 80's deze keer. Nee hoor, gewoon 60's at 6, dadelijk tussen 6 en 7 op Radio West. Mocht je het leuk vinden om een plaatje aan te vragen, dan kan dat natuurlijk. Gewoon even e-mailen, bas@omroepwest.nl. In het volgende uur gaan we eens even kijken naar de opening van het academisch jaar van de Universiteit van Leiden. Dat gebeurt namelijk voor het eerst in de geschiedenis in Den Haag. Je snapt het al, er is natuurlijk van alles aan samenwerking. En zo wordt Den Haag ook echt neergezet als serieus academisch. Het hoort erbij bij de universiteit. Dus in het 451-jarig bestaan van de universiteit is dit de eerste keer. Nou, Marlies Harting is daar geweest in Amare. Want daar is de opening van het academisch jaar gevierd. Met traditie, maar dus ook vernieuwing erbij. Dat spelletje van Harry Potter, ja, dat is prachtig natuurlijk. Hè? 2 kaarten vallen er weer te winnen voor Harry Potter en het vervloekte kind. De Nederlandse theaterversie is dat. Spelen we dadelijk pas. Je hoeft nu nog niet te gaan bellen, want ik zie de telefoon nu alweer gaan. Dat is een beetje overdreven. Je krijgt van mij een toverspreuk en daar moet jij de vertaling van maken. Gebruik je fantasie, alles is goed natuurlijk. En als het een beetje creatief is, dan valt er ook nog wat te lachen. Dat hebben we natuurlijk heel graag hier op Radio West. Muziek van toen, nou dat was dus Luf van daarnet. En muziek van nu, van zangeres Bente. 3, 2, 1 op Radio West en zo tellen we af.

0: goed.
1: Dat is wat de sorteerhoed doet.
0: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Deze week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
2: Pap, ik vraag alleen of je een eindje van me vandaan wil staan, alsjeblieft.
0: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9 3/4 van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Deze week natuurlijk op Radio West.
3: Als het in je hoofd haalt,
2: incendio!

het volgende half uur spelen we natuurlijk weer dat Harry Potter spel. Je hoorde daar net de promospot al voorbij komen op Radio West. Nou, toen ging de telefoon al, maar we gaan het nu nog niet spelen hoor, lieve mensen. Nee, dat is strakjes pas. Ja, de bedoeling is dat jij dan natuurlijk een toverspreuk, dat je daarvan vertelt wat die spreuk dan is, wat dat inhoudt. Nou, dan moet je gewoon lekker je fantasie bij gebruiken en dan komt het helemaal goed met die kaarten. Maar dat is dadelijk pas, hè. We hebben eerst nog eventjes wat onkruid te verwijderen uit de keuken. Een rat. Dat zal je toch gebeuren, zeg.

Steve Harley en Cockney Rebel op Radio West 1975. Grote hit natuurlijk. Hè? Zometeen dan komt het nieuws eraan met Lotte Dekker. We zetten dan ook eventjes natuurlijk het weer en het verkeer op een rij voor je, zodat je weet waar je aan toe bent. Tot die tijd is dat Raccoon.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Pairsafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
8: vakantie!
7: ANWB en gaan!
9: 2 minuutjes over 16:30 op Radio West. Het nieuws, dat krijg je van Lotte Dekker.
10: Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
10: Nederland is Elko Brinkman dank verschuldigd. Dat schrijft premier Jette in een reactie op het overlijden van de voormalig CDA-leider. Hij zegt verder dat hij een man van duidelijke standpunten was die moeilijke en principiële keuzes niet uit de weg ging. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed in Leiden. Hij is 78 jaar geworden. Vrijspraak voor de man die werd verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. Betekent dat hij ook geen tbs met dwangverpleging krijgt, zoals het OM had geëist. Volgens de rechter verkeerde de man in een psychose, maar waren er nooit daadwerkelijke plannen voor een ontvoering. Begin dit jaar werd hij aangehouden nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Ook had hij 2 bijlen waarin onder andere de naam van prinses Alexia gekerfd stond. En verder zou de man in de waan zijn geweest dat hij een relatie had met prinses Amalia en dat hij met haar wilde survivalen in Polen. En de gemeente Teylingen heeft een nieuwe burgemeester. Frank Rijkaard is vandaag beëdigd als waarnemend burgemeester met ingang van morgen. Dan legt huidig burgemeester Breuer het ambt neer. Rijkaard was eind vorig jaar en begin dit jaar minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En daarvoor was hij gedeputeerde bij de provincie Zuid-Holland. Rijkaard zal waarnemend burgemeester zijn totdat er een nieuwe burgemeester is gevonden. Waarschijnlijk zal dat in april 2027 zijn.
9: En dan het weer met Margo Ribberink. Margo, goedemiddag.
11: Goedemiddag Bas. Nou, we hebben vandaag natuurlijk nog wel een paar buien gehad. Maar vanavond en vannacht is het op een enkele bui vanaf de Noordzee droog. Met opklaringen. De stevige wind uit het westen neemt langzaam wat af. Vrij krachtig nog langs de kust. En het koelt uiteindelijk morgenochtend af naar 14 tot 16 graden. En morgen wordt best een hele mooie dag. Op de eerste dag van de meteorologische herfst is het droog. Met flinke zonnige perioden. Vooral in de middag. Het waait ook niet meer zo hard. Misschien in de ochtend nog even vrij krachtig. En het wordt 20 of 21 graden. Heel normaal voor deze tijd van het jaar. Woensdag kan dan enkele bui vallen, maar er is ook ruimte voor de zon en het wordt 21 graden. Donderdag en vrijdag dan neemt de kans op regen weer toe.
9: Nou, dat klinkt allemaal helemaal niet zo vervelend. Dankjewel. En dan gaan we naar Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, ja, de vakanties zijn nu officieel voorbij. Vorige week merkten we al dat het echt heel veel drukker werd bij ons hier in de buurt op de weg. Hoe is het nu?
8: Nou, in onze regio staat er 65 kilometer file. Dus de spits begint op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Heb je tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. En ook een kwartier extra ben je kwijt op de A4 verderop richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag Zuid.
9: Dankjewel, tot straks weer.
8: Tot zo.
10: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
9: Dankjewel.

0: Four Tops op Radio West, Don't Walk Away. Lekker plaatje hoor. Straks dat spelletje natuurlijk, hè. Komt er zo meteen aan hoor.
1: West komt thuis. Dit is Radio
0: West. En straks tussen 6 en 7.
1: 60's at 6.
0: Als jij nog een verzoekplaatje hebt, Bas, apenstaart, omroepwest.nl. Nancy Sinatra, uit de jaren 60.

0: En daar gingen ze, de schoentjes van Nancy Sinatra. De schoentjes die gemaakt zijn om mee te lopen. Nou ja, wat wil je nog meer? Oh jee!
1: Expecto Patronum!
0: Ja, dat is hem, hè. Dat is hem. We gaan op...
2: Harry Potter, spreukenles.
0: Precies, we gaan op spreukenles. De bedoeling is dat jij invulling geeft aan een spreuk die Harry Potter hier uitspreekt. Wat zou dit kunnen betekenen? Luister goed. Minima, dat is de spreuk van vandaag. Nou, bedenk eens even waar dat voor zou kunnen staan. En bel dan 070-390-5454. 070-390-5454. We gaan op spreukenles zometeen naar Katrina and the Waves. En die zijn lekker op zonneschijn aan het lopen, hoor. Nou, dan moeten ze bij morgen zijn, want vandaag is nog een beetje regenachtig. Dat hebben we net gehoord van Margot Ridder. Wel thuis als je net naar huis gaat. Dan loopt hier een collega de deur uit. Hij zwaait, ik zwaai terug. Zo werkt dat natuurlijk. Katrina and the Waves en zometeen het spelletje.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Nou, het is dan eindelijk zover, hoor. We gaan op
1: Harry Potter spreukenles.
2: Als het in je hoofd haalt.
3: Incendio!
0: Twee kaarten voor zondag 20 september, aanvang 7 uur. Circus Theater Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Nou, daar willen jullie met z'n allen wel naartoe. Dat blijkt uit de reacties die we aan de telefoon mogen ontvangen. Maar ja, er kan er maar eentje spelen natuurlijk. Dus in dit geval Marcel Scheffers. Marcel, een heel goede middag.
4: Hey, goedemiddag Bas.
0: Ja, ga jij daar zelf naartoe? Of heb jij misschien iemand die dat heel graag wil?
4: Nee, ja, ik heb opdracht gekregen om te bellen van mijn kind.
0: Ja?
4: Die daar heel graag met zijn moeder naartoe wil.
0: Ja, hoe oud is jouw kind?
4: Hij wordt 11 in november. Ja. En hij heeft samen met zijn moeder alle films gekeken van Harry Potter.
0: Ja.
4: Dus ja, hier willen ze heel graag samen naartoe.
0: Ja, ja, dat kan ik goed begrijpen. Nou, ik heb hier een spreuk, Marcel. En ja, goed nadenken, goed luisteren. Wat betekent deze spreuk? Let goed op.
5: Pluvia minima!
0: Pluvia minima. Mooi woord.
4: Ja. Dim het licht.
0: Dimmend licht. Nou, dat klinkt helemaal goed. Ja hoor. En,
4: wist je trouwens...
0: Ja, vertel.
4: Nee, ik wou zeggen, wist je trouwens als je tegen je telefoon, tegen Siri zegt Lumia, dat dan ook je zaklampje gaat branden?
0: Oh, kijk. Zit een heel klein beetje, Harry Potter in je telefoon, hè, eigenlijk?
4: Ja, eigenlijk wel, hè. Dat heb ik ook geleerd, hoor, van mijn kind. Ja.
0: Een Easter egg, zo noemen ze dat in de techniek, volgens mij. Hartstikke goed. Marcel, je kan je zoontje van 11 jaar en je vrouw, of zijn moeder in ieder geval, blij maken met die twee kaarten. Die komen naar jullie toe. Lekker genieten daar zo.
4: Helemaal super. Helemaal dankjewel. Mooi.
0: Graag gedaan. En doe ze maar de hartelijke groeten. En veel plezier natuurlijk, hè.
4: Yo, hi, hi.
0: Dag, Marcel. Harold Melvin met zijn Blue Notes. If you don't know me by now.

0: vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: met dat lekkere liedje Zondag op Radio West. Nou, en dat de vakanties voorbij zijn, kun je steeds meer merken, hoor. Je komt collega's tegen in de gang of die even de studio binnenlopen en zeggen, ik ben er weer, we gaan het weer doen. Zo ook Kirsten van Dissel. Ze kwam het net even aanlopen om te zeggen, nou ja, de vakantie is voorbij, we gaan weer beginnen. Dat geldt ook voor Team West.
1: Ja, zeker door regen en wind vandaag. Waar is de zomer gebleven?
0: Ja, alsof het al heel ver weg is. Alsof het lang geleden is.
1: Ik zei dat tegen jou. Jij zit hier in je korte broek.
0: Ja, ik hou vol net zo lang tot het gaat sneeuwen.
1: Ik sta hier in een witte jas en een trui. Ja, we zijn weer begonnen. Dus ja, precies. Hartstikke fijn.
0: Dus morgenmiddag dan kom je weer lekker bij me binnenlopen om te vertellen wat er in Team West allemaal zit. Ja. En zo is alles weer normaal geworden. Nou, vorige week hadden we natuurlijk formeel nog vakantie in onze regio. Maar het was al zo druk op de weg. Het leek alsof de vakantie er niet meer was. Nee. Dat kon je wel merken bij de mensen van de ANWB.
1: Vandaag, ja. Daarom. Zeker.
0: Dus dat, een fijn muziekje heb ik hier zo van George Ezra. Lekker hoor. It don't matter now. Ja, ik heb daar niet veel meer over te zeggen.

George Ezra, Don't Matter Now. En daarmee werd het tot weer bijna 5 uur. Nieuws komt eraan. Een stukje muziek van Billy Ray Cyrus kunnen we nog rustig wegdragen. Achy, breaky heart. Tot zo.

0: toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Vlieg door uw tijdlijn. Dansen.
4: Weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.

0: zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: De opening van het academisch jaar van de Universiteit Leiden was voor het eerst in de geschiedenis in Den Haag. Bijna 2:05. Het nieuws bij ons uit de buurt. De hoofdpunten daarvan die krijg je van Lotte Dekker.
3: Nederland is Elko Brinkman dank verschuldigd. Dat schrijft premier Jette in een reactie op het overlijden van de oud-CDA-leider. Elko Brinkman is 78 jaar geworden. Woningcorporatie Stedion wil voorkomen dat een huurder terugkeert naar haar appartement aan de Van Bassenstraat in Den Haag. Volgens de corporatie zorgt de vrouw al langer voor veel overlast in de straat. Ze zou haar woning beschikbaar stellen aan drugsgebruikers. En een nieuwe aanwinst voor ADO Den Haag. De club huurt tot het eind van het seizoen aanvallende middenvelder Matthijs Shin van AZ. Meer regionieuws om 5:30, nu het overige nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. De realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreidt over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio West files en vertragingen. Dennis Mooij bij de ANWB.
5: In de regio loopt het vooral vast op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen ben je een 30 minuten langer onderweg. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Verderop op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid is het op onthoud 10 minuten. En dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein. En de A20 naar Hoek van Holland tussen datzelfde Terbrechtseplein en Delfshaven.
6: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
7: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner.
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25.

0: Onze redders redden op knrm.nl.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Tot 7 uur. West komt thuis.

Chaka Khan op Radio West. I'm Every Woman. Het is precies 10 minuutjes over 5. Een hartelijk goedemiddag. West komt thuis als dit. Op Radio West tot 7 uur vanavond. Met straks tussen 6 en 7, 60s at 6. Dan draai ik weer een uurtje jaren 60 plaatjes. En als je nog een verzoekje hebt uit die tijd, stuur dat dan vooral even naar bas@omroepwest.nl. Een traditie, even oud. De opening van het academisch jaar, Universiteit van Leiden. Maar die opening die was vandaag in Den Haag, in Amare. Nou, hoe dat nou precies zit, je hoort het zo meteen van Marlies. Straks ook de kopstartplaat die voorbij komt. Vorige week sloten we af met Corner of the Night van Billy Vera en de Beaters. En daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord night. Dus nacht of een andere goede vertaling is ook allemaal prima. Wat het is geworden, ik heb het op een rij gezet, je hoort het strakjes. Stukje cabaret komt ook nog voorbij. Bert Visser, die heb ik weer eens uit de kast getrokken. Ja, die man blijft onnavolgbaar, absoluut. Hij is er trouwens mee gestopt, hè? Hij is met pensioen. Ja, aan alles komt een eind. Zo moet je het maar een beetje zien. Goed, hartelijk welkom dus bij West komt thuis op Radio West. Met veel muziek natuurlijk ook, hè? Deze is van Suzanne en Freek, Niemand.

0: Suzanne en Freek, niemand. Bijna kwart over vijf. West komt thuis. Een even oude traditie is het, de opening van het academisch jaar. En vandaag was het weer zover, op de Universiteit Leiden. Maar het bijzondere is dat deze keer niet in Leiden was, maar in Den Haag. Marlies Harting, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij was daarbij, jij ging daar kijken. Is voor het eerst toch dat dat niet in Leiden gebeurde?
1: Jazeker. Want die Universiteit Leiden die bestaat, naar ik me heb laten vertellen, al 451 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Maar daarvan nu dus ook sinds 25 jaar is er, zijn er zeg maar. Ja, een dependance klinkt zo oneerbiedig, ja, hè? Maar ja, het is.
0: Het is wel zo, een afdeling in
1: Den Haag. Ja, inmiddels is wel een kwart van de studenten, begrijp ik, zit in Den Haag.
0: Zo.
1: Maar dat is al sinds 25 jaar zo.
0: Ja.
1: Dus ja, op zich niet gek dat ze dachten van, nou, dan moeten we nou toch ook daar maar eens een keer die opening van het academisch jaar doen. Dus die was vandaag in Amare.
0: En mooie plek natuurlijk.
1: Ja, precies. En ze gingen van ook weer een mooie plek, die hele nieuwe, dat nieuwe gebouw van de universiteit in Cortège heet dat. Hè? Mm-hmm. Dat is zo'n optocht van hoogleraren allemaal in van die toga's. Liepen ze dus naar Amare toe.
0: Ja.
1: En daar was natuurlijk ook burgemeester. Ja, de burgemeester van Leiden was erbij. En ik heb gesproken ook met burgemeester Van Zanen van Den Haag.
2: Het is voor het eerst in 450 jaar Leidse Universiteit. Ja, nu is nu ook al 25 jaar mede gevestigd in Den Haag. Dus ik vond het een heel leuk idee. Kijk, Leiden heeft gewoon de Leidse Universiteit en al die prachtige historie. Ja, en wij zijn een toch een zich ontwikkelende studentenstad, maar toch ook alweer een aantal jaren. En ja, ik vond het heel mooi toen ze zei, nou, we gaan het ook een keer in Den Haag doen.
3: Vond u het ook niet een keertje tijd worden?
2: Nou, nee, maar zo zit ik niet in de wedstrijd. Kijk, die historie van Leiden kun je nooit wegnemen. Dat is ook allemaal prima. Ja, we hebben wel heel veel geïnvesteerd. En we hebben ook onze eigenheid, hè, als Den Haag. Met al die overheden en die internationale organisatie. Dat is ook een soort van omgeving. Een soort van ecosysteem. Waar studenten die vakken kiezen die daarbij horen, heel goed kunnen gedijen. Dat je de praktijk, de wetenschap en het beleid aan elkaar koppelt. Dus ja, Den Haag heeft ook iets karakteristieks te bieden. Wat extra is, wat een complementair is aan Leiden. Maar Leiden is onvervangbaar, maar Den Haag heeft ook iets.
3: Ja. En wat betekenen die studenten voor u in Den Haag?
2: Ja, ik denk dat het voor de dynamiek van de stad, hè, bruisend leven, de nieuwe ideeën, de talenten die hier kunnen floreren, dat is alleen maar goed voor Den Haag. En ik merk aan de sfeer in de stad, zeker dit stukje stad, dat het gewoon een aanvulling is. Het is een nieuw soort Den Haag, wat ik in ieder geval ontzettend prettig vind, omdat dat dynamiek geeft, nieuw talent en nieuwe ideeën.
0: Ja, de Haagse burgervader weet het altijd heel mooi te zeggen.
1: Ja, hij wist het heel mooi te zeggen.
0: Absoluut.
1: Ja. Maar hij was er blij mee, ja.
0: Dat snap ik. En hij heeft ook wel een punt natuurlijk.
1: Ja, zeker weten, ja. Nou ja, wat er dus ook een bijzonder jaar dit jaar, omdat het voor het eerst in Den Haag was. Maar wat ook bijzonder was, want ze wilden daarmee dus ook heel erg laten zien van, hè, Den Haag is ook een stad van studenten. En ze wilden ook heel erg die verbinding zoeken met Den Haag. En daarom was het ook nieuw dat er niet alleen maar meer hoogleraar in die optocht, hè, die cortège lopen.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat er ook dat die ook allemaal iemand mochten kiezen om mee te nemen. En zo stuitte ik dus op een grootvader, een emeritus hoogleraar heet dat geloof ik, hè? En mm-hmm. zijn kleinzoon die nu studeert. Die liepen dus samen mee in die stoet.
4: En het is een groot voorrecht dat ik met hem in de cortège mag lopen. En daar ben ik heel trots op. Want hij is een geweldige student. Bereidt zich voor op het eind van zijn studie. Toevallig hetzelfde vak wat ik gedaan heb, geschiedenis.
3: En hoe vind je dat om dan met je grootvader op zo'n dag mee te lopen?
5: Ja, heel bijzonder. Ik vind het heel leuk. Ik heb hem vaak zien lopen. Ik was vaak in de zaal en dan kwam hij binnen. En om er nu mee te lopen is wel heel leuk. En gaaf dat het voor het eerst in Den Haag is ook. Dus het is een bijzondere ervaring ook voor mij.
0: Ja. Ze zullen allebei wel trots zijn geweest natuurlijk. Hè? Zowel grootvader als kleinzoon.
1: Ja, precies. Kleinzoon had natuurlijk nog niet zo'n toga aan. Dat wist hij ook nog. Ik zei nog, is dat ook jouw doel om op een dag hier... Maar ja, dan moet je natuurlijk wel echt ook doorstuderen. Dus dat wist hij allemaal nog niet. Maar het is natuurlijk wel hartstikke bijzonder als je dan zo samen met je opa daar kunt lopen.
0: Absoluut.
1: En ze baarden natuurlijk ook, hè, wat opzien. Want dat zijn we natuurlijk niet gewend in Den Haag.
0: Ik wou net zeggen, dat is natuurlijk toch iets bijzonders wat daar over straat loopt. Hoe werd daar naar gekeken?
1: Ja, zeker. Nou ja, je zag mensen dus inderdaad ook echt wel kijken van wat is dat? En dat bleek ook niet iedereen meteen te weten.
3: Weet je wat dat was net?
6: Nee, eigenlijk niet.
3: Nee.
6: Oprecht niet.
7: Ja, dat is de opening van het academisch jaar voor de Leiden Universiteit.
1: Voor het eerst in Den Haag.
8: Voor het eerst in Den Haag in de geschiedenis. Ja. Ja.
1: Wat vindt u ervan?
8: Prachtig. Heel goed.
9: Dat vind ik eigenlijk wel mooi, dat Den Haag dat ook doet.
10: Ja, we zien het wel tenminste een keer wel in het echt.
8: In de stad van vrede en recht, prima.
0: Ja, ja, ja. Nou, de mensen zijn er toch enthousiast over.
1: Ja, ja, mensen leuk. Vinden het toch wel leuk. Ja,
0: ja, het is ook heel bijzonder natuurlijk. En het benadrukt goed de samenwerking tussen Den Haag en Leiden.
1: Ja.
0: Wat dat betreft...
1: Maar ik heb wel de burgemeester van Leiden ook nog even gesproken. Die zei wel, hij vond het allemaal prachtig. Maar volgend jaar is het wel weer in Leiden, hoor.
0: Ja, ja. Helder verhaal. Marlies, dank je wel.

0: Vorige week in de week van de Amazing 80s kwam die ook voorbij. Vitesse, Rosalind.
1: Guess what they dance in Colombia.
0: Ja, nou, die dansen daar de cumbia. Dat kan ik je wel vertellen, ja. Ze zeggen het zelf ook. Nou, die cumbia die kun je dan op je gemakje oefenen tot 5:30. De band Sailor neemt je mee op danstrip. En na 5:30 doen we weer andere dingen. Zeker nog doorheen te praten ook.

0: Het is zo eng dat sommige mensen er misbruik van maken. In de oorlog waren dat mensen die waren NSB'ers. Die waren dus aan de foute kant. Men kon zich beroepen op vrijheid. Zo van, wij mogen toch zeggen wat we willen. En dat is het griezelige van vrijheid. Van, het kent zijn grenzen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Met wat voor gevoel ging je eigenlijk naar Bosnië?
3: Met het gevoel van, we gaan dat even maken daar, we gaan het even doen. We gaan zorgen dat die mensen veilig zijn. En ook het gevoel, ik mag mijn werk eens in het echt gaan uitvoeren.
2: Ja.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
9: Okay.
8: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij 25 euro. Zo verdien je tot wel maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
10: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
11: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
12: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
14: vakantie!
13: ANWB en gaan!
15: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
16: Het is bijna 1:08 op Radio West. Het nieuws van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Tanja Koen is overleden. Zij was de eerste televisieomroepster van de NCRV. Naast haar werk als omroepster presenteerde ze ook haar eigen programma, zoals de Zaterdagavondshow. Tanja Koen overleed vorige week. Inmiddels heeft de uitvaart in besloten kring plaatsgevonden. Ze is 100 jaar geworden. Woningcorporatie Stedion wil voorkomen dat een huurder terugkeert naar haar appartement aan de Van Bassenstraat in Den Haag. Volgens de corporatie zorgt de vrouw al langere tijd voor veel overlast in de straat. Ze zou haar woning beschikbaar stellen aan drugsgebruikers die volgens omwonenden voor overlast zorgen. Verder kwam ze een paar weken terug in het nieuws na een dodelijke steekpartij in hetzelfde complex. Een man werd in een ander appartement neergestoken en strompelde vervolgens zwaargewond naar haar woning. Voor die steekpartij zit een man van 30 vast. Beide appartementen zijn nu tijdelijk gesloten door de burgemeester, maar Stedion wil dus dat de vrouw definitief vertrekt uit de woning. De vrouw vindt dat ze ten onrechte als boosdoener wordt neergezet. Nederland is Elko Brinkman dank verschuldigd. Dat schrijft premier Jette in een reactie op het overlijden van de voormalig CDA-leider. Hij zegt verder dat hij een man van duidelijke standpunten was die moeilijke en principiële keuzes niet uit de weg ging. CDA-leider Bontebal schrijft dat Brinkman zich vol toewijding inzette voor Nederland. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed in Leiden. Hij is 78 jaar geworden. En op steeds meer plekken in het land zijn tenten van daklozen op straat te zien, deed RTL Nieuws onderzoek naar. Het is een probleem dat niet alleen speelt in de grote steden. Vorig jaar werd in 13 gemeenten zo'n tentenkamp gemeld. En dat is een verdubbeling vergeleken met de 2 jaar ervoor. Ook in Den Haag en Leiden werden in de afgelopen jaren tentenkampen gemeld. Burgemeester Halsema van Amsterdam roept de regering op om gemeenten te helpen bij het oplossen van het probleem.
16: Margot Ribberink is de dienstdoende weerexpert. Margot, goedemiddag.
9: Goedemiddag Bas. Nou, we hebben vandaag natuurlijk nog wel een paar buien gehad. Maar vanavond en vannacht is het op een enkele bui vanaf de Noordzee droog. Met opklaringen. De stevige wind uit het westen neemt langzaam wat af. Vrij krachtig nog langs de kust. En het koelt uiteindelijk morgenochtend af naar 14 tot 16 graden. En morgen wordt best een hele mooie dag. Op de eerste dag van de meteorologische herfst is het droog. Met flinke zonnige perioden, vooral in de middag. Het waait ook niet meer zo hard. Misschien in de ochtend nog even vrij krachtig. En het wordt 20 of 21 graden. Heel normaal voor deze tijd van het jaar. Woensdag kan dan enkele bui vallen. Maar er is ook ruimte voor de zon. En het wordt 21 graden. Donderdag en vrijdag dan neemt de kans op regen weer toe.
16: Dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Dennis Mooi bij de ANWB. Goedemiddag.
14: Een hele goede middag. Er staat 75 kilometer file bij ons in de regio. Er zijn eigenlijk weinig tot geen bijzonderheden. De meeste files leveren een minuutje of 5 vertraging op. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je tussen Schiphol en Roelofarensveen nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is alweer een tijdje vrij. En ook op de A4, maar dan verderop richting Rotterdam. Tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid heb je ook 10 minuten vertraging.
16: Dankjewel, tot later.
14: Hoi hoi.
17: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Al bijna 40 jaar drinkt VOF de Kunst toch met regelmaat dat kopje koffie, hè? Eén kopje koffie, VOF de Kunst, Nol Havens met zijn mannen.
1: Cabaret op maandag.
0: Wordt stukje cabaret op maandag. Voor vandaag dus greep ik even terug op een artiest die ik gewoon geweldig vind. Bert Visser. Ik vond een leuk stukje. Dat heet Je praat beleefd, maar zo denk je niet. Nou, zoals hij het vertelt, is dat heel herkenbaar.
2: Ik was hier vanmiddag ook bij de Albert Heijn om de hoek. En er stond een hele oude man achter me. Ook een voorbeeld over eerlijk zijn. Zo'n oude man achter me. En die had één blikje. Ik had een hele kar vol. TV-jongen zijn. En ik ga tranteren, dacht ik. Gezellig. Maar die oude man. Die hele oude man, hoor. Echt 107, 108 zeker. Ja. Dan kun je zien aan zijn rimpels en als je doorzaagt aan de ringen. Nou, wat is dat nou voor opmerking? Eén blikje. Die man tikt me op de schouder en die zegt: ach meneer, ik heb maar één blikje. Mag ik wel even voor? Nou zeg je? Natuurlijk, u heeft één blikje, ga u maar even. Maar dat denk je niet. Je denkt, nee, lelijk oude mummie. Achteraan, weg. Kijk, hier moet je staan, Tutankhamon. Hier, zo. En weet je wat je doet? Telkens als er iemand achter jou komt staan, ga jij daar weer achter staan. Dan komt hij nooit aan de beurt. Oh, ik heb een dak in mijn oog. Maar ook zo was ik ook. Ik ga alles vertellen. Zo was ik ook bij de bakker. Vanmiddag bij de bakker. Om 2 uur 's middags was ik bij de bakker. Ja? Even, 2 uur. En ik doe die bakkerdeur open. Ik zeg: dag bakker. Ik mag bakker zeggen. Ik ken hem. En dan is 2 uur. En dan vraag ik aan die bakker: bakker, mag ik een halfje bruin? Ach, meneer Visser, ik heb wel een halfje wit. Dan zeg je heel vaak: doe dat halfje wit maar. Maar dat denk je niet. Je denkt: bakker, kijk nou eens achter je. Een oven. Meel. Jongen, kijk nou toch in die vitrine van je. Wat is dit voor Sovjetwinkel, hè? Ja, moet ik dan naar buiten lopen en hopen dat de Canadezen weer brood gaan gooien? Zo erg. En daarnaast zit de slager. Die is tot 6 uur open, kom ik om 6:10 die slagerij binnen. 6:10, doe ik deur open, staat die slager in daar. 6:10. Hij zegt altijd: ach meneer Visser, hebben we zonde, we hebben de winkel net schoon. Loop ik even naar buiten, door de hondenpoep. En weer naar binnen. Zo. 2 tataar, zei ik wijf. Maar ze pakt mij altijd terug. Dan kom ik de volgende dag, kom ik daar weer, dan wil ik 3 ons gehakt. Dan zegt zij: mag niets meer zijn. Dan zeg ik: ja, flikker ze 8 kilo erop. Dan was ook thuis ook een bal in de soep. Ewa. Maar je was wel eerlijk, daar wou ik dan maar mee zeggen. Je was wel eerlijk. Nog één klein dingetje. Ik had verkering in februari. En ik ging met een meisje skiën. En zij zit naast me in de auto. En we gaan rijden naar Zwitserland. Saas Vee, prachtig skigebied. En ik daar naartoe. En zij zit naast me, we rijden Zwitserland in. Opeens zegt zij tegen mij, met kaart op de knieën: oh, Bert, verdorie. Bert. Die afslag daarnet, die hadden we moeten hebben. Nou zeg je. Liefje, dat geeft niks. Ik bedoel, ik hou van je. Wat zullen we stressen? We rijden gewoon een stukje door. Dan kiegen we wat, dat denk jij niet. Dat denk jij niet. Je denkt, wat ben jij nou voor dyslectisch mokkel? Wat ben jij nou toch voor dyslectisch? Draai die kaart om, we zitten zo wat in Polen, trut. Ja. Ben je eindelijk in een Zwitserse dorpje, moet je skipas kopen, skipas moet in zo'n gleuf. Nou, dan kom je dan kracht van macht 5 weer terug, weet je wel. Huur je skis, loop je met je gehuurde skis weg. Hoor je vriendin achter je: ha, maar zijn die dingen zwaar, moet je haar auto tillen. Ja. En zijn met 2 van die stokjes. En van die tackleboots aan, weet je wel. Nou. Ik doe mijn skis onder, karfskietjes, klak, klak, en die ski weg. Hoor ik mijn vriendin achter me. Mijn vriendin achter me. Mijn vriendin. Bam!

0: Klootzak! Zwarte piste lul!
1: Wat zeg je? Liefje, laat me glijden, ik hou van je en ik vang je wel op. Maar niet, laat me glijden, ik spring wel opzij. Hup, die gletsjer in de weg.
2: West komt thuis. Dit is Radio West.

0: James Brown, 1966. I got you. I feel good. Straks tussen 6 en 7.
1: 60s at 6.
0: Plaatje aanvragen. Bas, apenstaart, omroepwest.nl. Muziek van Fleetwood Mac, Sarah. En zometeen op deze zender.
1: De kopstaartplaat.
0: Precies. Zoek een plaatje dat begint met het woord night. Omdat Corner of the Night afgelopen vrijdag de laatste kopstaartplaat was.
2: Wait a minute.

0: Fleetwood Mac, Sarah op Radio West.
1: De kopstaartplaat.
0: Bijna 10 minuutjes voor 6. Prachtige tijd voor de kopstaartplaat. Corner of the Night van Billy Vera en de Beaters. Dat was afgelopen vrijdag de kopstaartplaat. En dat betekent dat we vandaag een plaatje zoeken dat begint met het woord night. Mag natuurlijk ook in een andere taal. En dat hebben jullie dan ook gedaan. We gaan eens even kijken wat het allemaal is geworden. Carla Slootweg, ze schrijft: hey Bas, ik kies als kopstaartplaat Cool and the Gang met Night People. Fijne uitzending. Groetjes van Carla. Carla, dankjewel. Koos Endhoven, hij schrijft: hoi Bas, bedankt. Afgelopen vrijdag, je draaide toen een nummer van R.E.M. Maar vandaag heb ik er nog een, namelijk Night Swimming van het album Automatic for the People uit 1993. En volgens zanger Michael Stipe is dit nummer een nostalgische blik naar het verleden. Met groeten van Koos Endhoven. Dankjewel, Koos. Romeo Zatloer schrijft: goedemorgen Bas. Mijn suggestie voor de kopstaartplaat: The Night of Love van Love. Dankjewel, Romeo. Kees Pronk, hij schrijft: dag Bas, voor de kopstaartplaat nomineer ik A Night Like This van Caro Emerald. Dit on-Nederlandse geluid blijft een juweeltje. Groetjes van Kees. Kees, dankjewel. Ben het met je eens. Piet van der Poel schrijft: hoi Bas, je weet dat ik een favoriete Spaanse zangeres en songwriter heb. Mari Trini, dat weet ik, Piet. Ze heeft een prachtig nummer met de titel In Una Noche Callada. Dat betekent zoiets als Op een Stille Nacht. Ze schreef dat nummer zelf, tekst en muziek. Het verscheen in 1970 op haar album Amores. De tekst vertelt een klein verhaal. We zien een man die bang is voor van alles. Hij loopt met zijn handen in zijn zakken, zijn hoofd gebogen, zijn ogen bijna verborgen. Hij lijkt letterlijk en figuurlijk gebukt te gaan onder verdriet. Op een stille nacht heeft zijn geliefde hem verlaten. Verder schrijft Piet: het is te veel om de hele tekst hier te vertalen, maar geloof me, het is poëtisch onwaarschijnlijk mooi. Juist doordat Mari Trini het verdriet zo indirect beschrijft, krijgt het nummer iets melancholisch en tijdloos. Mooi geschreven, Piet. Dankjewel. Tilly Vertuin, ze schrijft: ha, lieve Bas. Zijn alweer die pluspunten natuurlijk. Hier mijn suggestie voor de kopstaartplaat. Een mooi nummer dit. Night of My Life. Barbara Streisand. En de productie, zo te horen, is van de Bee Gees. Groetjes uit Lisse van Tilly. En tot slot, Alex Stenis, die schrijft: ik zou graag Nights in White Setting als kopstaartplaat willen opperen. Met een groet van Alex. Luidjes, dankjewel allemaal weer. Kopstaartplaat van vandaag is geworden Barbara Streisand, Night of My Life.

0: Dat was hem, de kopstartplaat van vandaag. Night of My Life, Barbara Streisand. Voor morgen zoeken we dus een plaatje dat begint met het woord live. Je mag het ook vertalen naar een andere taal, is allemaal prima. Heb je een ideetje? Bas@omroepwest.nl. Ook voor een verzoekje in het volgende uur, 60's at 6.
1: Je luistert naar West Komt Thuis.
2: Dit is Radio West.
1: Eerder te horen op Radio West.
3: Alleen maar liefde van ons naar jullie.
4: Ja, oké, okay. Nou mag ik u hartelijk danken van... ben je van West?
5: Wij zijn van Radio en TV West.
4: Oh, TV. Jij bent Jim van de...
5: Nou, je zit live bij Menno in de middag. Menno, wij waren laatst bij hem in zijn kamer.
4: Nou, kijk, ik had liever gehad dat Menno die prijs had draaien.
5: Waarom?
4: Ja, Menno is een topgozer.
5: Nou, zoek het lekker uit.
4: Nee,
5: geitje. Nee, maar jij luistert altijd naar Menno, hè?
4: Altijd.
5: Jij bent een fan.
4: Ja, ik wou dat mijn vriendin zo naar mij luisteren, dus zoals ik naar Menno luister.
6: Ik bel vanwege die vraag die gesteld werd.
7: Ja, zeg maar, waar staat Bob?
6: Ik denk op het Binnenhof.
7: Op het Binnenhof?
6: Oh, maar het wordt al gezegd, hoor ik ook.
7: Nee, dat ben jij zelf op de radio op de achtergrond.
6: Oh, ben ik verteld?
8: Nou, heel goed dat je dan gemaild hebt, want hier ben ik.
7: Ja, dan ben je de reddende engel met de klusbus van Omroep West. Heb je uurtarief er trouwens al verteld? En ook over de voorrijkosten, heb je dat al...
8: Nou ja, ik durf het eigenlijk niet meer te zeggen wat mijn voorrijkosten zijn.
4: Doe maar. Oh nee, doe maar niet.
9: Ja, nou, die zal ik best betalen hoor.
8: Nee, dat is een grapje. Allemaal service. Ja. Eddie, blijf lekker zitten. Je zit lekker een sigaretje te roken op de bank.
9: Niet erbij zeggen.
8: Oh, sorry. Nee, je zit helemaal niet te roken op de bank. Een boeketreeks zit je te lezen. Die ligt hier ook op de bank.
9: Ja, maar ik heb ook goede boeken, hè?
8: Goed.
9: Het is om even gelukkig te worden.
8: Ja.
1: Radio West. Altijd dichterbij.
2: Dit is Radio West.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
11: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
11: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
13: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
14: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
15: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
16: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
17: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
18: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
19: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
20: Omroepwestadverteren.nl.
21: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poolwest.nl.
0: Straks tussen 6 en 7 jaren 60 muziek in...
1: 60's at 6.
0: Plaat aanvragen bas@omroepwest.nl. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, Lotte Dekker.
22: De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt, zeggen Haagse bronnen. Rond deze tijd komen de ministers van het kabinet samen om het bereikte akkoord te bespreken. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet. Nederland is Elko Brinkman dank verschuldigd. Dat schrijft premier Jette in een reactie op het overlijden van de oud-CDA-leider. Elko Brinkman is 78 jaar geworden. En in Delft heeft een automobilist zijn rijbewijs moeten inleveren omdat hij 102 km per uur reed binnen de bebouwde kom. Je mag daar 50. De bestuurder werd betrapt tijdens een snelheidscontrole. Straks om 6:30 een nieuwsoverzicht, nu het overige nieuws.
0: Dorald Megens met het NOS-journaal.
22: 50. De bestuurder werd betrapt tijdens een snelheidscontrole. Straks om 6:30 een nieuwsoverzicht, nu het overige nieuws.
0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Voetballer Lionel Messi stopt

0: panellid van de quiz Zo Vader, Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio West files en vertragingen bij de ANWB. Dennis Mooi.
2: Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je voor het knooppunt Burgerveen 10 minuten vertraging. En diezelfde A4, maar dan verderop richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid is het oponthoud een kwartiertje.
3: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
4: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
4: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: De Beatles. Ze openden het laatste uurtje van West Kom Thuis. De Magical Mystery Tour. En in dit uurtje tussen 6 en 7.
1: 60s at 6.
0: Als jij een plaatje wil aanvragen uit de jaren 60, van harte uitgenodigd. bas@omroepwest.nl. In dit uur verderop natuurlijk nog een spelletje In Zijn Achteruit. Ik heb een ontzettend bekende plaat uit de jaren 60 In Zijn Achteruit gezet. Een klein stukje laat ik je dan horen. De bedoeling is dat jij dan raadt welke plaat dat is. En degene die dat als eerste helemaal goed doorgeeft, die krijgt een aardige attentie uit de Omroep West prijzenkast. Verder, ja, jullie verzoekjes natuurlijk, hè. Zo begin ik dan maar gelijk met het eerste verzoekje. Waarom ook niet? Vanuit Venray, Veronique Jansen, ze stuurt een mail. Hey Bas, schrijft ze, een lekker weekend gehad. Nou, dat is prima geluk, dank je wel. Als ik het goed heb, zo zegt ze, is het deze week weer business as usual. Back to the 60s. En daarom een verzoekje. Eentje van Joe Cocker en wel het liedje Delta Lady uit mijn geboortejaar 1969. Ja, dat maak ik ervan. Dat zegt Veronique niet, hoor. Nee, hoor. Er schoot me trouwens nog een prachtig nummer te binnen dat mooi gepast had vorige week. Maar ik bewaar hem tot woensdag, als ik het niet vergeet. En dan heet ze het natuurlijk over een liedje uit de jaren 80. Nou, wat dat is, dat horen we dan woensdag wel van haar. Maar voor nu, Joe Cocker op haar verzoek, Delta Lady.

Joe Cocker op verzoek van Veronique Jansen, Delta Lady. En daarmee werd het 6:11. West komt thuis. Ja, ik werd op pad gestuurd met een zoektocht door Kees de Jong uit Den Haag. Die liet mij weten. Ja, er is een mooi liedje van The Who. En daarin zingen ze de strofe You're Forgotten. Althans, hij dacht dat het nummer zo heette. You're Forgiven. Ik vergeef het je. Hè? Dus ik dat nummer zoeken. Nou, dat bestond natuurlijk niet. Gelukkig is er dan AI. En dan vraag je aan AI. Is er een liedje van The Who waar die strofe in zit? You're Forgiven. Jazeker, zegt AI dan. Die tekst die zit in het nummer A Quick One While He Is Away. Komt van hun gelijknamige tweede album A Quick One uit 1966, The Who dus. Het nummer is een mini-opera van ruim 9 minuten. Nou, hier en daar is er een wat kortere versie te vinden. Opgebouwd uit verschillende muzikale delen. Aan het eind van het verhaal keert de zanger, in dit geval gespeeld door Roger Daltrey, terug naar zijn vrouw die tijdens zijn afwezigheid is vreemd gegaan met Ivor the Engine Driver. En in plaats van boos te worden zingt de band in een herhalend harmonieus koor You're Forgiven. En dat is het verhaal van A Quick One, While He Is Away, The Who. Hey.

0: forgiven.
1: Ja, hartstikke live, hè, deze van The Who. Ja, dat is een marvelous. A quick one, while he's away. Even een vluggetje, als hij er niet is. Aangevraagd door Kees de Jong. Dat was een ware mini rock opera. 7,5 minuut. Muziek hier van Creedence Clearwater Revival. Bad Moon Rising.

0: Elke werkdag op TV West het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.
2: Het is
3: 60's at 6.
2: Bezoekje binnengekregen van Romeo. Een plaatje van Roy Orbison, Pretty Woman.

aangevraagd door Romeo, deze van Roy Orbison, Oh Pretty Woman. We gaan richting het dagoverzicht met Lotte Dekker natuurlijk. Nog één plaatje tot die tijd. Een fijne van de Small Faces, Lazy Sunday.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Het is 6:30 op Radio West. Het dagoverzicht, dat krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedenavond.
10: Goedenavond. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Oud-minister en voormalig CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman was in de jaren 80 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Hij overleed na een kort ziekbed in Leiden en is 78 jaar geworden. Vrijspraak voor de man die werd verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. Betekent dat hij ook geen TBS met dwangverpleging krijgt, zoals het OM had geëist. Volgens de rechter verkeerde de man in een psychose, maar waren er nooit daadwerkelijke plannen voor een ontvoering. Begin dit jaar werd hij aangehouden nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Ook had hij twee bijlen waarin onder andere de naam van prinses Alexia stond gekerfd. En verder zou de man in de waan zijn geweest dat hij een relatie had met prinses Amalia en dat hij met haar wilde survivalen in Polen. De laatste ontsnapte Mara uit Avifauna is weer terecht. Gisteren ontsnapten drie van zulke knaagdieren uit hun tijdelijke verblijf. Binnenkort gaan ze namelijk naar een andere dierentuin. Twee van de drie ontsnapte Mara's zijn het park uitgegaan. Zij zijn gisteravond gevangen en de derde werd vanmorgen in het park gevonden. Nu zitten ze allemaal weer veilig in hun verblijf. Prinses Ariane is vandaag gestart met haar opleiding aan de TU in Delft. Ze begint aan de studie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. Op de website van Omroep West staan foto's die de Rijksvoorlichtingsdienst heeft gemaakt van de 19-jarige prinses. Prinses Ariane mag zich rekenen tot een select groepje. Er wordt namelijk maar 1 op de 10 studenten toegelaten tot die opleiding. Ze heeft daarvoor een pittig examen moeten doen. Na een augustusmaand die lange tijd in het teken stond van droogte, heeft het Hoogheemraadschap van Delfland de waterpeilen in Sloten en Vaarten nu zelf verlaagd. Hebben ze gedaan omdat het vandaag zoveel regende. Door de waterpeilen dan van tevoren iets te verlagen, ontstaat er extra ruimte in de sloten en vaarten. En zo is de kans op overlast wat kleiner. Het Noordwijkse dialectwoord keun is uitgeroepen tot mooiste woord van de regio. Keun betekent leuk of mooi. Het mooiste regiowoord werd gekozen door luisteraars uit 5 genomineerde woorden en uitdrukkingen. De uitslag is vanmorgen bekendgemaakt. De Noordwijkse Truidenridder, die het woord keun indiende, verklaarde in West wordt wakker het succes.
11: Er was een stukje in de krant gezet en toen hebben ze dat gedeeld op Facebook. En toen stond het ook op Je bent de Keunen Noordwijker. En dat vonden ze allemaal ook natuurlijk duim omhoog. Maar toen hebben we wel erbij gezegd even stemmen.
10: En aan die oproep is gehoor gegeven. Het Noordwijkse woord keun kreeg 44% van de stemmen van Westluisteraars. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
9: Lotte, dankjewel. 3,5 minuut over 6:30 is het. De dienstdoende weervrouw van vandaag, Margot Ribrink.
7: Vanavond en vannacht is het op een enkele bui vanaf de Noordzee droog met opklaringen. De stevige wind uit het westen neemt langzaam wat af, vrij krachtig nog langs de kust. En het koelt uiteindelijk morgenochtend af naar 14 tot 16 graden. En morgen wordt best een hele mooie dag. Op de eerste dag van de meteorologische herfst is het droog met flinke zonnige perioden, vooral in de middag. Het waait ook niet meer zo hard, misschien in de ochtend nog even vrij krachtig. En het wordt 20 of 21 graden, heel normaal voor deze tijd van het jaar. Woensdag kan dan enkele bui vallen, maar er is ook ruimte voor de zon en het wordt 21 graden. Donderdag en vrijdag dan neemt de kans op regen weer toe.
9: Nou, en Dennis Mooij die zit op zijn werk bij de ANWB gewoon lekker aan de piepers, want er valt weinig te melden.
12: West komt thuis.
9: Morgen is er een jarig, hiep hiep hoera, Els. En ze wordt gefeliciteerd door Carla Verschoof uit Gouda. Gérard Lenormand.

Ik kreeg een mail binnen van Carla Verschoven uit Gouda. Ze schrijft: morgen is mijn goede vriendin Els uit Den Haag jarig. Ze heeft ook nog eens een kroonjaar. En ze is ook een van je trouwste luisteraars. Nou ja, ik gelijk heel enthousiast natuurlijk. Deze plaat voor haar gedraaid. La Ballade de Jean Giraud. De ballade voor de blije mensen als het ware. Maar het is natuurlijk stiekem, ja, boefjes. Een plaat uit 1975. En die had hier helemaal niet gedraaid mogen worden. Ruurt wees me daar even op. En vroeg en passant gelijk ook zelf een plaatje aan. Ja, maar natuurlijk. Beach Boys, dat wilde hij wel graag horen. Daar is die. We

0: aangevraagd door Ruurt van Dam, deze van de Beach Boys. Zometeen is daar weer dat spelletje, je weet wel.
1: In zijn achteruit.
0: Ik kan je vast de opgave van vanavond laten horen. Nou, het is echt een super bekend plaatje hoor, daar komt-ie. (070) 390-5454 voor dat spelletje in zijn achteruit. 070-390-5454. Welk fragment draaide ik daar zo net?

0: Sonny en Cher in betere tijden. Later ging dat natuurlijk helemaal fout, hè, met die twee. I got you.
1: In zijn achteruit.
0: Het spelletje In zijn achteruit, het is heel eenvoudig. Ik heb een plaatje in zijn achteruit gezet, een stukje daarvan. En het is natuurlijk een plaatje uit de jaren 60. En de bedoeling is dat je aan mij doorgeeft titel en artiest van die plaat. Nou, het is een plaat die we allemaal kennen. Je hoeft alleen maar even je ogen dicht te doen en dan weet je welke plaat dat is. En als je dat nou als eerste goed aan me doorgeeft, krijg je van mij iets uit de Omroep West prijzenkast. Nou, wat wil je nog meer? Meedoen is belangrijker dan winnen, maar winnen is natuurlijk wel leuk. Daar gaat het verder niet om. 070-390-5454, dat is het telefoonnummer van de studio. En dan laat ik die opgave nog een keertje horen. Daar komt-ie. Ja, in de categorie moeilijk makkelijk, gemiddeld denk ik. Niet heel moeilijk, ook niet heel makkelijk, gok ik zo. 070-390-5454, doe lekker mee met dat spelletje. Je opgave van vanavond, daar komt hij nog een keer. Welke plaat heb ik daar in zijn achteruit gezet? Inmiddels twee kandidaten aan de telefoon. De eerste is Kees de Jong in Den Haag. Dag Kees, goeie avond.
2: Ja, goede avond. Ja.
0: Eerder op de avond draaide ik voor jou een verzoekje van de Who. Je gaf mij een stukje tekst door en daar was natuurlijk niks mee te vinden. Althans, met dat stukje tekst uiteindelijk wel. Nou, dat was zeker wel een spekje naar je bekkies, om het zo te zeggen, hè?
2: Als niet, dat het een mini-opera is. En september is een opera-maand.
0: Oké, dan heb ik ook weer wat geleerd, Kees. Hartstikke goed. Blijf lekker aan de lijn. Jij mag zo meteen als eerste proberen om die bal in te koppen. En als je dat niet helemaal goed doet, dan zit de koning van het spel achter je aan. Adrie Bel, goedenavond.
3: Ta-da-da.
0: Ja,
3: hey, goedenavond.
0: Ja, hoe maakt u het als eerste?
3: Ja, met een figuurzaag. Goed, het gaat helemaal goed.
0: Nou, dat is hartstikke goed om te horen. Ja, ik heb een opgavetje gemaakt voor vanavond. Niet per se heel makkelijk. Ook weer niet per se heel moeilijk.
3: Ik denk, ik moet bellen voordat Kees belt. Maar ja, prompt belt je.
0: Ja, zo is Kees. Hè. Kees, je staat er bekend om. Hè. De snelheid is onovertroffen.
2: Mm-hmm. Ja, ik heb een eenvoudige telefoon.
0: Ik heb een eenvoudige telefoon,
2: Dat is alles strijd om de eenvoud.
0: Ja. Adrie, laten we eens even kijken hoe Kees het er vanaf gaat brengen. Kees, welke plaat draaide ik nou toch in zijn achteruit?
2: Nou, ik neem de zangeres te herkennen.
0: Ja.
2: Diana Ross.
0: Mm-hmm.
2: Ja. En met... Ja, dat mag Adrie even.
3: Nee.
0: Weet je het verder niet, Kees?
2: Of waren het de Supremes?
0: Ja, dat is helemaal goed. Maar dan, hoe heet dat liedje? Ja, dan reken ik. Ja, tuurlijk. Gaat goed, Kees. Ga zo door.
3: Snipperhint.
0: Wil je snipperhintje, Kees?
2: Nee, toch zo. Ik heb geen vrouwen thee over die titels.
0: Nee, joh, maar ik geef...
3: Een snipperhint.
0: Een snipperhint, ja, precies zoals Adrie zegt. Luister goed, Kees, die snipperhint voor jou komt die aan, hè?
1: Snipperhint.
0: Ja.
2: Ja, iets met de world of zoiets.
0: Nou, niet helemaal, hè, Adrie?
3: Ik weet hem eigenlijk ook niet. Dat was een mini snippertje.
0: Nou, dan geef ik de tweede snipperhint ook, heren. Let goed op.
1: Snipperhint.
0: Ja, Kees, wat is dit nou toch?
2: Iets met een alf of zo.
0: Ja, dat gaat heel goed. Ja. Hoe zullen we dat eens netjes omschrijven? Stel je voor, je ontmoet een leuke dame. Daar gebeurt het een en ander mee. Dan komt er een kindje. En dan zeggen ze wel eens... Nou, dat is nou echt een love...
2: Love baby. Love boy.
0: Ja, love baby.
3: Kind op z'n Engels.
0: Een kind op z'n Engels.
2: Baby.
0: Nou. Je hebt kinderen. Dat zijn children. En hoe heet dan het enkelvoud ervan? Nou,
3: Mark. Eén kind.
0: Ja.
2: Boy or girl?
0: Nee, het wordt te spannend en te moeilijk, hè, Adrie.
3: Toch gaat de prijs naar Kees.
0: Ja, natuurlijk. Kees, love child. Ja, natuurlijk. Hij wist het ook wel natuurlijk, hè? Absoluut.
3: Ja, hij doet net alsof.
0: Daarom, ja. Kees is een beetje een faker wat dat betreft. Hij doet alsof hij het niet weet, maar hij weet het altijd.
2: Het hoort bij de Dindy-opera.
0: Daarom. Kees, goed gedaan hoor. Met een little help for my friends, hè, zullen we het maar zo uitdrukken. Ja, dan zijn we er.
2: Ja, dan wel van de Beatles.
0: Ja, nou, die draaide ik toch eerder vanavond. Of ben ik nou abuis? Ja, daar opende ik mee.
3: Nee, was,
0: oh nee, dat was de Magical Mystery Tour. Maakt niet uit, het waren in ieder geval wel de Beatles.
2: Ja, ik heb nog met de Magic Bus gereisd. Was gauw een kantoortje in Amsterdam.
0: Oh, en hoe was dat?
2: Ja, dan moest je naar Londen, waar ik familie heb en zo. Maar dat reisbureautje heet de Magic Bus.
0: Oh, oké. Nou ja, dan hebben ze daar behoorlijk Magical Mystery Tours mee gedaan, denk ik. Kan niet anders. Kees, hartstikke gefeliciteerd. Adrie, ook enorm bedankt voor jouw bijdrage in dit programma-onderdeel.
3: Ja, nu was het vandaag Love Child en is het morgen Child in Time natuurlijk. van wie was dat nummer?
0: Ja, Kees, van wie was dat nummer?
2: Door Demus Roos of zo.
0: Nee, die Purple. Die Purple toch, Kees? Goed, we gaan dit gesprek beëindigen door het instarten van dat liedje waar het allemaal om gaat. Kees, gefeliciteerd. Adrie, dank. Hartelijke groeten allebei.
3: Gefeliciteerd, Kees. Goedenavond.
2: Dank u, Adrie en Bas.
3: Doei,
0: Kees. Joe. Love Child Supremes, de oplossing van het spel in zijn achteruit. Op Radio West. Kees de Jong die gaat er vandoor met die prachtig mooie verjaarskalender.

oplossing van het spelletje in zijn achteruit. Supremes, Love Child, Kees de Jong uit Den Haag. Die kwam achter titel en artiest met a little bit of help from his friends natuurlijk. Hè. Het zit erop. West komt thuis, gaat zelf ook naar huis. Laatste plaatje van vanavond. First Class, Beach Baby. Morgenochtend om 6 uur. West wordt wakker. Weer met Tjeerd en Jorinda. En ik ben er morgenmiddag weer om 4 uur. Heb een fijne avond. Dag allemaal.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
12: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
11: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar één dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
13: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klären wer voor die taat verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespeeld hebben. En welches motief der taat zugrunde liegt.
11: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader, Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Een vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader, Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar.

0: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
1: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
2: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dat is wat de sorteerhoed doet.
1: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Deze week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
2: Pap, ik vraag alleen of je een eindje van me vandaan wil staan, alsjeblieft.
1: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9, 3/4 van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Deze week natuurlijk op Radio West.
3: Als je het in je hoofd haalt,
2: incendio!

0: Het is zo eng dat sommige mensen er misbruik van maken. In de oorlog waren dat mensen die waren NSB'ers. Die waren dus aan de foute kant. Maar konden zich beroepen op vrijheid. Zo van, wij mogen toch zeggen wat we willen. En dat is het griezelige van vrijheid. Van, het kent zijn grenzen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Met wat voor gevoel ging je eigenlijk naar Bosnië?
3: Met het gevoel van, we gaan dat even maken daar, we gaan het even doen. We gaan zorgen dat die mensen veilig zijn. En ook het gevoel, ik mag mijn werk eens in het echt gaan uitvoeren.
2: Ja.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: I miss knowing what you're thinking and hearing how your day has been. Do you think you can tell me everything, darling?

0: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop, maar ben je toch ook een beetje bang. Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
6: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
5: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Het gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Kallas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
7: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
5: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. Werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
10: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
11: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
10: Van der Geest verzorgt en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
11: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
10: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: Het is zo eng dat sommige mensen er misbruik van maken. In de oorlog waren dat mensen die waren NSB'ers. Die waren dus aan de foute kant. Maar konden zich beroepen op vrijheid. Zo van, wij mogen toch zeggen wat we willen. En dat is het griezelige van vrijheid. Van, het kent zijn grenzen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Met wat voor gevoel ging je eigenlijk naar Bosnië?
3: Met het gevoel van, we gaan dat even maken daar, we gaan het even doen. We gaan zorgen dat die mensen veilig zijn. En ook het gevoel, ik mag mijn werk eens in het echt gaan uitvoeren.
2: Ja.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur, op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
1: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
4: Zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
1: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen, omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
7: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
6: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
8: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
9: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aan wat...
8: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
6: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
13: Tot 11 uur, romantiek op weg.

0: goed.
1: Dat is wat de sorteerhoed doet.
0: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Deze week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
2: Pap, ik vraag alleen of je een eindje van me vandaan wil staan, alsjeblieft.
0: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9, driekwart van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Deze week natuurlijk op Radio West.
3: Als je die je hoofd haalt,
2: incendio!

0: Het is zo eng dat sommige mensen er misbruik van maken. In de oorlog waren dat mensen die waren NSB'ers. Die waren dus aan de foute kant. Maar konden zich beroepen op vrijheid. Zo van, wij mogen toch zeggen wat we willen. En dat is het griezelige van vrijheid. Van, het kent zijn grenzen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Met wat voor gevoel ging je eigenlijk naar Bosnië?
3: Met het gevoel van, we gaan dat even maken daar, we gaan het even doen. We gaan zorgen dat die mensen veilig zijn. En ook het gevoel, ik mag mijn werk eens in het echt gaan uitvoeren.
2: Ja.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
3: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
4: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
5: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl. Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
8: Wat we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De een is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
7: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
9: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
7: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
11: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
12: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
13: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
14: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
13: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
14: Al 100 jaar.
13: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
11: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
15: Tot 11 uur, romantiek op West.
16: Dit is Radio West.
17: Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet...

What you've done to me. Romantiek op West.

0: Een hartstikke lieve jongen eigenlijk, maar ik zie er niet zo uit.
1: Grappig eigenlijk dat hij deze indruk van mij heeft. Ja.
2: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
3: Komt het een beetje overeen?
1: Niet, eigenlijk.
4: Je weet van, oh ja, nu wordt er eigenlijk een etiketje geplakt, zal ik maar zeggen. Zou diegene het goed hebben of niet?
2: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Het is zo eng dat sommige mensen er misbruik van maken. In de oorlog waren dat mensen die waren NSB'ers. Die waren dus aan de foute kant. Maar konden zich beroepen op vrijheid. Zo van, wij mogen toch zeggen wat we willen. En dat is het griezelige van vrijheid. Van, het kent zijn grenzen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Met wat voor gevoel ging je eigenlijk naar Bosnië?
3: Met het gevoel van, we gaan dat even maken daar, we gaan het even doen. We gaan zorgen dat die mensen veilig zijn. En ook het gevoel, ik mag mijn werk eens in het echt gaan uitvoeren.
2: Ja.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur, op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
1: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
2: Omroepwestadverteren.nl.
3: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
4: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop, maar ben je toch ook een beetje bang. Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
5: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaverbank te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. Na vragen van de NOS over mogelijke belangenverstrengeling heeft VVD-kamerlid De Hollander een nevenfunctie neergelegd. Ze zat naast de kamerlidmaatschap ook in het bestuur van een belangenvereniging voor dierenartsen. Soms gebruikte ze in de Tweede Kamer ook teksten die door de vereniging gebruikt werden. Na 2 dagen is de brand in een verdeelstation in de provincie Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Mede te blussen, omdat de brandweer er niet bij kon komen. Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Er is een tweede lichaam gevonden in de Amerikaanse Grand Canyon. In het gebied was zaterdag een grote overstroming. 15 mensen zijn nog altijd vermist. Tientallen anderen zijn met helikopters geëvacueerd, omdat veel bruggen zijn verwoest. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en van de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. Ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is in het land, wordt het meestal gedoogd, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer dan nog. Hier en daar kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op woeste zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
10: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
12: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
11: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: 50 jaar geleden woonden Elko Brinkman en ik allebei op de campus Uilenstede van de Vrije Universiteit. Terwijl ik me 10 jaar lang bekwaamde in geestverruiming en revolutie, rondde hij daar 2 studies af. Een verschil waarvan ik me ruw bewust werd toen Brinkman op zijn 34ste minister werd en ik nog steeds niet was afgestudeerd. Sindsdien ben ik een en ander iets, realistischer aan gaan pakken. En zo ben ik toch nog hier terechtgekomen. Alsnog bedankt, Elko Brinkman. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op de maandag dat het kabinet eruit is. Maar waaruit precies? En wat betekent dit voor dit minderheidskabinet? U hoort het zo meteen allemaal. En we gaan weer naar Brussel. Nou ja, naar Dublin, want daar zijn onze Brusselse collega's. U hoort straks waarom. En we denken terug aan de Lockheed-affaire die 50 jaar geleden tot een climax kwam. Wat had de Dekselse Prinsgemaal nu weer uitgespookt? Dat en we hebben live muziek van niemand minder dan gitaargrootheid Bertolf. Dus het wordt zeker ook muzikaal genieten na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 31 augustus.
2: 11 uur lichter dan dus toch een begroting. Met nog een paar minuten op de klok dreigde er voor de 4e keer een deadline niet gehaald te worden.
3: Nou, ik denk net als de rest van Nederland. Niemand is trots op dit proces. Niemand is er blij mee.
2: Al dus minister Van Weel. Zijn collega Aartsen dacht eerst nog dat het appeltje-eitje zou worden.
4: Het is wel wat complexer gebleken dan we misschien aanvankelijk dachten.
2: Vergissingetje. Dus weet nu ook CDA-leider Bontebal, omdat je als minderheidskabinet op 2 borden tegelijk speelt.
5: Kun je het onderling eens worden, maar ook is het een goede handreiking naar de oppositie. Het maakt het eigenlijk zo dubbel zo complex.
2: In steeds meer steden neemt de verloedering toe en verschijnen tentenkampen met daklozen. Tot afgrijzen van de omwonenden.
6: Ja, weet je, als het een rotzooi is en blijft liggen, dan erg het je er allemaal aan.
2: De politie houdt een oogje in het zeil en ziet ook het aantal daklozen langzaam toenemen.
7: Wat we het vaakste zien is een combinatie van alcohol, drugs en geen werk.
2: Maar het echte probleem is volgens deze onderzoeker het tekort aan betaalbare woningen.
8: Als er nu dus iets gebeurt in je leven en je moet snel verhuizen, ja, dan is het heel moeilijk om iets anders te vinden.
2: Het dodental in Nepal is boven de 900 gestegen en dat zullen er vermoedelijk nog meer worden. Maar deze schooldirecteur kreeg net op tijd een waarschuwing. Hij sloeg groot alarm.
9: They stop the class, ring the bell and we send the keeper's whistle there, then go up here.
2: Hij luidde de schoolbel en kreeg alle leerlingen uit zijn school. Net op tijd, want toen hij zelf vertrok, stond er al water in de lokalen.
9: When I left the school, the water filled inside the school.
2: De brief lag al op straat en nu heeft KNVB-voorzitter Pauw het ook voor de microfoon gezegd. Het geduld met FIFA-baas Infantino is op.
10: Het is ongekend in ieder geval in FIFA-land. En het is natuurlijk ook een opstapeling van dingen.
2: En dat geduld was al op tijdens het WK, maar de KNVB vond het netjes om te wachten totdat het toernooi afgelopen was.
10: Dus we hebben toen eigenlijk aangegeven dat dit nu wel de grens is. En nu is het ook klaar en het komt ook niet meer goed.
2: En dan zijn er nog 2 overledenen te betreuren. Ik noemde er al 1, oud-minister en CDA-leider Elko Brinkman. Frits Wester heeft veel met hem gewerkt toen hij nog voorlichter was van de ChristenDemocraten. De politiek verslaggever roemt de effectiviteit van Brinkman.
11: Een geel briefje erop, even dit doen, even dat doen. En nou ja, op een gegeven moment ook een woord genoeg even om samen dingen te regelen.
2: En kent u de Brinkman-shuffle nog? Volgens Wester is dat destijds zijn eigen leven gaan leiden.
11: Nou, als je terugkijkt, heeft dat bij elkaar 4 keer gedaan. In totaal misschien 12 minuten.
2: En ook Tanja Koen is ons ontvallen. Zij was de eerste televisieomroepster van de NCRV ruim 70 jaar geleden. Toen tv-maker er nog heel anders aan toe ging.
12: Attentie Tanja. Kion Veet.
13: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we...
12: Startfilm.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dat vanmorgen is gelezen in de kranten van die dag door Dorot Megens.
14: In alle kranten natuurlijk ook aandacht voor het begrotingsakkoord. Een opmaat voor een moeizame begrotingsherfst, schrijft NRC. Een heus

0: Deze mini-formatie en de coalitie liet het zelf zover komen, staat in Trouw. En de Volkskrant vat het prima samen. Jetten en Heijnen willen niks kwijt over de begroting. Dus kijken we maar wat de kranten verder hebben.
1: De Israëlische premier Netanyahu heeft voor het eerst iets gezegd over het recente geweld van kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens de Volkskrant doet hij dat af als het werk van een kleine groep relschoppers. Afgelopen weekend vielen tientallen kolonisten opnieuw Palestijnse dorpen aan.
0: Daarbij werden huizen bezet, branden gesticht en inwoners en journalisten belaagd. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat het niet gaat om enkele incidenten, maar om een groeiende beweging van honderden extremistische kolonisten. En ook bij het Israëlische leger en het Hoge Rechtshof nemen de zorgen toe.
1: Het IJslandse nee tegen de Europese Unie is voor de Telegraaf reden om eens te kijken of Nederland nog zo blij is met het EU-lidmaatschap. Daar lijkt het niet op, als we de kop mogen geloven. Nederlandse liefde voor de EU is ver te zoeken. Maar als we doorlezen, valt het wel mee. Voor een eventuele nexit is weinig steun.
0: Onderzoekers van Ipsos noemden het eerder een verstandshuwelijk. Iedereen ziet het belang van de EU bij grensoverschrijdende problemen. Er is weinig liefde, maar scheiden willen we ook niet. En ook in de laatste standaard eurobarometer gaf 58% van de Nederlanders aan dat ze vertrouwen hebben in de EU. En dat is aanzienlijk meer dan het gemiddelde in de EU. Dat ligt op 47%.
1: Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg roept in Trouw kerken op om weer een grotere rol te spelen in de zorg. Volgens de minister dreigt over 10 jaar een tekort van ruim 300.000 zorgmedewerkers en kunnen kerken helpen. Want die hebben zich de afgelopen decennia te veel beperkt tot geestelijke zorg en kritiek op de overheid, vindt Sterk.
0: Maar ze kunnen volgens de minister een belangrijke rol spelen bij het bestrijden van eenzaamheid en het ondersteunen van kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld door het bieden van ontmoetingsplekken en het stimuleren van vrijwilligerswerk. Ze deed haar oproep tijdens de Willibrordlezing bij de opening van het academisch jaar van de Protestantse Theologische Universiteit in Utrecht.
1: NRC ging mee op wasberenjacht in Limburg. De exoot vormt volgens de overheid een bedreiging voor inheemse dieren, de landbouw en de volksgezondheid. Ieder jaar trekt de provincie daarom 3 ton uit voor het vangen en afschieten van wasberen. Voorstanders zeggen dat dit moet om te voorkomen dat de populatie uit de hand loopt.
0: Maar critici betwijfelen of de schade die ze aanrichten wel groot genoeg is. Een bioloog zegt dat het moet van Europa. En de overheid houdt volgens hem oogkleppen op. Ze denken, exoot moet dood. Dat gaat nooit lukken, zegt hij. Het is ook nergens goed voor.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Alexander IV was dat, met Time of Day. Het ei is dus gelegd, maar wel behoorlijk over tijd. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hadden er een extra weekend voor nodig, en ook nog een deel van deze maandag om overeenstemming te bereiken over de begroting voor volgend jaar. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond.
1: Dag Chris, goedenavond.
0: Ja, wij verwachten jou in Den Haag, maar je bent in Amsterdam vanavond, want daar gaf CDA-leider Henry Bontebal de jaarlijkse HJ Schoollezing naar de voormalig hoofdredacteur van Elsevier's Weekblad. Daar zal de organisatie opgelucht hebben ademgehaald toen ze de verlossende woorden uit Den Haag hoorden.
1: Oh, zeker. Ja, nee. Hoofdredacteur Hella Huuk die refereerde daar ook aan. De vrees was natuurlijk dat die onderhandelingen zo lang door zouden lopen dat Henry Bontebal, een van die spelers in die onderhandelingen, uiteindelijk een maanden van tevoren toegezegde lezing zou moeten afzeggen. Maar nee, op de valreep was hij er dan toch en kon die lezing doorgaan, tot opluchting van ook alle mensen die een kaartje hadden gekocht.
0: Ja, en is nu duidelijk geworden waarom het allemaal zo lang moest duren?
1: Nou ja, het komt eigenlijk terug op een fundamenteel meningsverschil uit de formatie dat nooit is opgelost. Namelijk, hoe organiseer je steun van de oppositie als je een minderheidskabinet bent van D66, CDA en VVD? D66 en het CDA die kijken dan naar Pro, omdat zij ervan overtuigd zijn dat je de steun van Pro nodig hebt om zaken op het gebied van de sociale zekerheid voor elkaar te krijgen, bijvoorbeeld. En Pro had gezegd dat een groot gebaar richting hen nodig was om ervoor te zorgen dat er überhaupt over steun te praten zou worden. En de VVD, ja, die keek de andere kant op. Die redeneert dat kleine toezeggingen in een begroting ook kunnen werken. En dat je dan steun van rechtse partijen als Jaar 21 en de SGP kunt krijgen. Nou, dat conflict, dat meningsverschil is maanden boven de markt blijven hangen, sinds de formatie niet opgelost. En ook deze zomer niet opgelost. Tot gisteravond blijkbaar er iets verschoof in de houding tussen de drie partijen. Hoe of wat, dat is niet helemaal helder. Maar het is duidelijk dat er iets in die begroting zit wat leuk is voor rechtsere partijen. Dat gaat over het belasten van beleggingen. En dat er dus is bewogen op de bezuinigingen die de coalitie voor ogen had op de sociale zekerheid, de WW en de WIA. Ja. Maar hoe of wat, ja, dat kunnen we op dit moment even nog niet achterhalen.
0: Nee. Maar goed, blijft het feit dat zowel de linkse als de rechtse oppositie steeds hebben gezegd van, ja, je doet het met ons of met de ander, maar niet met allebei. Dus die onderhandelende partijen zullen ook doorhebben dat dit er niet heel vertrouwenwekkend uitziet, toch?
1: Nee, en niet alleen voor de oppositie, hoor, maar eigenlijk voor iedereen die ernaar zit te kijken. De bedoeling was er vrijdag uit te zijn. Nou, dat ging al ontzettend moeizaam. De bedoeling was om een groot akkoord te sluiten met de oppositie. Nou, daar had die oppositie niet per se trek in. En die vonden dat niet aantrekkelijk ook, omdat wat er op tafel lag voor hen niet heel boeiend bleek te zijn. En vervolgens moet je dus een heel weekend onderhandelen. Moet je dus nog een maandag onderhandelen. Ga je tegen een enorme deadline aan zitten werken. Nee, ze hadden zelf ook wel door. Henry Bontebal, die ik sprak voor deze lezing toen hij aankwam. Dat je daar best kritisch naar zou kunnen kijken.
2: Ja, die kritiek snap ik.
1: Ja, want u had dat ook liever anders gezien?
2: Ik had dat liever anders gezien, ja.
1: Waar liep dat op spraak dan?
2: Dan moet ik over de inhoud gaan praten. En ik wil die inhoud echt gewoon even aan onszelf laten. Die hou ik liever binnen de kamers. Ik vind het belangrijk dat verhoudingen goed zijn. En ik vind het eindresultaat belangrijk. En er moet gewoon een goede handreiking naar de oppositie komen om vervolggesprekken te hebben, zodat je naar meerderheden in Tweede en Eerste Kamer kunt. En dat zijn we aan het doen.
1: U vindt het belangrijk dat de verhoudingen goed zijn. U zegt niet de verhoudingen zijn goed.
2: Die verhoudingen zijn goed, maar het gaat er soms ook pittig aan toe. Dat ontken ik niet.
1: Ja, het gaat er ook pittig aan toe. En als het proces ingewikkeld is, focus je dan op het eindresultaat. Vraag niet hoe de reis was, maar wees blij dat je bent aangekomen. En dat is ook de lijn die premier Jette volgt vandaag.
3: We gaan natuurlijk nog allemaal lessen trekken, kijken hoe dat de volgende keer nog strakker kan. Tegelijkertijd is het ook wel echt de kans geweest. Hè. Er is nog nooit heeft het zich voorgedaan dat oppositiepartijen zo vroeg in het proces en zo intensief kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden voor het komende jaar. En daar hebben we ook echt goed naar geluisterd. Je zult ook zien op Prinsjesdag dat we ook een aantal plannen in het coalitieakkoord echt bijstellen om daarmee ook de hand te reiken naar oppositiepartijen.
1: Ja, we nemen uw punten mee voor de evaluatie, maar wees u vooral heel erg blij dat er iets ligt. En iets waarvan zij denken dat het Prinsjesdag kan overleven.
0: Ja, onverwoestbaar optimisme. Ik mis nog de VVD.
1: Ja, daar hoor je toch even iets anders. De minister van Financiën, Heijnen, die is van de VVD. Nou is het gebruikelijk dat politici de oneenigheid zo klein mogelijk maken. Want je wil natuurlijk niet uitstralen dat je met elkaar rollenbollend over straat of binnenkamers de haren uit het hoofd hebt getrokken. Dat hoort erbij. Maar Heijnen die is wel ontzettend optimistisch over wat er nou precies uit dit proces is voortgekomen.
3: Het heeft ons eerder dichterbij gebracht. Omdat je elkaar in die nachten met pittige discussies ook veel beter leert kennen. En als je de tijd neemt, dan kan je ook af en toe gewoon even een goed gesprek voeren. Van wat vind je nou echt belangrijk? Waar zit je zorg? Hoe zie jij dat naar de oppositie? En hoe kunnen we dat allemaal bij elkaar brengen? Dus ik denk dat dit het team nog sterker heeft gemaakt.
1: Ja, de ruzie heeft de relatie alleen maar verbeterd tussen deze drie. Dat is in ieder geval de lijn van de minister van Financiën. Dat zal allemaal zo zijn, maar het zal toch echt niet zo zijn zoals hij het had gewild. Want voor de zomer maakte hij ons toch duidelijk dat het onder zijn leiding toch niet zou gebeuren. Dat er zo ad hoc op het laatste moment nog allerlei zaken aan de begroting bezig moeten zijn. Nee, geen nachtelijke onderhandelingen. Het is niet zo gelopen.
0: Nee. Dus wat zegt dit hele traject nu wel over het experiment van dit minderheidskabinet?
1: Nou ja, dat het een experiment is en dat blijkbaar alle deelnemers werkenderwijs achterkomen hoe ze dat experiment uit moeten voeren. En dat er tot op heden in ieder geval nog geen duidelijke lijn is binnen de coalitie hoe je dan steun organiseert. Ja, wat moet je daar dan mee? Ben je dan nog wel fan van een minderheidscoalitie? Ja, zegt Bontebal in zijn speech vanavond hier, die H.J. Schoollezing. Als ik het nog een keer zou moeten doen, zou ik het wel degelijk nog een keer doen. Dat was zijn hele punt, omdat deze politieke tijd daar nu eenmaal om vraagt.
4: Een minderheidscoalitie kan niet automatisch rekenen op een meerderheid in het parlement. En dat dwingt tot samenwerken, compromissen sluiten en beleid bijsturen. En dat vraagt iets van de houding, het gedrag en de verantwoordelijkheid van alle politici. En het is daarom belangrijk dat we na een verkiezingscampagne elkaar weten te vinden. Wie vandaag in de coalitie zit, kan morgen in de oppositie zitten. En andersom. Een minderheidscoalitie kan daarom de cultuur van samenwerking en compromis versterken. En dat een politieke cultuur niet binnen een paar maanden is veranderd, vind ik niet gek. Weinig is zo lastig als cultuurverandering. Dat heeft tijd nodig en dat leren we door het te doen. En na onszelf een weekend op te sluiten, hebben we daarin weer veel geleerd.
1: Ja, met enige zelfspot en optimisme in die lezing over een minderheidskabinet, deze Bontebal. Kijk, de speech, daar ging hij over, of vertelde hij over de christendemocratie en wat het verschil was met het liberalisme. Dat je naast vrijheden en rechten, waar het liberalisme voor staat, ook een plicht hebt richting elkaar en richting de samenleving. Nou, wat dat betreft sluit dat gedachtegoed natuurlijk naadloos aan bij deze opmerking over het minderheidskabinet en hoe dat gaat werken. De verwachting is dus dat de oppositie erachter komt dat ze ook plichten hebben richting elkaar en richting de samenleving.
0: Ja, maar ja, daar ligt toch nog wel een vraag. Want die coalitiepartijen kunnen er nu dan onderling uit zijn. Al weten we nog niet precies hoe of wat. Maar ja, die steun van die anderen. Ik zei het net al, voor de zomer zeiden alle oppositiepartijen, ja, het is of met ons of met de anderen, links en rechts. Is er voldoende steun van anderen?
1: Ja, nou ja, ze zijn er zelf optimistisch over. Het is ook nogal wat hoor, om tegen een begroting te stemmen. Zeker een begroting waar zaken in zitten die je wel aantrekkelijk en wel leuk vindt. En als er inderdaad genoeg handreikingen in zitten, dan wordt het wellicht ingewikkeld voor partijen om er tegen te zijn. Maar dit proces legt wel bloot dat er een ideologische breuk zit in deze coalitie. En die is niet weg. Sterker nog, die kwam zelfs vanavond weer terug. Want de inkt van dit begrotingdeal is nog niet droog. Of Bontebal begon alweer over een ander heikel punt waar de VVD toch echt nog wel wat vragen bij zal stellen. Want in zijn speech benadrukte hij nog een keer dat hij vanwege de solidariteit in de samenleving meer het vermogen wil belasten en van die vermalendijde hypotheekrenteaftrek af wil.
4: Wij willen een samenleving waarin je kansen meer afhangen van wat je zelf doet dan van wat je erft. Daarom moeten we ons afvragen of de balans in ons belastingstelsel nog wel de juiste is. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat we het oneigenlijk gebruik van box 2 willen aanpakken, zoals het beperken van het lenen van geld uit de eigen BV om privé-investeringen te doen. Dat we constructies in de erf- en schenkbelasting voor grote vermogens willen aanpassen, zoals schenkingen op papier. En dat we nog steeds vinden dat de fiscale behandeling van de eigen woning soberder moet. Waaronder inderdaad de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. We moeten als samenleving en politiek de komende tijd deze discussie durven voeren, zodat we ook in de toekomst een solidair land blijven.
1: Ja. Ik zou bijna zeggen, op deze manier heb je de oppositie niet nodig. Want vanavond heb je alweer het startsein gegeven voor de discussie binnen de coalitie.
0: Ja, met zulke coalitiepartners heb je geen oppositie nodig. Om een spreekwoord te parafraseren. Dankjewel, Lars Geerts. En ik zei het al, we hebben live muziek van Bert Hof, gelauwerd gitarist en singer-songwriter, die na een leven in, het countrypop-genre 3 jaar geleden verraste met een bluegrass-album, Bluefinger geheten. Bert Hof, welkom.
5: Dankjewel.
0: En nu vieren we een nieuwe plaat, begrijp ik.
5: Klopt, ja. Ja. Ik heb die eerste plaat dus in Nashville opgenomen met mijn grote helden, eigenlijk mijn grootste held in de muziek.
0: Ja.
5: En die plaat hebben we vervolgens uitgebreid getoerd door Nederland. Met mijn Nederlandse band, geweldige band ook. En die band werd eigenlijk zo hecht en goed op elkaar ingespeeld dat ik dacht, ik wil nog een bluegrass plaat maken, maar dan met dit groepje muzikanten.
0: Ja, je hebt twee van je bandleden bij je. Ja. Stel ze even voor als je wil.
5: Janos Kolen op mandoline en zang. En Nathalie Schaap op contrabas en zang.
0: Oké. Okay. Heel even voor wie niks weet. Bluegrass is de muziek, om het maar eens in deze tijd te zeggen, uit de bergen waar ook Dolly Parton vandaan kwam, hè?
5: Eigenlijk wel, ja. Het is wel in de Appalachian Mountains ontstaan. Als volksmuziek. Het heette eigenlijk naar Kentucky. De staat Kentucky heette Bluegrass State. En Bill Monroe is eigenlijk de grondlegger van die muziek. Die had een band en die heette de Bluegrass Boys. Vernoemd naar de staat waar ze vandaan kwamen.
0: Ja.
5: En die band bestond uit mandoline, vijfzagen banjo, viool, akoestische gitaar en contrabas. En dat instrumentarium dat samen kwam, is eigenlijk zeg maar blijven hangen aan het genre, aan de genrenaam.
0: Ja. En wat aan die eerste plaat maakte nou dat er een vervolg moest komen?
5: Eigenlijk meer gewoon de band en het spelplezier dat wij hadden met deze Nederlandse band. Dat ik dacht, volgens mij kunnen wij het misschien wel net zo goed als die Amerikanen. Want die plaat moest in 3 dagen heel snel in de studio in elkaar getimmerd worden.
0: Ja.
5: En die gasten waren zo goed dat ze dat echt nailden. Maar wij hadden veel meer tijd om arrangementjes te bedenken en te repeteren. Dus eigenlijk weegt dat wel een beetje tegen elkaar op.
0: Ja, die eerste plaat was een mix van nummers die je eerder had uitgebracht in een hele andere versie. Nu omgewerkt naar die bluegrass. En nieuwe nummers, is dat nu weer zo?
5: Ja, dit is helemaal volledig vers repertoire, zeg maar. Dus 14 helemaal nieuwe liedjes. Dus de vorige was inderdaad een soort best-of. En dit is allemaal nieuw werk.
0: Oké, en je zei in Nashville heb je gewerkt met gerenommeerde bluegrass muzikanten. Jerry Douglas op de dobro, Stuart Duncan op de fiddle, maar ook Mark Schatz op de bas bijvoorbeeld. De kenners weten dan genoeg. Die heb je nu dus niet, maar je hebt wel de producer van daar naar Nederland weten te
5: krijgen.
0: Klopt,
5: ja. David Sinko, dat is echt een top producer. Die is ook de geluidsman van de Punch Brothers en Emmy's gewonnen en zo. En die bleef mij een beetje volgen op Instagram. En ik kreeg af en toe eens een likeje als wij met de band op tour waren en een filmpje deelden. Dus toen heb ik een keer de stoute schoenen weer aangetrokken. En zou je zin hebben om in, want we gaan de nieuwe plaat in Nederland opnemen, maar zou je er zin in hebben om over te komen vliegen? En toen heeft hij, zo lief is die man, heeft hij heel zijn airmiles die hij gespaard had opgemaakt om voor ons goedkoper naar Nederland te kunnen vliegen. Okay. Om de plaat op te nemen en te mixen.
0: Goedkoop kan het niet geweest zijn, want hij had ook een koffer microfoons bij.
5: Hij had wel een koffer met microfoons, maar dat was bij de prijs inbegrepen.
0: Oké. Even tot slot, voordat we naar je gaan luisteren. Na die eerste plaat heb je er dus, je zei het al, meteen ook een tournee aan vastgeknoopt. Maar nu komt er zelfs een heel festival uit voort, hè, begrijp ik?
5: Ja, klopt. Het Bluefinger Festival. Het is op zondag 13 september in Zwolle, waar ik vandaan kom. En daar gaan wij onze nieuwe plaat ten doop houden. Maar we hebben een geweldige line-up sowieso. Mike Marshall, dat is een Amerikaanse mandoline virtuoos. Die komt voor een eenmalige show naar Nederland, naar Bluefinger Festival. We hebben de Bluegrass Boogeyman. We doen nog een Bluegrass All-Star Review. Waarin onder andere Waylon en Ricky Cole en Tangerine langskomen. Die kiezen allemaal hun favoriete bluegrass nummers uit. Dus het wordt een groot feest.
0: 13 september.
5: 13 september in Zwolle.
0: In Zwolle. Ja. Oké. Wat gaan jullie spelen?
5: We gaan nu het nummer Love So Well spelen.
6: 1, 2, 3, 4.

0: Love So Well van de nieuwe plaat van Bertolf, Blue Finger Volume 2. Die dus op 13 september in Hedden in Zwolle wordt gepresenteerd. Zometeen nog meer. Dank jullie wel.
1: Brussel bij nacht.
2: Brussel's by night.
0: Ja, we hervatten vandaag onze wekelijkse rubriek met de laatste ontwikkelingen uit de Brusselse wandelgangen. Gelijk weer met een aflevering op locatie, want de actie is deze week niet in Brussel, maar in Dublin. En daar zijn dus ook onze correspondenten Kiesje Hekster en Chris Ostendorf. Goedenavond.
3: Goedenavond, Chris.
0: Ja, we kijken vanavond vooruit naar het aankomende politieke seizoen, maar waarom Dublin?
3: Ja, ik denk omdat het hier in Dublin op een mooie locatie zoveel prettiger werken is dan in het zuidelijke Brussel, misschien. Viel ook wel op vanochtend op de vlucht van Brussel naar Dublin. Zat die vlucht ook half vol met diplomaten van de Europese Commissie. Buitenlandchef Kaya Kallas was aan boord en een legertje journalisten. Kaya Kallas die werd met een motorbrigade van het vliegtuig gehaald. En wij stapten op de shuttlebus naar de binnenstad van Dublin. Want vanavond is hier het diner van de ministers van Defensie. En morgen is er een vergadering.
4: Ja, en jij weet, Chris, is waarom Ierland, hè, dat is dit jaar half jaar voorzitter van de EU. Dat wisselt
0: zeker
4: ieder half jaar.
0: Mm-hmm.
4: Ja, en het land dat voorzitter is, dat gaat dan de allermooiste plekken van zijn land presenteren aan alle ministers en aan alle journalisten. En morgen mogen wij in een bus een uur van Dublin vandaan naar Wicklow. En ik heb me laten vertellen dat dat echt prachtig is daar. Een uurtje rijden en in de voorzittersfolder die we hebben gekregen staat dat Wicklow bekend is als de tuin van Ierland.
0: Okay.
4: En de ministers die zitten daar dan in een hotel. En wij zitten in het perscentrum.
0: Ja. En in natuurlijk de goedkoopste Airbnb die jullie konden vinden. Hè?
4: Absoluut.
0: Ja, oké. Maar dan, wat staat er op de agenda?
4: Nou, die ministers zitten in een hele mooie, vredige omgeving. Maar op die agenda zijn het natuurlijk allemaal weer bloedserieuze onderwerpen die vooral over oorlog en dood en ellende gaan. En een van de onderwerpen waar ze over gaan praten is de steeds toenemende hoeveelheid droneaanvallen die we zien in Europa van de afgelopen tijd. Het worden er steeds meer, maar ze worden ook steeds gevaarlijker. Een hele reeks hebben we inmiddels gezien. En afgelopen zomer en ook deze maand nog, ook dat ze dus steeds gevaarlijker worden. Want we zien drones met explosieven. Een zeedrone bijvoorbeeld in Roemenië die onschadelijk moest worden gemaakt met F-16's. En eerder die maand in Duitsland, in Leipzig, was het drones met explosieven bij het vliegveld van Leipzig. En steeds hoor je maar weer van die aanvallen, ja, die hybride aanvallen zoals ze dan genoemd worden. Eigenlijk denken we dat Rusland erachter zit, maar het is ongelooflijk moeilijk om dat te bewijzen.
0: Hmm.
4: Doe dat maar eens. Maar wat wij nu horen is dat de Duitse bondskanselier Merz, die gaat binnenkort zeggen, heeft hij zelf ook gezegd, ik weet wie erachter zit. Ik heb zoveel onderzoek gedaan. Er is ondubbelzinnig bewijs. Ik ga het beestje bij de naam noemen. Nou ja, iedereen denkt dat is Moskou. Dat gaat hij zeggen. Nou ja, als dat keiharde bewijs er is en je zegt, ah, Moskou zit erachter, dan moet je natuurlijk ook B gaan zeggen. Wat ga je dan tegen Moskou doen? En daarom denken wij dat Merz dat morgen of overmorgen gaat doen in dat schilderachtige plaatje. Want die tegenreactie die moet hij afstemmen met de EU-ministers.
0: Ja, ja, en als je het dan hebt over wat je tegen Moskou kan doen, dan gaat dat in eerste instantie denk ik over wat kan je voor Oekraïne doen? Gaat het daar ook nog over?
3: Ja, dan neem ik het maar weer even over van Chris.
0: Ja,
3: daar gaat het zeker ook over bij de vergadering van de ministers van Defensie. Morgen zitten die met elkaar aan tafel in Wicklow. Die gaan elkaar aankijken natuurlijk met de vraag, hoeveel Patriot-raketten heb jij nog op de plank liggen om Oekraïne te helpen?
0: Dat zijn die luchtafweerraketten, hè?
3: Ja. Ja, die dure Amerikaanse luchtafweersystemen. Er is een enorm tekort aan. En het leidt daartoe dat de Oekraïnse steden onder vuur liggen van Russische raketten. Zelensky heeft er ook rekensommen bij gemaakt en zegt van, Rusland produceert sneller aanvalsraketten dan Oekraïne en de EU verdedigingsraketten kan maken. En de EU-landen die hebben al veel gegeven, maar staan ook voor de vraag nu, kunnen we nog meer geven zonder ons eigen luchtruim in gevaar te gaan brengen in theorie?
0: Ja, goed. Nou, over die oorlog zal het nog heel veel meer gaan het komende jaar, valt te vrezen. Maar waar gaat het nog meer over? Laten we even naar het Europese politieke jaar kijken. Wat verwachten jullie?
3: Ja, we dachten we willen het jaar een beetje starten op een speelse manier door een soort van looking at the faces in the crowd met je te spelen. We kijken naar namen, willen we met je doornemen. Het is een soort Amerikaanse aanpak als je een lastige vergadering binnenloopt. Hmm. Op welke collega ga je letten? Of als je een feestje binnenloopt met wie wil je praten? Wie gaat de toon zetten?
0: Dus en met wie
3: die
0: niet?
3: Namen willen we even door gaan nemen. Welke spelers moeten we op letten? Kiesja in de menigte van Brussel.
4: Ja, ik mag het spits afbijten en dan noem ik natuurlijk als eerste onze Nederlands premier, Rob Jetten. We hoorden net al bij Lars Geerts. De coalitie is erin geslaagd om de Nederlandse begroting voor volgend jaar dan in ieder geval zelf samen daarover eens te worden. Mm-hmm. Maar er komt ook die Europese begroting aan. En die is altijd voor 7 jaar. Dus dat gaat nog wel eventjes duren. Misschien nog wel wat langer dan ze erover in Den Haag over hebben gedaan. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Want de ideeën daarover die liggen mijlenver uit elkaar. En Rob Jetten, die wordt een van de hoofdonderhandelaars natuurlijk over deze keiharde onderhandelingen. De komende maanden moet er een afspraak gaan komen over hoe hoog die begroting wordt. Er ligt een voorstel. Dat is veel meer dan de afgelopen 7 jaar. Nou, aan de ene kant kan je zeggen, er moet ook veel meer Europees gebeuren. Dus logisch dat die begroting hoger wordt. Maar dat vindt Nederland niet. En dus moet Jetten alles op alles gaan zetten om namens Nederland en een aantal andere landen te strijden, dat die begroting met honderden miljarden omlaag moet ten opzichte van het voorstel wat er nu ligt.
3: Ja, Kiesja noemt dus Jetten. Ja. Mag ik er een naam tegenover zetten? Want die zal toch ook rekening moeten houden met Ilko Heijnen, de minister van Financiën. Jetten, die gooit het meer op de inhoud. Die wil een moderne begroting. Hè? Meer geld voor innovatie, voor migratiebeleid en minder voor landbouw. Meer voor de agenda van de toekomst. Maar Heijnen, die let op de centen. Dus deze twee mannen gaan namens Nederland ook die onderhandelingen voeren. Maar ook wel mijn eigen insteek.
0: Oké. Nou, wie zien we nog meer in de crowd?
4: Nou, dan moet je zeker ook denken aan CDA-vicepremier Bart van der Brink van Migratie. Dat is altijd een hot topic, hè? De asielcijfers die dalen, zowel in Nederland als in de rest van Europa ook. Ja. Maar toch, de politie die blijven uitstralen dat ze alles op alles zetten om die aantallen nog verder naar beneden te krijgen. En in dat kader is van der Brink later deze week ook in Denemarken. Daar gaat hij met een aantal andere ministers over. Het zijn ministers die net als Nederland haast willen maken met wat dan terugkeerhubs heet. Dat zijn plekken buiten de Europese Unie waar afgewezen asielzoekers naartoe gestuurd kunnen worden. Dat zijn asielzoekers die niet teruggestuurd kunnen worden naar hun eigen land. Dus dat wordt dan naar zo'n terugkeerhub. En we weten dat afgelopen week Nederlandse ambtenaren in Rwanda waren om te kijken naar de voorzieningen die ze daar hebben. En Rwanda is een van de landen die genoemd wordt als plek voor zo'n terugkeerhub. Denk dan verder ook aan landen als Oeganda, Oezbekistan en Kenia. Die zijn allemaal langsgekomen als plekken waar die hubs zouden kunnen komen. En Van der Brink die wil echt zijn best gaan doen om voor het einde van dit jaar met concrete plannen te komen.
3: Zullen we er nog eentje doen?
0: Zeker.
3: Tom Berendsen zou ik willen noemen. Die is ook namelijk hier in Dublin. Dus nog wel de moeite waard om te noemen. Zeker als het gaat over de uitbreiding van de Europese Unie. Want er wordt gesproken over versneld lidmaatschap voor landen zoals Oekraïne die lid zouden kunnen worden zonder allebei behorende rechten. Dus je wordt wel lid, maar je mag bijvoorbeeld geen vetorecht hebben of geen landbouwgeld incasseren. En langzamerhand groeien er dan een beetje in. De commissie die komt binnenkort met voorstellen. En ik denk dat we Tom Berendsen hier ook nog wel af en toe over zullen horen.
0: Oké, en hebben we dan de hele menigte gehad?
4: Nee, we moeten zeker nog ook even aan onze Nederlandse secretaris-generaal van de NAVO aandacht besteden. Mark Rutte hebben we even niet gehoord, maar die had een hele drukke zomer, heb ik begrepen. Die is gewoon door blijven werken en die blijft het druk houden. De komende maanden zal duidelijk worden bijvoorbeeld waar de Amerikanen in Europa troepen terug willen gaan halen of hoe ze die willen gaan verplaatsen. Daarnaast moet hij blijven duwen op hoe de Europeanen die steeds meer verantwoordelijkheden over gaan nemen van Amerikanen binnen de NAVO. De Amerikanen die willen die overdragen aan de Europeanen. Nou, en daarnaast moet Rutte ook nog steun voor Oekraïne overeind blijven te houden zonder diezelfde Amerikanen. Ja, de club moet ook bij elkaar blijven. Is ook niet altijd even makkelijk, hebben we afgelopen tijd gezien. Dus ja, die gaan we zeker veel horen ook.
0: Oké, nou begrijp ik, Chris, dat jij graag een gokje waagt. Je had wat weddenschappen afgesloten, hè?
3: Ja, zal ik maar meteen verklappen dat ik ze allemaal verlies. Nee, maar dan geef ik de hele clue weg. Maar inderdaad, we zijn een beetje het jaar in aan het kijken. En we kijken ook steeds wat gaat er gebeuren. Afgelopen zomer heb ik bijvoorbeeld ook de collega's gewaarschuwd. Pas op met boeken van je vakanties. Want ik had gehoord in diplomatieke kringen dat het een hele spannende zomer zou worden tussen Rusland en Oekraïne. Er zou wel eens gepraat kunnen gaan worden door die landen. En rond de NAVO-top in Ankara ging dat spelen. Nou, die weddenschap dat deze zomer het allemaal zou gaan gebeuren, die had ik in ieder geval alvast verloren.
4: Ja, van mij. En dan ga ik niet de hele tijd zeggen, Chris, je moet gewoon naar mij luisteren. Maar ik wil wel zeggen dat, Chris, jij bent altijd gewoon zo ontzettend optimistisch dat je daar een beetje door laat meeslepen. Dat vind ik ook een hele goede eigenschap van jou. Maar je moet ook bijvoorbeeld eens naar IJsland kijken. Daar was je ook heel optimistisch over dat land bij de EU zou willen horen. Maar ook dat liep niet goed voor jouw inzet af.
3: Nee, ja. Ik had gedacht dat gezien de dreiging van Trump en zijn belangstelling voor het Noordpoolgebied IJsland wel zou denken, laten we bij de EU gaan horen. Maar nee, deze weddenschap is dus ook niet slim om daarbij je kaarten op pro-Europese partijen te zetten.
4: Nee, maar dan wil ik zeggen, we hebben nog een weddenschap lopen. Bijvoorbeeld over de vraag, gaan de 27 EU-landen het voor december dit jaar eens worden over de begroting, waar we het net over hadden, van de EU voor de komende 7 jaar? Zoals heel veel leiders willen. Hmm. Wat is jouw inzet?
0: Mijn inzet?
3: Ik zou hem heel makkelijk naar jou, Chris, kunnen doorpassen. Wat zou je denken?
0: Absoluut niet. Nee.
4: Dat denk ik dus ook.
0: De begroting gaat pas op 2028 in. Dus ze gaan tot het allerlaatste moment door onderhandelen. Ja, om er zoveel mogelijk aan te trekken.
4: Helemaal eens.
3: Zo zijn er nog wat weddenschapjes te voeren. Bijvoorbeeld ook over de verkiezingen in Frankrijk. Die worden heel bepalend voor de Europese Unie. Gaat Marine Le Pen winnen of niet? Daar zouden we ook nog weddenschap op in kunnen zetten. Maar beter kunnen we gewoon de politiek volgen. Dan hebben we beter een kans op het echte verhaal, denk ik.
0: En dat gaan we hier weer wekelijks doen, in ieder geval. Wat Brussel betreft. Dank jullie wel, Kiesje Hekster en Chris Ostendorf. Vanuit Dublin. En weer achter de microfoons Bertolf en zijn mensen. Wat gaan jullie spelen?
5: Still Have You. 1, 2, 3.

0: Still Have You van Blue Finger Volume 2, dat dus op 13 september in Zwolle gepresenteerd wordt. In Hedden gaat daar allen heen. Dank jullie zeer, Bertolf. Tot slot van dit oog, de Lockheed-affaire. Deze maand 50 jaar geleden barstte de bom die het Koningshuis en kabinet Den Uyl in een zware crisis bracht. Den Uyl sprak op 27 augustus de Tweede Kamer toe.
1: Dat zijn de Koninklijke Hoogheid in de overtuiging dat zijn positie onaantastbaar en zijn oordeel niet te beïnvloeden was, zich aanvankelijk veel te lichtvaardig heeft begeven in transacties die de indruk moesten wekken dat hij gevoelig was voor gunsten.
0: Ja, in het jaar dat het met het oog op morgen 50 jaar bestaat, kijken we met extra belangstelling naar de grote nieuwsgebeurtenissen van een halve eeuw geleden. En vanavond dus die Lockheed-affaire, die draaide om prins Bernard die steekpenningen zou hebben aangenomen zodat Nederland vliegtuigen van Lockheed zou aanschaffen. Een kwestie waarvan, volgens de gast die u nu gaat horen, de onderste steen nog altijd niet boven is. Goedenavond, historicus Gerard Aalders.
2: Goedenavond.
0: Je schreef meerdere boeken over prins Bernard, onder meer over dat Lockheed-schandaal. Help ons nog even, vooral de jongere luisteraars. Wat zou prins Bernard hebben gedaan?
2: Hij had zich corrupt getoond. Er zijn drie gevallen van hem bekend dat hij geld heeft aangenomen. Het eerste was een Jetstar, dat was een vliegtuig van Lockheed, wat hem werd aangeboden. En dat heeft hij toen afgewezen, want het vliegtuig zou geregistreerd moeten worden. En er kwam natuurlijk uit dat hij dat had aangenomen en een beetje corrupt was. Dus hij prefereerde toen $1 miljoen op een Zwitserse bank, geheime Zwitserse bankrekening. Dus hij wist precies de weg hoe hij dat moest, hoe hij daarmee moest omgaan. Hmm. Dan is er het tweede gevalletje van Victor Baren, heette dat.
0: Ja, dat is een schuilnaam, ja.
2: Ja, dat was een schuilnaam. Dat heeft hij trouwens ook altijd ontkend. Dat ging om $100.000 smeergeld. En dan was er nog een derde geval. En daar is, dat hoorden we net Den Uyl over, daar is hij ook op gepakt. Hij had zich met een brief, hij had twee brieven geschreven naar Lockheed, waarin hij tussen de 4 en de $6 miljoen vraagt voor zijn bemiddeling. En de commissie van drie die de zaak heeft onderzocht, die ontdekte die brieven, handgeschreven van Bernard. En die hielden ze voor zijn neus. En toen zei hij, goh, ja, het is dat u ze laat zien, man. Ik kan het me niet herinneren. Het was een jaartje geleden dat hij ze geschreven had. En, ja. Nou, toen had hij dus, hij had laten zien dat hij
0: gevoelig was voor beïnvloeding, zoals Den Uyl dat formuleerde. Ja, je noemt nu twee concrete zaken waarin hij geld aangenomen zou hebben. En dan die zaak waar Den Uyl het over had, waarin hij zich gevoelig toonde. Want die eerste twee zaken, die zijn nooit in Nederland bewezen, hè?
2: Hij heeft ontkend dat hij dat gedaan heeft. En toen dacht de commissie van drie, de commissie Donder, die dacht van ja, het is toch de man van de koningin. En als hij zegt dat hij dat niet gedaan heeft, dan moeten we dat maar accepteren. En ja, met als gevolg dus dat het laatste geval van die handgeschreven brieven, dat was dan wel te bewijzen. Ja. Daar hadden ze. Maar dat was ook het mooie natuurlijk. Want hij had zich ontvankelijk getoond. Ja. Maar hij had geen geld aangenomen. Dus hij was nog niet echt betrapt met de hand in de shampoo.
0: In de snoeppot. Nee. Maar dat had natuurlijk ook te maken met die positie van het kabinet Den Uyl en de Partij van de Arbeid, die het Koningshuis wilde beschermen. Hè? Waarom eigenlijk?
2: Nou, het is vaak een electorale kwestie. Kijk, het Koningshuis was, en zeker toen, ontzettend populair. Dus als je maatregelen ging nemen tegen het Koningshuis, en zeker tegen een populair iemand als Bernard, dat is electoraal levensgevaarlijk. Dan word je bij de volgende verkiezingen afgestraft. Dus Den Uyl die had dag kunnen zeggen naar de politiek en de PvdA even goed. Dus daar had hij geen zin in.
0: Nee.
2: Dus hij heeft alles gedaan om het Koningshuis uit de wind te houden. En nou ja, dat is hem gelukt.
0: Ja, terwijl toch, want de hele zaak kwam aan het rollen door een commissie Church in de Verenigde Staten. Een commissie van het congres waar de topman van Lockheed moest getuigen. En die was heel duidelijk over wat Bernard had gedaan.
3: You gave the money because you expected a certain favorable consideration.
4: Yes, sir.
3: In connection with possible sale of Lockheed aircraft to the Dutch government. Yes, sir.
0: Ja, hij zegt hier gewoon, ik heb geld gegeven om te zorgen dat de Nederlandse overheid vliegtuigen kocht. Is er nou nog een kans dat ooit echt boven water komt dat Bernard dat geld ontvangen heeft?
2: Heel misschien in 2050, hoewel ik dat ook niet verwacht. Maar er zijn nog steeds stukken over Lockheed van de commissie Donner. Die liggen wel op het Nationaal Archief in Den Haag. Maar die zijn tot 2050, dus nog 25 jaar, zijn ze gesloten. En dat gaat vooral over financiële transacties van Bernard, over zijn doen en laten in de jaren 52 tot 76. Dus ongeveer de tijd dat de Lockheed-affaire speelde. Dus er zou iets in kunnen zitten. En ja, god, als de Zwitserse banken hun geheimen gaan prijsgeven, dan zou je dat miljoen eventueel ook nog kunnen zien.
0: Ja.
2: Maar Bernard heeft later wel gezegd van, ja, inderdaad, ik heb een miljoen, dat heb ik gekregen, maar dat was niet voor mezelf, dat was voor het Wereld Natuurfonds.
0: Oh, ja.
2: En ja, goed, maar corruptie is natuurlijk corruptie, of je dat weggeeft of niet. En later heeft hij nog allerlei andere varianten daarop verzonnen. Dus nou ja, je komt met hem alle kanten uit.
0: Ja, hij kreeg wel straf, zou je kunnen zeggen. Hij moest zijn militaire titels opgeven. Functie inspecteur-generaal van de krijgsmacht. En hij mocht geen militaire uniform meer dragen. Maar dat was ook niet echt iets waar hij zich veel van aantrok, begreep ik.
2: Nee, het was ook geen bevel of een opdracht, maar het was een dringend verzoek om dat niet meer te doen. En dat heeft hij 2 jaar volgehouden. En toen is hij op een of andere begrafenis, vond hij toch meer gepast om in uniform te verschijnen. Dus dat deed hij dan.
0: Ja. En heb jij Bernard er zelf eigenlijk wel eens over gesproken?
2: Nou, niet over dit geval, maar hij heeft me vanaf zijn sterfbed, een week voordat hij overleed, heeft hij me gebeld.
0: Oh.
2: Om te zeggen dat alles, want ik heb destijds ook dat lidmaatschap van de NSDAP, van de Duitse
0: Nazi. Ja, die lidmaatschapskaart, dat heb je ook onthuld.
2: Ja, dat was al in 1995 en daar was hij woedend over. Dus ja. Vandaar dat hij even zijn gram ging halen vanaf zijn sterfbed. En nou, ik ging er meteen fors tegen in. Maar toen zei hij van, nee meneer Alders, ik bel u, ik betaal dit gesprek, u luistert naar mij.
0: Nou ja, okay.
2: Dat was het dus.
0: En waar moest je naar luisteren? Wat was het verhaal?
2: Nou ja, het was net een Agent Orange was uitgekomen, een stripboek over zijn leven. En daarin had hij gelezen dat hij soms zijn lidmaatschapsgeld niet had betaald. Dus hij zei van, ik heb niet betaald. Ik zei, ja, u hebt een paar keer wel betaald en misschien 1 of 2 keer niet. En nou, toen greep hij in en toen dus met dat verhaal van, ik bel u en je moet je mond houden.
0: Goed. Nou, heel hartelijk bedankt Gerard Alders voor dit licht op de Lockheed-affaire. En dit was ook het oog voor vandaag. Dat wil zeggen, Bertolf is er nog met zijn mensen.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: Docs.
2: Er duikt een doos vol oude spullen en foto's op van de moeder van Jamila.
3: Het is gewoon een agenda, maar dan in volledige R&B-stijl met Lil' Kim, Mariah Carey. Ik kan niet zo'n zoveel foto's nog waar.
4: Nee?
3: Nee.
2: Haar moeder is al jaren uit beeld.
3: Kijk, ik heb een versie van mijn moeder in mijn hoofd. Ik heb een versie van wie mijn moeder is.
2: Is het beeld dat ze van haar moeder had wel compleet?
3: Nou, ik dacht gewoon dat ik dat niet had. Of zo, dat het gewoon dat er niet was.
2: Omzwervingen. Een docu van Tina Primus. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: Wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
11: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Hoor, de natuur is vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
13: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel.
14: Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avas Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met Avas.
15: NPO Radio 1.
16: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, plaatselijke kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 89.3 FM.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: eerder te horen op Radio West.
1: Ze lopen er eigenlijk achteraan tot het vrouwtje een beetje stil blijft staan en het toelaat dat hij er bovenop mag komen. En dan zullen ze gaan paren.
2: Het ziet er eigenlijk een beetje uit als een dans, alsof ze danspasjes doen met elkaar.
3: Dit moeten we natuurlijk een beetje gepast doen natuurlijk. Een beetje romantisch verslag alsjeblieft, Bob, hiervan, alsjeblieft.
2: Ja, want het ene mannetjesflamingootje gaat achter het andere vrouwtjesflamingo aan. Die zet de ene poot voor de andere poot. Die kijkt een beetje naar die dijen die flamingo heeft. En die denkt, nou, lekkere flamingo-dijtjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè. Die steekt zo'n beetje die veren op. En die denkt, nou, niet doen. En dan gaan die vleugels bijt van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... Die zet nog een mooie stem op en die knipoog. Ik zie een beetje een knipoog inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel heel apart om te zien, Menno. Ja, nou nu dat vrouwtje van Mingo die zwicht natuurlijk, dat snap je. Dat begrijp je. Die denkt inderdaad van oelala, wat is dit voor een leuke man zeg. Potverdorie zeg. Hey.
3: Goed zo, genoeg.
2: Nou, en dan gaan ze, ja.
3: Het is helemaal duidelijk, Bob. Tot zo, hè.
2: Tot zo. De flamingo's heb ik achter me gelaten. Die zaten lekker te roken eventjes met elkaar. Zo'n sigaret is toch altijd prettig. Na zo'n vrijpartij.
0: Radio West. Altijd.

0: Dat is wat de sorteerhoed doet.
1: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Deze week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
2: Pap, ik vraag alleen of je een eindje van me vandaan wil staan, alsjeblieft.
1: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9, driekwart van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Deze week natuurlijk op Radio West.
3: Als het in je hoofd haalt.
2: Incendio!

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dag 3 FM.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: over te horen op Radio West.
1: Alleen maar liefde van ons naar jullie.
2: Ja, oké. Okay. Nou, mag ik jullie hartelijk danken van... ben je van West?
3: Wij zijn van Radio en TV West.
2: Oh, TV. Jij bent Jim van de...
3: Nou, je zit live bij Menno in de middag. Menno, wij waren laatst bij hem in zijn kamer.
2: Kijk, ik had liever gehad dat Menno die prijs uitraakt.
3: Waarom?
2: Ja, Menno is een topgozer.
3: Nou, zoek het lekker uit.
2: Nee, geitje.
3: Nee, maar jij luistert altijd naar Menno, hè?
2: Altijd.
3: Jij bent een fan.
2: Ja, ik wou dat mijn vriendin zo naar mij luisteren. Dus als ik naar Menno luister.
4: Ik bel vanwege die vraag die gesteld werd.
5: Ja, zeg het maar. Waar staat Bob?
4: Ik denk op het Binnenhof.
5: Op het Binnenhof?
4: Oh, maar het wordt al gezegd, hoor ik ook.
5: Nee, dat ben jij zelf op de radio op de achtergrond.
4: Oh, ben ik verstopt.
6: Nou, heel goed dat je dan gemaild hebt, want hier ben ik.
5: Ja, dan ben je de reddende engel met de klusbus van Omroep West. Heb je uurtarief daar trouwens al verteld? En ook over de voorrijkosten, heb je dat al...
6: Nou ja, ik durf het eigenlijk niet meer te zeggen wat mijn voorrijkosten zijn.
5: Doe maar. Oh nee, doe maar niet.
7: Ja, nou, die zal ik best betalen hoor.
6: Nee, dat hoeft niet.
5: Dit is een grapje.
6: Allemaal service. Eddie, blijf lekker zitten. Je zit lekker een sigaretje te roken op de bank.
7: Niet erbij zeggen.
6: Oh, sorry. Nee, je zit helemaal niet te roken op de bank. Een boeketreeks zit je te lezen. Die ligt hier ook op de bank.
7: Ja, maar ik heb ook goede boeken, hè?
5: Goed.
7: Het is om even gelukkig te worden.
0: Radio West. Altijd dichterbij.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aanfietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dichterbij 89.3 FM.